groep betrof Oekraïense krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontdekt.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palmen wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palmen waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palmen wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palmen waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt ze naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

de Bronx, wat ben toch? Vrienden onder de stoot, als die verschonen zich gerust. Maar ik sta een keer alleen, recht het gezin is die verrust. Kloppen door de taxi, wat vindt dat hier een spel? Stopt er zo'n geel? Ik zeg, ze hier in het hotel. De chauffeur zo'n roon, zeg, show me money. Ik zeg, ze zijn te piek, ja maar zegt wat hier zo niet. Maar ben toch? Loop me zo te voeten door het dorst naar de Queens. En ik stop door een meisje met de stieve no jeans. Ze zegt, baby, want a party. En ze

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.

Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en

0: Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

Heel Nederland laten zingen, dat is het doel van de allereerste editie van het Start to Sing Festival. Gedurende de gehele campagneweek, die duurt van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 september, komen zangers en zanggroepen bij elkaar en worden er activiteiten door het hele land georganiseerd. En ook Apeldoorn pakt deze week groots uit met workshops, koren en meer activiteiten.

0: Bobby Thurston met Check Out the Groove. De 60ste Honing Natuur en Hobbymarkt die vindt morgen 19 september plaats. Rondom het dorpshuis van het Uggelens Belang. En nou, bij mij zit Nolly Spijkerman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Door alle drukte heen toch even hierheen gereest om toch te vertellen over die 60ste keer. Dat is natuurlijk niet niks.
1: Nee, het is best wel bijzonder.
0: Ja, dat, ja. 60 keer.
1: En ooit is de markt begonnen. We hadden in Apeldoorn een imkersvereniging Apeldoorn. En Uggelen hadden we een imkersvereniging Uggelen.
0: Ja.
1: En Uggelen bedacht, we willen graag onze eigen honingmarkt hebben. Mm-hmm. Voor onze eigen imkers, om hun eigen honing aan de markt te brengen. Nou ja, en dat is inderdaad gebeurd. Dus ja. In 1967 hadden we onze eerste honingmarkt.
0: Kijk.
1: Het waren ook al 12 of 13 imkers. Meest van de eigen vereniging, maar ook vanuit de regio.
0: Ja.
1: En Uggelen is naast Eerbeek, die volgende week hun honingmarkt, toch wel een van de grotere in zijn soort, als echt een honingmarkt voor de imkers, om daar je honing aan de man te brengen.
0: Hoe
1: en
0: komt
1: aan te prijzen.
0: Dat? Is dat de omgeving?
1: Nou ja, van de Veluwe zaten sowieso veel imkers.
0: Ja?
1: En wij hebben dan toch wel het bijzondere, wat Eerbeek ook heeft, maar Uggelen ook zeer zeker, dat we een heidemarkt zijn.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Dat niet alle imkers gaan met hun bijen naar de hei.
0: Mm-hmm.
1: En als je honingliefhebber bent, dan is heidehoning het neusje van de zalm.
0: Ah.
1: Dat is een bijzondere honing met een hele bijzondere smaak. Maar ook voor de imker een bijzondere manier om het te winnen.
0: Ja,
1: laat staan dit jaar met de slechte heide. En,
0: ja. Maar is dat ingewikkeld?
1: In het najaar, in deze tijd, gaat het bijenvolk al een beetje inkrimpen.
0: Ja.
1: De koningin gaat al wat minder eitjes leggen. Die gaat zich ook voorbereiden op de winter. En de heide, hoe prachtig die kan bloeien, geeft ook niet altijd honing.
0: Oh.
1: Zoals dit jaar was het zo droog.
0: Oh, ja,
1: en hij zag er zo slecht uit.
0: Ja, ja.
1: Dat zelfs heel veel imkers hun bijen niet eens naar de hei gebracht hebben. Zo van, het wordt toch niks.
0: Nou, precies.
1: Maar de hei is onvoorspelbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen er weer een paar flinke regenbuien overheen kwamen,
0: dan gaat het ineens weer.
1: Toen ging de hei dracht geven, wat we dan noemen.
0: Ja.
1: We hebben een collega imker, die heeft dan zijn bijen op een weegschaal staan. Op de hei.
0: Oh.
1: Zo'n lekkere techneut.
0: Ja.
1: En die kan dan thuis zien hoeveel er per dag aan gewicht bij komt.
0: Okay.
1: Dus die appte al een tijd geleden van, oh, dat komt er wel 2, 3, 4 pond per dag komt erbij.
0: Oh ja?
1: Dat is overdag.
0: Ja.
1: S'avonds wordt het wat ingedikt. Het vocht wordt eruit gehaald. En heidehoning is een hele stijve honing.
0: Mm-hmm.
1: Het zit vrij vast in de cellen.
0: Ja.
1: En als we het eruit willen halen, dat krijg je dus wat niet uit.
0: Oh.
1: Het zit er zo vast in.
0: En hoe,
1: net als
0: is dat een andere techniek dan? Omdat,
1: ja, je moet het sowieso zo dat het vrij warm is in de omgeving. Je hebt een apparaat wat in alle gaatjes een keer eventjes een prikje geeft.
0: Ja.
1: Waardoor het net lijkt alsof die gelei even loskomt.
0: Ja. Ja.
1: En dan kun je het verwerken.
0: Ah.
1: En voor de mensen die heidehoning gaan kopen, als je het koopt en je weet het niet zeker, haal de deksel eraf, hou de pot op de kop. En dan mag het niet gaan lopen.
0: Het moet helemaal zo
1: het moet als een gelei glad in de pot blijven.

0: bestaan.
1: Ah.
0: Dus daarom zijn er veel imkers die zeggen, jongens, ik begin er niet aan. Hè.
1: Nee, het is...
0: Maar goed, je kunt ook voor de heide raadhoning gaan.
1: Ja.
0: Dat is als je een kast, een raam... zonder iets erin in de honingkamer hangt... waar alleen maar de honingbijen kunnen komen, niet de koningin. Dan bouwen de bijen dat zelf uit tot een mooie witte raad.
1: Ja.
0: Die stoppen ze vol met honing, maken er een dekseltje op. Dat is echt helemaal de top, de heide raadhoning.
1: Okay.
0: Dat smeer je zoals het is op je boterham.
1: Ja, ja.
0: En zelf zeg ik dan, het is het lekkerste... om een beschuitje met roomboter en dan heide raadhoning
1: erop. En dan dat erop?
0: En dan dat erop.
1: Ik zie Frans ook al helemaal die smelt van de honing eigenlijk. Hè?
0: Ja,
1: het is wel een heel lekker verhaal eigenlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En dat kunnen we dus morgen ook allemaal vinden bij jullie. Want ik zag ook staan, hè, het wordt ook helemaal gekeurd. Er is ook een soort keurmeester.
0: Dus de honing wordt gekeurd door keurmeesters. Honing moet ook aan wettelijke verplichtingen voldoen...
1: Mm-hmm.
0: Ja, het is niet alleen de etiket wat aan verplichtingen moet voldoen. Moet opstaan een Nederlandse honing. En dan wat voor een type, de heide of linde of wat dan ook.
1: Ja.
0: Ze kijken naar, is de honing schoon? Het wordt doorgelicht. Is het gekristalliseerd? Is helemaal niet erg.
1: Nee.
0: Voor de goede orde, goede honing kristalliseert.
1: Oh.
0: Er is een natuurproces. Ligt aan de suikerverhoudingen wat erin zit. Aan de saccharose en de fructose. En... op een gegeven moment gaat honing kristalliseren.
1: Ja,
0: maakt niet
1: gezien,
0: uit. En dan, goed, je kunt het oplossen. Dus daar wordt naar gekeken. Er wordt naar de schoonheid van de honing gekeken. Zitten er geen wasdeeltjes in? Heel veel imkers gebruiken een pijp. Als je even de bijen wat wilt laten terugtrekken. Rusten. Of een iets met rook.
1: Ja.
0: Dat er ook geen roetdeeltjes in zitten.
1: Oh ja,
0: dat hoeft wel heel klein te zijn.
1: Ja, ja.
0: En,
1: dat is best wel streng.
0: Nou ja, het is redelijk streng. We kunnen niet kijken naar de stuifmeelpollen bijvoorbeeld. Of dat erin zit. Want als je echt de honing laat keuren... wil ik zeker weten dat ik 100% lindehoning heb.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet ik het eigenlijk naar officieel laboratorium sturen.
1: Oh, dat gaat wel heel ver.
0: En dat gaat heel ver. En dat is ook vrij prijzig.
1: Ja,
0: om zeker te weten het aantal stuifmeelkorrels wat erin
1: dan
0: zit.
1: Dan wordt zo'n honingpotje wel heel duur, denk ik ook.
0: Dan wordt het potje heel erg duur.
1: Ja. Maar even over morgen verder. Dus, er is allerlei Nederlandse honing te koop, zeg maar. Hè? En te proeven waarschijnlijk. En er is nog meer te doen, hè? Want wat is er nog meer te doen?
0: We hebben sinds een aantal jaren is er een natuur- en hobbymarkt. De honingmarkt is achter het Uggelusbelang.
1: Ja.
0: En de hobby, natuur- en hobbymarkt is langs de Boogaardslaan.
1: Oh ja. Ja.
0: Daar hebben we een 30-tal hobbyisten, kramen. Ja. Nou ja, dat varieert van pannenlappen tot oliebollen... tot sieraden, aardewerk.
1: Oh ja, leuk.
0: Alles wat je kunt verzinnen.
1: Echt gezellig.
0: Echt hobbyisten.
1: Ja.
0: Niks commercieels. En dat is langs de weg. Dit jaar wordt de markt officieel geopend, omdat het de 60ste is.
1: Precies.
0: Door wethouder Wenskowski.
1: Ja, precies, ja.
0: En we hebben dus nu als bijzonder voor de 60ste markt... dat elke bezoeker krijgt een zakje met, met biologische krokusbollen.
1: Geweldig.
0: 10, maar desalniettemin. Je kunt het in een klein potje doen.
1: Superleuk.
0: In een hoekje van je tuin.
1: Ja.
0: Want waarom nou speciaal krokusbollen? Omdat de krokussen en ook de sneeuwklokjes... de hele vroege voorjaarsbollen die stuifmeel geven... die zijn ongelooflijk belangrijk voor onze honingbijen.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Maar ook voor de bijen die alleen leven, de solitaire bijen.
1: Ja.
0: Want het stuifmeel is voeding voor de jonge bijen. Dus komt stuifmeel binnen, dan gaat de koningin weer aan de leg.
1: Mm-hmm.
0: De andere bijen zorgen weer dat er genoeg eten komt. En zo groeit een volk.
1: Heel belangrijk.
0: Van een klein volkje van de winter weer uit tot een goed bijenvolk.
1: Ja, want het is natuurlijk niet zo best, hè, met al dit soort
0: Ja, de bijen hebben het redelijk moeilijk... maar goed, een imker zorgt voor de bijen.
1: Ja.
0: Wij worden er zelfs op aangesproken als we de bijen niet goed zouden verzorgen. Okay. Als we ze zouden laten verhongeren.
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet altijd zorgen dat er genoeg te halen is.
1: Ja.
0: En zorgen dat er genoeg voer in zit.
1: Ja.
0: Het zijn de bijen die alleen leven. De solitaire bijen, die bijvoorbeeld in insectenhotels hun nestjes maken. Dat zijn dan de metselbijen. Je hebt ze ook die het in de grond doen. Er zijn 400 verschillende soorten in Nederland. Hoewel daar de helft alweer bijna op de rode lijst staat.
1: Ach.
0: Kijk, wij wonen hier in Apeldoorn. En als je fietst bijvoorbeeld van hier naar Klarenbeek of met de auto... en je bent goed de stad uit... dan zie je grote groene vlaktes waar bijna geen bloemen meer in staan.
1: Precies.
0: Onze honingbijen vliegen 2 kilometer om te kijken of ze ergens iets kunnen halen.
1: Ja.
0: Maar die solitaire bijen komen niet verder dan 50 meter, 100 meter.
1: Dus als dat niks is dan...
0: En als er geen bloemen meer staan, en dat is een beetje het euvel...
1: Oh.
0: Als er genoeg bloemen zijn,
1: ja, dan gaat het goed.
0: Dan heeft iedereen genoeg te eten.
1: En het is ook leuker eigenlijk.
0: Het is ook veel leuker.
1: Ja, ik snap het eigenlijk ook niet.
0: Maar... Je ziet nu wel steeds meer dat langs de akkers... en langs de maisvelden bijvoorbeeld een bloemenrand wordt ingezaaid.
1: Ja, dat is wel heel... En leuk.
0: En het staat
1: en
0: mooi.
1: En ook veel beter.
0: Ja.
1: Dus gewoon doen. En ja.

0: Om ook die krokusbollen.
1: Die krokusbollen die kun je gewoon in je tuin in een klein hoekje zetten. Woon je op een flat, dan heb je een balkonnetje misschien. Een klein potje.
0: Kan altijd.
1: Het is een leuke mix. En daar zijn we dus heel erg blij mee.
0: Nou, hartstikke leuk dat je dat
1: en daarnaast hebben we een voor wat we dit jaar doen, om een beetje de kosten te dekken, een verloting.
0: Ah.
1: Gewoon op de markt koop je een loodje in een zakje. Zoals je het vroeger op de kermis wel eens zag. Ja. Zo lukraak. Ja. En daar hebben we gewoon weer hele leuke prijzen voor. Dus,
0: ja. Nou, geweldig.
1: En natuurlijk onze eigen informatiekraam, waar iedereen informatie kan krijgen. En we altijd een observatiekast hebben staan waar je in het volk kunt kijken. Mm-hmm. Een deurtje open. En dan kun je de koningin zien of je kunt de bijen zien.
0: Ook wel heel interessant.
1: En
0: mooi om te
1: heel
0: doen.
1: Interessant.
0: Ja, en ook nog muziek, hè? De feestelijke klanken van de muziekvereniging Uggelen. Die is er ook nog.
1: Na de opening, we hebben altijd, dat klinkt altijd heel feestelijk. Tenminste, ik word altijd heel blij van als ik überhaupt al in de vette een muziekkorps hoor spelen. Zeker. Die dan bij een feestelijke evenement is. Dus na de opening, goed 10:30, dan speelt de Uggelse muziekvereniging een uurtje.
0: Nou, dat is leuk.
1: En dan hopen we dat we er een hele mooie markt van kunnen maken.
0: Ja, en als je nou met de auto komt, waar kan je hem kwijt?
1: Nou ja, als je vanaf de Boogaardsverlaan inrijdt vanaf Albert Heijn, als je bekend bent daar.
0: Ja, ja.
1: Dan zou je daar, er staan al wel borden, maar daar.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk raden we mensen aan, als je uit de buurt komt, kom op de fiets.
0: Ja, dat is beter, hè?
1: Of je moet het langs de GP Duringlaan doen, daar is ook wel wat ruimte, maar het is niet echt.
0: Het is niet echt heel veel, hè?
1: Nee. De imkers zelf kunnen hun auto's nog parkeren en de hobby is er ook bij de school.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar de bezoekers moeten toch langs de GP Duringlaan.
0: Ja, ja. Dus gewoon fietsen.
1: Kom met de fiets.
0: Ja, is ook veel beter.
1: Dat is veel beter.
0: Ja. De honingmarkt is van 10:15 tot 4:00. Nou, je kunt er eigenlijk een hele dag zijn. Je hoeft geen eten mee te nemen. Want
1: je hoeft geen eten mee te nemen. Nee. En dan erbij, het Uggels belang is natuurlijk ook
0: dat toch natuurlijk
1: aanwezig. Wij heerlijke koffie of een broodje kroket of een kopje soep.
0: Gewoon echt een dagje uit, hè?
1: Het is gewoon heel leuk.
0: Hartstikke gezellig.
1: Nodig iedereen uit.
0: Ja, zou ik doen. Nou, ik wil je bedanken, Nolly, dat je hier nog even door alle drukte heen toch nog even hier de tijd hebt om hier naartoe te komen.
1: Wat we ook nog hebben, we hebben ook nog prachtige heideplanten. Die gaan we nu ophalen. Die gaan ook weer verkocht worden.
0: Die gaan jullie ook verkopen. Dat is hartstikke mooi. En die ziet er ook altijd zo mooi uit.
1: Ja, ze zijn prachtig.
0: Ja, zeker. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En nou, veel plezier ook morgen natuurlijk, hè?
1: Dankjewel.
0: Wij gaan verder.

Dr. Gabriel, hey boss, ich brauche mehr Geld. Nou ja, zeg. Ook dit jaar vindt in Apeldoorn weer de Vredesweek plaats. Ja, die is er ook weer. Dat is wel heel hard nodig. Deze begint ook op zaterdag 19 september, dus morgen. En loopt tot zondag 27 september. Het landelijke thema wordt overgenomen. Dat is namelijk niets doen is geen optie. Gedurende de week worden er verschillende activiteiten, zoals lezingen, wandelingen, dialoogavonden en andere bijeenkomsten georganiseerd. En er wordt aandacht gevraagd om stil te staan bij de conflicten in de wereld.

0: Dat was J.C. Lynn met Homewrecker Rats. De buurtvereniging Het Loo, die bestaat 80 jaar. Dat is echt heel lang. En ik ga erover praten met Dick Westerveld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 80 jaar, dat is nogal wat, hè?
1: Ja. Ja, als ze mij ook vragen hoe oud ben jij, dan zeg ik 2 keer 40.
0: Dus.
1: Maar toen was ik er nog niet, hoor.
0: Nee. Maar jullie hebben ook feesten, hè?
1: Ja, we hebben een feest in het

0: Low in, hoe heet het, Prins Hendrik Garage.
1: Ja.
0: Prins Hendrik Garage, ja.
1: Wat leuk.
0: En dat is dus volgende week zaterdag.
1: Ja, de 26e.
0: Ja, de 26e.
1: En dat is het feest voor de mensen die in de buurt wonen, neem ik aan.
0: Ja, dat is voor degenen die lid zijn.
1: Ja, ja. En zijn er al veel mensen die zich opgegeven hebben?
0: Ja, volgens mij zitten we bijna aan het eind. In ieder geval waren er al 91.
1: Zo, ja.
0: Dus... En we zouden gaan tot 100.
1: Ja.
0: In overleg met het loop.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat
1: is heel erg leuk, zeg.
0: Ja.
1: 80 jaar, hè? Weet u ook waarom 80 jaar geleden dit is opgericht?
0: Nou, dit is de Verenigde ontstaan op 3 oktober 1946.
1: Ja.
0: En het doel van de vereniging is de belangen van de buurt in algemene zin te bevorderen, met uitzondering van staatkundig en godsdienstige belangen.
1: Zo, kijk.
0: Dus, het is gewoon neutraal.
1: Neutraal. En dat is het ook gewoon. Het is een neutrale vereniging.
0: Ja hoor, zeker.
1: Ja. Ja. En wat organiseren jullie dan zoal?
0: Nou, even kijken wat er hier staat. In het verleden hebben we naast de bestaande inmiddels beproefde activiteiten, bingoavonden, kaartavonden, rommelmarkten, fietsentochten, mountainbiketochten, jaarlijkse buurtbusreizen, wijn- en bierproeverijen, diverse boswandelingen. Nou ja.
1: Van alles.
0: Van alles en nog wat. En we geven dus een jaarboekje uit.
1: Oh, leuk.
0: En die komt in november weer met verhaaltjes, foto's van de afgelopen jaar.
1: Ja, ja. En mensen die bij de buurtvereniging horen, die zijn dan al heel lang lid, neem ik aan, hè, van die vereniging, lijkt mij.
0: Ja, over het algemeen wel. Maar er komen ook rustig nieuwe mensen bij, hoor.
1: Oh, leuk.
0: Als we in de buurt komen wonen, dan krijgen we ook jongeren erbij.
1: Ja.
0: En dat is best wel belangrijk.
1: Dat is zeker belangrijk. Want hoe groot is de buurtvereniging ongeveer?
0: Nou, we zitten ongeveer nu op de plus minus de 500 leden. Tenminste, adressen.
1: Ja.
0: Dus,
1: oh, oké. Okay. En waar komen jullie dan samen, zeg maar?
0: Heel verschillend. Meestal hebben we de kaartavonden in de Gemzenstraat in de Arkel.
1: Ja.
0: En dus het is echt allemaal wel buurtgericht.
1: Precies.
0: Dus de meeste hebben dus, als er dan ook iets is wat dan met meerdere personen, dan gaan we naar de Groene Hoven.
1: Ja.
0: Dus dat
1: heel handig.
0: Dan wat meer mee.
1: Ja. Maar hoe wordt het dan georganiseerd? Hè? Zijn jullie met een club vrijwilligers die dat dan allemaal bedenken? Of hoe werkt dat eigenlijk?
0: Nou, we hebben een bestuur en dat bestaat momenteel uit 5 personen, helaas.
1: Ja.
0: We zouden er wel meer willen hebben, maar ja, dat
1: is moeilijk.
0: Dat is heel moeilijk tegenwoordig.
1: Mm-hmm.
0: Maar, en dan hebben we één keer in de maand een vergadering bij een van de bestuursleden thuis.
1: Oh, ja.
0: En dan is er nog een jaarvergadering die we dan in de gebouw, de Arkel, houden.
1: Ja,
0: dus,
1: ja. Nou, dat is heel goed dat jullie dat doen. Zijn er nou in die 80 jaar ook hoogtepunten geweest waar je van denkt, of dat is altijd blijven leven, dat verhaal van, nou, dat hebben we toen gedaan en dat heeft zoveel indruk gemaakt?
0: Nou, ik vind de eerste indruk inderdaad, omdat we dus nu weer naar Paleis het Loo gaan, was dus ook een van de eerste keren dat we dat deden.
1: Ja.
0: Dat was echt geweldig en dat voor ons ook omdat we dus op de locatie het Loo binnen konden komen. Dus dat was wel een van de meest, voor mij althans, een
1: heel leuk punt. Ja.
0: Ja,
1: en dat gaat nou weer opnieuw gebeuren natuurlijk.
0: Ja, we hebben het pak al
1: uit de kast gehaald. Het pak hangt al klaar.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja, ja. Een paar jaar geleden hebben we met de bestuursleden die het georganiseerd hadden ook een soort smoking gekocht.
1: Zo.
0: En, maar die kunnen we nou voor de derde keer aan. Dus
1: ja, en pas nog?
0: Een knoop moest nog in de plaats worden. En dan uitstekend.
1: Ja. Nou, kijk, geweldig toch? Dus een mooi feest, 26 september. Hè? En dan op naar de volgende.
0: Ja.
1: Ja,
0: hopen nog eens een keer weer 85 of zo.
1: Ja, precies. Gewoon lekker doorgaan, toch? Met zoveel leden.
0: Ja, okay.
1: Dat gaat wel. Dat gaat goed. Ik wil u bedanken. voor dit heugelijke feit. En veel plezier natuurlijk met het feest. En dan horen we graag.

0: crime.
1: Anastasia, Love is a Crime. En daarvoor Duke Dumont met Ocean Drive. Nou, en in de tussentijd dat we deze muziek hebben gehoord, is hier iemand weer naar boven gekomen. Dat is Roberto van BOV De Maten, Buurt- en Ontspanningsvereniging De Maten. Een heel grote, lang woord eigenlijk.
2: Ja.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar zitten jullie nou precies in De Maten?
2: We zitten aan de Koikersplaats 35 in De Maten.
1: In De Maten.
2: Ja.
1: En jullie bestaan ook al heel lang, hè? Dat zei je net ook al.
2: Ons vereniging bestaat dit jaar 53 jaar.
1: Kijk, is dat net zo lang als dat De Maten is ontstaan?
2: Ja, toen? Vanaf het begin van De Maten staat het buurthuis ook
1: Moet
2: al.
1: Moet je nagaan. Ja, ja.
2: Dus,
1: en nog steeds actief.
2: Nog steeds heel actief.
1: Ja, jullie hebben 26 september hebben jullie een open dag. Kan iedereen komen kijken. Tussen 10 en 3 uur. Zullen we eens even langsgaan wat jullie eigenlijk allemaal bieden, zeg maar, als buurtvereniging?
2: Ja. Want
1: dat is best wel veel. De bingo.
2: Ja, de bingo. Dat is een gezellige bingo. Het is geen geldprijzen bingo. Het is gewoon leuke prijzen.
1: Ja.
2: Van cadeaubonnen tot tot boodschappentas.
1: Oh, ja. Gevuld.
2: Gevuld.
1: Gevulde boodschappentas.
2: Gevulde boodschappentas.
1: Ja, dat zijn we natuurlijk altijd helemaal gek op. Dat is leuk. Hoe vaak doen jullie dat?
2: Dat is om de week de maandag.
1: Oké. Okay. En is dat op de avond?
2: De avond. Dat
1: op
2: is
1: de
2: van 8 tot ongeveer 10:45.
1: Ja, ja, ja. Dus dat is een leuke avond weg, zeg maar.
2: Ja, een leuke avond weg voor de mensen.
1: Ja, voor iedereen eigenlijk. Moet je dan ook opgeven voor zulke dingen?
2: Nee, voor de bingo niet.
1: Nee?
2: Voor de bingo mag je gewoon langskomen en een tafeltje uitzoeken en lekker gaan zitten.
1: En dan gewoon meedoen.
2: En gewoon
1: en dan
2: lekker
1: roepen bingo.
2: En dat hopen ze allemaal wel dat ze dat roepen.
1: Ja, het gaat wel fanatiek, zeg maar.
2: Ja, ze zijn heel fanatiek.
1: Ja, dat zal. En dan heb je ook darten.
2: Klopt. En
1: is dat ook elke week of zo?
2: Dat is iedere dinsdagavond is onze interne competitie.
1: Oh.
2: Dus daar hebben we ongeveer 30 à 40 man die aan het darten zijn.
1: Toe maar. Zoveel borden?
2: We hebben in totaal 10 borden.
1: Zo?
2: Ja.
1: Oh, gevaarlijk.
2: Nee,
1: valt mee.
2: Valt
1: mee. Dus dat is voor de club die jullie hebben, zeg maar, daar.
2: Ja.
1: Maar je kan ook komen kijken en meedoen of zo.
2: Mag komen kijken, een keer meedoen.
1: Ja.
2: Ja, en als het bevalt, dan mag je lid worden.
1: Dan mag je lid worden.
2: Ja.
1: Leuk,
2: ja.
1: Leuk dat jullie dat doen.
2: Ja.
1: Dan heb je nog iets wat ook best wel belangrijk is. Want er hebben heel veel mensen vragen over. Over de laptop, op de computer, hè, hoe het allemaal werkt en zo.
2: Ja.
1: En jullie hebben ook een soort digitale computerclub, zeg maar.
2: Club, die is op de zaterdag vanaf 1 uur tot en met 4 uur.
1: Ja.
2: Daar hebben ze de computerclub in staat. En dan kun je met je vragen over je laptop, computer,

0: Heel van alles.
1: Ja, want dat is best wel moeilijk, hè, af en toe.
0: Ja, we hebben gelukkig een paar mensen die dat heel goed kunnen en weten wat ze doen.
1: Ja, dus, dan kan je gewoon met je laptopje onder je arm bij jullie terecht. Ja. En daar even gaan zitten en gewoon rustig uitleg krijgen.
0: Ja,
1: daarover.
0: Ook als je een keer zin hebt om niet thuis te zitten met een laptop. Kun je
1: kom
0: ook
1: gewoon
0: aanschuiven.
1: Daar, gewoon een kopje koffie erbij.
0: Ja, een kopje koffie erbij.
1: En gewoon lekker.
0: En lekker even niet aan alles denken. En lekker achter je laptop.
1: Het klinkt heel goed. Het klinkt heel goed. Dan is er ook nog tijd voor creativiteit.
0: Klopt. Daar hebben we twee clubs ervan. We hebben op de maandagmiddag hebben we de Crea Club.
1: Ja.
0: Dat is een initiatief van een paar dames die lekker diamond painting, van alles doen, breien.
1: Ja, kan van alles zijn.
0: Ze kunnen van alles, wat je ook maar wil doen, kan je daar doen.
1: Ja, leuk.
0: Dus, en dan hebben we de hobbyclub. Die is woensdagavond vanaf 7 uur. En daar doen ze schepen bouwen. We hebben er nu een die maakt alles van steen. Dus paarden, maakt ze alle kleding op.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En dan kan je daar gewoon aan meedoen, zeg maar.
0: Daar mag je gewoon aan meedoen.
1: Ja, wat leuk.
0: Ja.
1: Wat leuk. Nou, dat is dat voor de creatieve mensen.
0: Dat is heel creatief.
1: Heel creatief. En dan ook nog, klaviassen zie ik hier. Of rikken. Het zegt mij helemaal niks. Maar rikken, wat is rikken?
0: Rikken is een Brabants kaartspel.
1: Ja.
0: Het lijkt op klaviassen. Alleen, daar speel je met alle kaarten.
1: Oh.
0: Alle 13.
1: Ja.
0: En daar is de aas is de hoogste. En dan loop je zo eigenlijk het rijtje weer naar beneden tot de 1.
1: Okay. Ja. En daar kan je dan gewoon lekker aan meedoen.
0: Ja, daar mag je ook gewoon aan meedoen. Dat is om de week op de donderdagavond. En dat is van 8 tot, totdat je klaar bent.
1: Ja.
0: Spelen daar 3 rondes van 12 spelletjes. Dus ja, je bent wel even bezig.
1: Je bent wel even bezig, zeg
0: maar. Maar het is wel gezellig.
1: Ja, wel gezellig. Ja. En is dat een grote club mensen die daar dat doen?
0: Daar hebben ze ongeveer 24 mensen zitten die nog rekenen.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Ja.
1: Wel gezellig.
0: Ja.
1: Dus kom erbij.
0: Kom er altijd.
1: Ja.
0: We zijn altijd op zoek naar nog meer mensen.
1: Ja, want dat is natuurlijk leuk, hè? Ja. Gewoon even je huis uit, zo'n buurt bij elkaar zitten en elkaar leren kennen en een gesprek voeren. En een beetje leuk wat doen, toch?
0: Er is al heel veel eenzaamheid in Apeldoorn, dus.
1: Ja, daar mag wel wat aan gedaan worden.
0: Ja.
1: En dat doen jullie heel goed. Gaan we even verder, hè?
0: Ja.
1: Want jullie hebben ook nog iets over de dampkring. Oh. Iets wat satellietschotels met dat gebeuren.
0: Ja, we hebben een afdeling voor de satelliet. Dus als jij storing hebt aan de ontvanger.
1: Oh, zo.
0: En al die dingen. Kan je bij hun terecht.
1: Oh, zo.
0: Is
1: ja,
0: een update waar je niet uitkomt, kunnen ze het ook voor je updaten.
1: Oh, ideaal.
0: Ook die club zitten speciaal mensen daarvoor.
1: Die hebben daar gewoon verstand van.
0: Die zijn op de zaterdagen, de derde zaterdag van de maand, zijn die aanwezig.
1: Ja. Daar helpen jullie heel veel mensen mee uit de brand, volgens mij. Want er komen paniekerige mensen binnen en die gaan allemaal opgelucht weer, waarschijnlijk.
0: Dat hopen we wel altijd.
1: Zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Hey, en dan hebben jullie ook nog schepen bouwen, vliegtuigen bouwen,
0: Dat is onze modelbouw.
1: Modelbouwen, ja.
0: En die maken alles van hout.
1: Zo.
0: Van vliegtuigen tot schepen, molens.
1: En dat kan je gewoon leren, zeg maar.
0: Dat kan je leren. De meesten hebben een bouwtekening van hoe ze het willen maken.
1: Ja.
0: En dan gaan ze lekker bouwen.
1: Dan ga je mee aan de slag. Wat leuk.
0: Ja.
1: Zijn dat meeste mannen?
0: We hebben momenteel 1 vrouw erbij.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Maar vrouwen kunnen natuurlijk ook.
0: 2 vrouwen, sorry.
1: 2 vrouwen, kijk. Dat is helemaal goed. Maar gewoon lekker bezig zijn.
0: Ja.
1: Is dat ook op de avond? Of,
0: Dat is op de woensdagavond.
1: Okay.
0: Van 7 tot 10 zijn ze daar ongeveer.
1: Ja, maar het is leuk om dat met elkaar te doen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan ook nog, ik zei al, want ik ken jullie natuurlijk van de postzegels.
0: Ja.
1: Want jullie hebben één keer in de zoveel tijd ook een postzegelbeurs.
0: Klopt. Die hebben we 1 keer in de maand. Dat is de tweede zaterdag van de maand meestal.
1: Mm-hmm.
0: Dan komt iedereen weer met zijn postzegels en zijn kaarten en noem maar op. Om een beetje postzegels te ruilen.
1: Ja.
0: En ook daar is het ook altijd hartstikke gezellig.
1: Ja. Het klinkt ook allemaal heel gezellig.
0: Ja, zeker.
1: Er is dus eigenlijk ook van alles te doen, gewoon.
0: Ja.
1: En je zei zo net ook al van in het voorgesprekje van

0: eigenlijk mogen er wel wat meer mensen bij, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kom die flat eens uit. Ga eens eventjes lekker naar dat buurtcentrum. En ga eens gewoon wat doen. Of kom er gewoon bij. Je hoeft misschien niet eens wat te doen. Maar gewoon koffie drinken of gewoon even zitten. Of elkaar ontmoeten. Ja. Dat is toch eigenlijk waar jullie het voor doen?
1: Ja, wij doen het echt voor de mensen.
0: Ja.
1: Dat ze even een uitje hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, we hopen dat iedereen ook de 26e komt om te zien hoe de sfeer bij ons is.
0: Ja, ja.
1: En misschien dat ze wel eens bij de onderafdelingen komen. Dat zouden we helemaal top vinden.
0: Ja, dat snap ik. En dan is het dus de 26e, nou ja, tussen 10 en 3 kan je gewoon terecht.
1: Ja.
0: En als mensen dit hele programma nog een keertje willen bekijken, omdat ze het niet onthouden, kunnen onthouden allemaal. Hebben jullie een website?
1: Ja, kunnen ze naar www.bovdematen.
0: Ja.
1: En anders op de Facebookpagina BOV De Maten.
0: Oh, oké, dan komt het vanzelf goed.
1: Ja, daar staat alles op.
0: Oké, er is dus echt gewoon van alles een heel groot aanbod van allerlei activiteiten. Maar ook als je ergens mee zit met je digitoestand.
1: Ja.
0: Is het ook altijd fijn als er even iemand mee wil kijken.
1: Klopt, helemaal.
0: Stel toch een beetje gerust af en toe, hè?
1: Ja, dat zeker. Dan zijn er mensen, ja, het zijn meestal oudere mensen die toch met hun problemen komen.
0: Dat is toch helemaal niet gek? Nee.
1: Ja. En die weet het inderdaad niet.
0: En dan is het zo fijn als je dan eventjes dat kunt delen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Ik wil je bedanken, Roberto, dat je hier naartoe bent gekomen.
1: Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag. En ik hoop dat er heel veel mensen komen, natuurlijk.
1: Dat hopen we allemaal.
0: Zeker. Wij gaan verder met de muziek. Dat is Radio's Lucky Day. Oh.

Mooi einde, hè? Ja, ja. Ik schrik mijn hoedje. Dit was het einde. Ik dacht, oh, dat gaat heel zachtjes, maar dat is helemaal niet zo. Wij zijn er weer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We gaan er zo even uit met Diana Smith, To All Planets. En komen zo meteen terug met ook weer mensen die hier langskomen. Het wordt volgens mij heel gezellig. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms

0: Wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En gelukkig ook nog steeds met Frans, want hij heeft de muziek uitgezocht en hij doet natuurlijk ook de techniek. Ja, wat gaan we doen de tweede uur van onze matinée? Nou, we gaan zometeen horen Jermaine Stuyver, want hij is zanger en heeft heel veel energie. Hij heeft ook een nieuwe single gemaakt en dat heet Ik Kom Eraan. We gaan ook praten met Jeroen Hulleman, want hij is van de Lions Club Apeldoorn en zaterdag 26 en zondag 27 september organiseren ze de Lions Run Veluwe en de Lions Ride Veluwe. Een heel sportief gebeuren, maar ook voor een heel goed doel. En dan gaan we natuurlijk ook nog praten met Chantal Zwaag, want zaterdagmiddagmix, dat is morgen natuurlijk, maar wat zit er eigenlijk allemaal in? Nou, dat gaan we dan ook gelukkig horen. We gaan nu ook horen Raymond van het Goede.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Liefde voor muziek. Nou ja, Raymond van het Groenewoud die heeft dat bezongen. Maar hier zit ook iemand die heeft ook liefde voor muziek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want jij bent Jermaine Stuyver, zeg ik het goed?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ik zeg
1: ja.
0: Het goed, hè? En je hebt heel veel liefde voor muziek volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn al wat jaartjes bezig. Heel wat singeltjes uitgebracht.
0: Ja?
1: Dus dat hebben we zeker.
0: Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, hoe is het ontstaan? Ik zong vroeger altijd al op verjaardagen. Met heel veel Hollandse muziek natuurlijk op. Dus ik weet nog dat ik vroeger in de kring zat op school. Toen moest ik altijd kinderliedjes zingen. Uh-huh. Dat wou ik altijd niet.
0: Nee.
1: Toen wou ik altijd al Frans Bauer zingen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat mocht niet.
0: Nee. Nou,
1: dus,
0: dat is er ook wat.
1: Zo is het een beetje begonnen. Ja. En op jonge leeftijd veel verjaardagen zingen. Maar alleen dan ben je heel jong. En dan weet je natuurlijk niet echt precies hoe het allemaal werkt.
0: Nee.
1: Dus toen ben ik maar op voetbal gegaan en andere sporten.
0: Oh ja.
1: En toen hebben we dat een beetje laten varen. En 10 jaar geleden. Dus op mijn 20e heb ik het opgepakt. En toen zijn we ook singeltjes gaan uitbrengen, boekingen gedaan. En nu zijn we 10 jaar verder.
0: Ja, en je zegt we, want met wie doe je dat dan samen?
1: Ja, ik zeg altijd we, omdat ik natuurlijk altijd met mijn geluidsman op pad ben.
0: Ah,
1: dus we doen het samen, we doen het niet alleen.
0: Nee.
1: Dus
0: nou, belangrijk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, moeten we niet vergeten. Hè?
0: Nee, anders, precies. Zonder geluid ben je er gewoon.
1: Nee,
0: daar kan je niks,
1: hè? Nee, klopt.
0: Nee.
1: Ja.
0: En het repertoire, is dus Nederlandstalig?
1: Nederlandstalig, klein beetje Engels, niet heel veel. Want ik ben niet zo heel goed in Engels, als ik eerlijk ben. Dus we hebben van de 160 liedjes die we zingen...
0: Oh.
1: Hebben we er denk ik 2 of 3 Engelstalig. En de rest is allemaal wel Nederlandstalig. En dat gaat echt van Snollebollekes, Frans Bauer tot aan Hazes.
0: Okay.
1: Tot aan Django Wagner, John West.
0: Ja.
1: De liedjes van dit moment, Cheerio. Ja, en de eigen nummers natuurlijk. Ja.
0: De eigen nummers. Dus je kiest van de nummers van de Nederlandse zangers, die er allemaal zijn. En je kiest en je hebt je eigen nummers.
1: Ja, klopt.
0: Maar hoe lang doe je dat dan, die eigen nummers? Hoe is dat ontstaan? Doe je dat ook al 10 jaar? Of is dat zomaar gegroeid?
1: Ja, op een gegeven moment is het wel belangrijk dat je natuurlijk als zanger zijnde ook eigen liedjes maakt. Omdat je ook natuurlijk... Je bent dan een leuke zanger die natuurlijk een feestje bouwt.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment wil je ook een eigen identiteit opbouwen. En daar horen wel eigen liedjes bij.
0: Ja.
1: En toen zijn we dat eigenlijk gaan doen. En toen kwam natuurlijk corona. Dus dat was wel heel jammer. Toen

0: tijd.
1: Ja, zeker.
0: Dus toen hebben we eigenlijk wel 1,5 jaar tot 2 jaar stilgestaan. Omdat ja, je kan wel een single maken, maar als er geen optredens zijn...
1: Nee,
0: ja,
1: dat is heel lastig.
0: Heeft het ook geen zin.
1: Precies.
0: Dus toen zijn we weer vol gas gaan geven eigenlijk met singeltjes. En we maken ongeveer 2 singeltjes per jaar. Dat proberen we wel te doen.
1: Oké. Okay.
0: En we kunnen er wel meer doen. Alleen, ja, weet je, het moet een beetje leuk blijven. Het kost allemaal een hoop centjes. En
1: ook
0: ja,
1: dat.
0: De boekingen, ja, die lopen gelukkig wel door. Dus dat, ja, is, dat scheelt gelukkig niet.
1: Wat treden jullie dan op in heel Nederland?
0: Ja, heel Nederland. We komen overal. Ja? We gaan van Maastricht, Groningen.
1: Oké. Okay.
0: Overal komen we eigenlijk in Nederland. Ja,
1: ja, ja. En dan in het weekend vooral? Of,
0: ja, toevallig heb ik gisteren opgetreden in Hengelo. Oh. Bij een luxe bingo.
1: Kijk.
0: Dus dat was heel leuk. Samen met Frank van Etten, die was er ook.
1: Oh, kijk.
0: En vanavond staan we in Fase.
1: Mm-hmm.
0: En morgen staan we in Twello, volgens mij.
1: Zo ga je
0: dus zo
1: hele regio
0: door.
1: Zo
0: eigenlijk gaan we rond, ja.
1: Ja, en dan, ja, ja.
0: Ja, en dan weet ik toevallig uit mijn hoofd dat we dan... Kerst staan we in Groningen. En tweede kerst staan we weer in Maastricht. Dus ja.
1: Het is overal.
0: Ja, het is overal. Vorige
1: dus
0: week
1: je rijdt heel veel.
0: Ja, vorige week stonden we 2 keer in Groningen. Dan gingen we zondag naar Groningen. En zaterdag moesten we weer naar Groningen. Oh. Dus ja, we konden
1: dus,
0: beter
1: anderhalf
0: blijven slapen.
1: Uur heen, anderhalf uur weer terug. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want het is meestal 's avonds, neem ik aan.
0: Ja, meestal 's avonds. En 's middags ook wel eens. Maar dat zijn meer de kleine evenementjes.
1: Oh, ja.
0: Zoals braderietjes of dat soort dingen. Dat is dan vaak 's middags.
1: Ja.
0: Of je moet net een... Of een doopfeestje hebben of iets. Dat is natuurlijk vaak 's middags.
1: Mm-hmm.
0: Maar 80% is natuurlijk wel 's avonds.
1: Ja, ja, ja, ja. En kan je het er helemaal van doen? Zeg maar, kan je er van leven helemaal?
0: Ja, ik kan er wel van leven. Ja. Alleen ben ik niet echt een stilzitter. Dus ja, ik wil door de week natuurlijk ook wel mijn dingetjes doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb samen met een kameraadje van mij heb ik ook nog een slowbedrijf.
1: Oh.
0: Dus en dat doe ik 4 dagen in de week.
1: Ja.
0: Ja, dus dan doen we ze maar badkamer slopen. Van alles.
1: En zingen in de badkamer, kun je het een beetje oefenen.
0: Ja, zeker.
1: Natuurlijk.
0: Ja, en eigenlijk doen we slopen, we doen vloeren leggen, we doen ontruimingen, alles doen we nog erbij.
1: Oh ja,
0: om
1: ja,
0: toch nog wel een beetje bezig te blijven.
1: Ja, ja, en ja, maar ook een beetje structuur te hebben.
0: Ja,
1: in
0: zeker.
1: De week,
0: ja, anders zit ik door de week maar thuis.
1: Ja, dat
0: dus,
1: wil je ook niet.
0: Ja, en het is in het weekend, dus meestal begint het zingen op een donderdag of vrijdag.
1: Ja.
0: Dus ja, weet je, de vrijdag zing ik dan niet. Om ook gewoon lekker nog een privéleven een beetje te hebben. Ook
1: ja,
0: nog.
1: Ook belangrijk.
0: En ook nog de rust te vinden natuurlijk
1: ja,
0: en balans. Ja,
1: ja, ja, zeker. Hey, en dan. Dus nou, je zingt dus van allerlei Nederlandse zangers. Maar je zegt, ik maak ook zelf nummers. Ja. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, eigenlijk heb ik een vast team. We nemen op bij Sonic Solutions in Roosendaal.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een studio die onder andere de Toyador heeft gemaakt. Viva Savessa, best wel bekende liedjes heb gemaakt. En nou, dan benader ik hun van, hé jongens, ik wil weer een liedje maken. Hier moet het over gaan of in deze stijl. En dan heb ik ook nog een vaste tekstschrijver, Hans Laus. En dan gaan we eigenlijk, hun gaan dan een demootje maken. Met de
1: zij gaan dat maken?
0: Ja, hun gaan dat maken en okay, dan sturen ze naar mij toe.
1: Met wat jij gezegd hebt van dat die
0: ja,
1: moet erin
0: ik,
1: of dat
0: ik
1: moet
0: geef
1: erin.
0: Gewoon steekwoorden en dan okay, gaan hun zeg maar, een liedje ervan maken. Ja, en dan sturen ze het door. En als ik het leuk vind, dan gaan we verder bouwen. En als ik zeg van nou, het moet nog aangepast worden of dit, gaan ze dat doen.
1: Okay.
0: En zo gaat het eigenlijk. En dan ja, niet natuurlijk met, ik heb natuurlijk 2 liedjes, waaronder andere ook de nieuwe.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn al bestaande liedjes die we opnieuw hebben uitgebracht, dan is het eigenlijk een nieuwe ja, muziekronde. En ja,
1: dan klinkt het ook weer gelijk een beetje verfrissend, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Dus ja, qua tekst hoeven we niet heel veel aan te doen.
1: Nee, nee.
0: Dus, maar met echt de eigen geschreven nummers, ja, dan gaan we het zo te werk.
1: Ja, ja, zo gaat het te werk. Oh, dat vind ik wel goed om te horen eigenlijk.
0: Ja, tegenwoordig heb je ook AI, hè, dus er gebeurt ook heel
1: ja,
0: veel.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Doe je dat ook? Gebruik je dat ook?
0: Nou ja, toevallig, dat is eigenlijk een primeurtje die nou, we zijn nu bezig met een nieuwe single. Die komt in maart uit. En die heb ik eigenlijk geschreven in samenwerking met AI. Dus ik heb eigenlijk heb ik eerst steekwoorden gegeven aan AI.
1: Ja.
0: Toen heb ik gezegd van nou, hier moet het over gaan. En dan, dan krijg je wel best wel iets van dat je denkt van oké, 80%, 70% klopt het.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen heb ik de tekst een beetje herschreven.
1: Toch een beetje op je eigen
0: ja, toch op mijn eigen manier.
1: Aangepast.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: want ik denk dat wel goed is.
0: Want een AI die, ja, die ademt niet.
1: Mm.
0: Dus die kan zo alles doorzien.
1: Ja,
0: alleen, ja, maar moet wel kunnen ademen.
1: Ja, je moet ook kunnen ademen. Ja. Je bent ook een mens, hè? Je bent geen robot.
0: Dus dan passen we wel een beetje bepaalde dingetjes aan. Ja, en zo komt er een liedje uit.
1: Oh, okay.
0: En dat was mijn eerste aanraking eigenlijk zo met het liedje maken. En ik dacht van ja, ik vind het wel leuk. En ja, weet je, ik heb het geprobeerd. Ik vond het leuk klinken, dus we maken een liedje van. En als dat helpt, ja, waarom niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja, moet ik wel zeggen. Ik vind wel, je moet wel natuurlijk Ik zeg het eigenlijk, ja, de romantische van het liedjes maken en alles, dat moet je natuurlijk niet vergeten.
1: Nee, maar dat moet je ook
0: blijven.
1: Zelf doen.
0: En, ja, dat moet blijven.
1: Zelf verzorgen, ja, natuurlijk.
0: Maar goed, een keer tussendoor, waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Ja,
0: ja, toch?
1: Het bestaat, dus ja, ja, je kunt het
0: er
1: gebruiken.
0: Gebruik van maken, ja. Ja. Ja.
1: Heb je ook al een vaste fanclub, als het ware, die jou volgen?
0: Nou ja, als ik zie aan de boekingen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die me vaak terugboeken. Dus ik denk dat we dat wel moeten zien als een soort van fanbase.
1: Dat is goed. Ja, ja, ja, zeker.
0: Er zijn niet fans die mij helemaal achtervolgen met sjaaltjes en dat soort
1: gelukkig
0: dingen.
1: Gelukkig niet.
0: Nee, dat
1: is misschien ook niet zo
0: ik vind
1: heel
0: het hartstikke leuk als mensen op de foto willen. Ja, en dat vind ik hartstikke leuk. En nou ja, weet je, de mensen die mij terugboeken, ja, dat moet ik denk ik wel zien als fans, denk ik.
1: Ja, ja. Nee, zeker. Ja. Dan doe je het goed.
0: Ja, als je al 5, 6 jaar lang voor dezelfde mensen staat. Ja.
1: Daarom. Ja. Dus dat doe je iets goed.
0: Al toevallig. Dat is wel gebeurd. Ik was toevallig aan het zingen bij iemand. En die zei op een gegeven moment tegen mij, die kwam er maar toe. Die zegt, zou je een handtekening op papiertje willen zetten? Ik zeg, dat wil ik wel. Ja. Hij zegt, doe dan maar een stuk of 4 of 5. Ik denk, ja, oké, okay, nou ik vraag het niet waarom. Dus ik neerzet, maar toch wel een beetje nieuwsgierig. Dus ik kwam in één keer, denk ik, 10 minuten later aan hem toe. Zeg, mag ik vragen waarom het eigenlijk was? Nou, zegt hij, ik ga volgende week naar Turkije, zegt hij. En ik ga je handtekening op mijn been tatoeëren.
1: Serieus?
0: Dus ik zeg, dat ben je niet. Dus ja, dat was als artiest zijn, dan denk je natuurlijk van, oh, wat geweldig.
1: Ja.
0: Maar als mens zijn dan denk je van, weet je het zeker?
1: Weet je het wel zeker?
0: Ja, dus, maar hij wist het zeker. Want een paar weken later kreeg ik een foto. En inderdaad, en een filmpje dat ze aan het zetten waren.
1: Jongen.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch wel
0: dat is ook wel een stukje
1: bijzonder.
0: Fan. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, goed zo. Ja. Hey, ga ze door, zou ik zeggen.
0: Ja, we doen ons best.
1: Ja, ja. En we willen ook wel even iets laten horen van jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Mag je zelf even aankondigen? Ik kijk even naar Frans, want die zit er helemaal klaar voor. Maar wil je zelf aankondigen? Want het is een nieuw,
0: het is een bestaand liedje. Het is een bestaand liedje
1: met
0: van
1: Dries
0: Holvink. Ja, 20 jaar oud, dat vergeten mensen wel. Want
1: ja.
0: Mensen kwamen wel naar me toe, die zeiden al van, hey, het is nog een liedje wat best wel vers is. Ik zei, nou, dat klopt niet helemaal, het is 20 jaar oud.
1: Okay.
0: Alleen, ja, hij zingt hem regelmatig, of hij zingt hem altijd bij zijn boekingen.
1: Ja.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk een real-life show, dus dan komt het vaak voorbij. Maar eigenlijk is het liedje 20 jaar oud.
1: Kijk, nou, kon nog maar
0: aan. Nou, dames en heren, dit is mijn nieuwe single, Ik Kom Eraan.
1: Prima.

0: Ja, wat een feest, hè? Ja, ik kan me wel voorstellen dat de hele zaal op de kop staat, hoor. Als Jermaine langskomt. Maar inmiddels is er nog iemand langsgekomen. Het is hier een komer en gaan in de studio. Het is supergezellig. Want Jeroen Hulleman die zit hier tegenover mij. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent van de Lions Club Apeldoorn. Je was er een tijd geleden was je ook toevallig bij mij.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: In de studio.
1: Ja, ja.
0: Want waar gaat

0: gaat het over?
1: Nou ja, wij als Lions Club Apeldoorn. We zijn een serviceclub hier in Apeldoorn. Waarbij een aantal betrokken mensen, Apeldoorners, geld inzamelen en activiteiten ondernemen voor goede lokale doelen.
0: Ja.
1: En ja, we zitten nu aan de vooravond van een vrij groot event die we voor de derde keer gaan organiseren. Dat is de Lions Ride Veluwe.
0: Precies.
1: En daar hebben we ook een hardloop event aangekoppeld. Dat is de Lions Run Veluwe.
0: Ja.
1: En met die twee activiteiten hopen wij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel Stichting 055 in Beweging.
0: Ja, want wat doet Stichting 055 in Beweging?
1: Stichting 055 in Beweging. Nou ja, we weten allemaal, vitaliteit en bewegen is gewoon echt ontzettend goed en belangrijk voor de mens.
0: Ja.
1: Helaas, in Apeldoorn hebben we ook te maken met toch wat verborgen armoede.
0: Mm-hmm.
1: Of mensen die het gewoonweg niet kunnen betalen of echt in financiële nood zitten.
0: Ja.
1: En deze stichting zamelt eigenlijk geld in, om het zo te zeggen, om juist die mensen te helpen om toch in beweging te blijven.
0: Oh, heel goed.
1: Ja, omwille ook van gezondheid.
0: Ja.
1: Nou, en dat doet mentaal ook iets met je.
0: Zeker, ja.
1: Maar ik kan me best voorstellen, als je zo in de schulden zit, dat dat best lastig is.
0: Ja, nou ja, dus, dan heb je al genoeg aan je hoofd. En dan komt dat wel een keer als je ooit misschien uit die schulden komt.
1: Precies. En wij als Lions Club Apeldoorn, ja, wij voelen ons ontzettend verbonden met armoede ook, onder andere.
0: Ja.
1: Want wij hebben ook bijvoorbeeld voor de voedselbank wel eens wat acties gedaan met Douwe Egberts punten.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ook voor dit.
0: Ja.
1: Dus wij willen een heel mooi sportief evenement organiseren. En daar zoeken we natuurlijk ook deelnemers voor.
0: Ja, mensen die zeker
1: op die fiets
0: sportieve
1: willen stappen.
0: Mensen.
1: Ja, op die fiets willen stappen. Of even een mooie trail run willen lopen.
0: Ja.
1: Over ons mooie Veluwe.
0: Ja, want het is natuurlijk heel mooi. En het is ook nog een hele mooie startplaats. Want het is in Hoenderlo.
1: Ja, bij Landal Michelenberg.
0: Dus
1: ja,
0: dat is heel erg mooi. En dat is zaterdag 26 en zondag 27 september.
1: Klopt.
0: En zaterdag 26 september, dan is de Lions Run Veluwe. Ja, ja, dat is geloof ik nieuw.
1: Dat is echt nieuw. Ja. Dus het is de eerste keer dat we dit organiseren. En Lions Run, dan gaan we dus met alle deelnemers gaan we ruim 4 mijl over die Veluwe lopen. Het is dus niet recht toe, recht aan.
0: Nee,
1: in de Veluwe.
0: Zeker niet.
1: Het is een trail run.
0: Ja.
1: Dus het is wel wat actief. Het is ongeveer 6,2 kilometer. Heb ik me laten vertellen, 4 mijl.
0: Ja,
1: en dat is dus een mooie tocht, een mooie medaille kan je erbij krijgen.
0: Ja, het is eigenlijk ook wel te doen als je een beetje getraind bent.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, ja. Hoeveel kunnen eraan meedoen? Hoeveel mensen?
1: Nou, zoveel mogelijk eigenlijk.
0: Zoveel mogelijk.
1: Alle opbrengsten, dus van de deelname ook, gaat 100% naar deze stichting. Want om dit event mogelijk te maken hebben we mooie sponsoren. Die hebben dat allemaal geregeld, dat we in de faciliteiten en de organisatie het goed kunnen neerzetten.
0: Ja.
1: Dus alle deelnemers die meedoen, doen dit ook echt voor het goede doel. Dus alle opbrengsten gaan ook direct door naar Stichting 055 in Beweging.
0: Ja. En tot hoe lang kan je je opgeven?
1: Dat kan eigenlijk nog tot de dag van de
0: je kunt
1: zeg
0: je
1: maar
0: nog dan denken van hier wil ik aan meedoen.
1: Zeker, dat is 26 september. En voor de Lions Ride, dat is een iets ander event.
0: Mm-hmm.
1: De Lions Run is echt alleen het hardlopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar de Lions Run op zaterdag is echt een dagvullend programma. Daar zitten ze ook echt koffie, thee en lunch.
0: Ride bedoel je?
1: Of de ride, sorry. Ja, op de zondag.
0: Ja.
1: En daar zit dan een shirt in en er zit een eten, diner in.
0: Oh ja,
1: dus
0: dat is wat uitgebreider inderdaad.
1: Een vol programma.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk voor de hele dag door. Eigenlijk vertrekken verschillende groepen in de verschillende routes die we hebben over de Veluwe.
0: Ja, want dat kan op ook verschillende fietsen. Racefiets, gravelbike, mountainbike. Zijn dat dan verschillende...
1: Ja, het zijn verschillende
0: routes
1: disciplines.
0: Dus
1: het zijn verschillende routes. We hebben dus voor echte fanatieke racers, en die zijn er ook echt, die 120 kilometer in de benen kunnen hebben, die dat ook echt heel mooi vinden.
0: Zo.
1: En we hebben voor een iets minder ervaren racefietser 60 kilometer, is ook nog redelijk gangbaar.
0: Ja, is te doen.
1: Nou ja, ik vind het best pittig, maar
0: dat zou
1: een geoefende wielrenner kan dat.
0: Als je dat zo hoort dan.
1: En een gravelbike, dat zijn fietsen met een wat grover structuur eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we dus een route van ongeveer 70 kilometer. En ook echt mountainbikers voor 40 kilometer.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: En jong en oud kan er aan meedoen?
1: Jong en oud. Onze jongste deelnemer van vorig jaar was 12.
0: Mm-hmm.
1: Was wel pittig hoor, moet ik even zeggen. Ja. Maar die was 12. En onze oudste, die zal bijna in de 70 zijn.
0: Ja, maar dat zal best. Als je natuurlijk heel regelmatig dit soort dingen doet.
1: Ja,
0: dan,
1: daarom is beweging ook zo belangrijk.
0: Ja.
1: Willen we allemaal vitaal oud worden?
0: Dat
1: dan
0: moeten we eigenlijk.
1: Moeten we sporten ook zo breed mogelijk in het Apeldoornse weg zetten.
0: Ja, want dus we willen toch ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zo.
1: Precies.
0: En dat

0: toch ook bij te maken.
1: En daarom ook deze stichting hebben we gekozen voor dit jaar.
0: Ja. Hoe groot is die club van jullie, eigenlijk die Lions Club Apeldoorn?
1: De Lions Club, er zijn in Apeldoorn een paar Lions Clubs. Lions Club Apeldoorn is de oudste. Wij bestaan vanaf 1958.
0: Zo.
1: En wij hebben op dit moment, even uit mijn hoofd, iets van 28 leden.
0: Ja.
1: En we hebben allemaal verschillende activiteiten. Ik ben heel erg verbonden nu aan dit event. Mm-hmm. Maar we hebben ook Douwe Egberts punten inzamelen rond december voor de voedselbank.
0: Mm-hmm.
1: En
0: we
1: doen koffie schenken op Koningsdag. Dus we hebben allemaal verschillende activiteiten. Maar altijd gaat 100% van de opbrengsten naar een goed doel.
0: Ja.
1: En dat wisselt wel elke keer.
0: En zijn dat goede doelen vooral in Apeldoorn
1: lokaal,
0: en de omgeving?
1: Ja,
0: lokaal.
1: We selecteren echt op lokale doelen. En we vinden het ook heel erg belangrijk dat het geld wat er dan beschikbaar wordt gesteld, dat ze er ook echt iets mee kunnen en gaan doen.
0: Ja.
1: Ze willen ook dat ze
0: Houden jullie dat in de gaten?
1: Ja, die stichtingen, vaak krijgen we aanvragen van verschillende stichtingen die geld inzamelen of fondsenwerving zoeken. En dan stellen we ook altijd van, nou, presenteer jezelf en geef ook aan wat je daarmee wil.
0: Mm-hmm.
1: Dus hoe concreter het doel, hoe meer hoe beter we ook kunnen inzamelen.
0: Ja,
1: want dan weten we ook waar het naartoe gaat.
0: Ja, precies. En als je dat dan gedaan hebt en je hebt het ingezameld en geschonken aan die stichting, gaan jullie dan ook nog een keer kijken bijvoorbeeld of zo?
1: We hebben sowieso altijd contact met die stichtingen. Van wat ze ermee hebben gedaan. Dat is altijd. En soms komt het zo voort dat we voor dat jaar erop misschien weer dezelfde stichting doen. Even afhankelijk wat ze nodig hebben. Maar dat kan wisselen.
0: Ja.
1: We willen het zo breed mogelijk eigenlijk in het Het lokale aspect is daarin heel erg belangrijk.
0: Ja. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En zijn jullie daar eigenlijk ook al lang mee bezig met dit soort dingen, activiteiten?
1: Het Lions Ride and Run vraagt in de organisatie best wel veel. Hè?
0: Ja.
1: Want je moet je voorstellen, we hebben EHBO, we zitten met medailles, met dingen die aangeschaft moeten worden, catering, tenten. Dus we zijn al heel maanden bezig om die sponsoring goed voor elkaar te krijgen. En nu zeker de laatste weken heel erg actief. Om ook deelnemers natuurlijk te zoeken. En dat is ook mijn oproep waarom ik hier zit. Want ik
0: hoop
1: mensen te enthousiasmeren van, hey, ik vind het gewoon mooi om echt leuk en lekker te fietsen in een groep. En als ik ook daarmee een lokaal doel nog kan steunen,
0: dat is helemaal goed natuurlijk.
1: Dan is het een win-win.
0: Ja. Ik neem aan dat jullie ook al bij de diverse wandel- of loopverenigingen
1: zijn. Ja, die routes
0: geweest zijn
1: onder andere ook uitgezet.
0: Ja.
1: Samen met de Adelaar,
0: precies,
1: dat is echt een wielrennersvereniging.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk wat contacten met lokale partijen hier die zich bezighouden met hardlopen.
0: Ja, zeker.
1: Er zijn ook wat stichtingen en clubs die dat doen. Daar zijn zeker contacten, uiteraard.
0: Ja, dat is mooi natuurlijk. Hè? En hoop op heel veel mensen.
1: Ik hoop het ook.
0: Heel veel.
1: Dus wil jij, en dat is even een oproep naar de
0: luisteraar. Ja, doe maar.
1: Wil jij graag meedoen, kijk even op de website van lionsrideveluwe.nl voor als je wil gaan fietsen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook kijken naar lionsrunveluwe.nl. En daar kan je kijken wat we daarin doen. En kan je ook je tickets kopen, je startbewijs.
0: Ja. En vooraf is het natuurlijk nog handiger als op die dag zelf.
1: Ja, dus wees er snel bij.
0: Ja, zou ik doen.
1: Want we gaan ook routes maken. En soms kan vol ook zijn. Dus wacht niet te lang.
0: Nee.
1: Meld je gewoon aan. Dat is voor de organisatie natuurlijk ook beter. Want
0: heel fijn.
1: Het ook beter faciliteren.
0: Tuurlijk.
1: Dus bij deze.
0: Ja, nou, mensen. Hup. Op de fiets.
1: Hup, of in de benen.
0: Uit je stoel. En gewoon lekker sportief bezig zijn voor een heel goed doel.
1: Yes.
0: Ja.
1: Lions Ride and Run Veluwe.
0: Nou, dankjewel.
1: Op 27 en 26 september.
0: Ja, hartstikke goed. Nou,
1: dankjewel.
0: We gaan naar de muziek. Natalie Cole.
1: Oh,
0: This
1: lekker.
0: Will be. Ja.

Demis Roussos, We Shall Dance. En dan komt nu het weer. En vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanochtend was het in het noorden en oosten nog, was er nog een enkele bui. Maar vanmiddag blijft het overal droog. Het wordt 17 tot 19 graden. Er staat een stevige westen tot zuidwestenwind. En vanavond neemt de bewolking nog wat toe en gaat het nog wat harder waaien. Zaterdag is er veel bewolking met in het noorden wat regen. Het wordt circa 21 graden. In de avond en de nacht naar zondag valt flink wat regen. Zondag overdag wordt het steeds droger en zonniger, bij maxima rond 19 graden. En vanaf maandag zijn er zonnige perioden bij zo'n 20 graden.

J.P. Cooper met September Song. Zwaailichten, sirenes en hulpverleners van dichtbij meemaken, dat kan morgen 19 september tijdens het Nationaal 112-event in Vaassen. De brandweer van Vaassen bestaat dit jaar 170 jaar en dat jubileum wordt gevierd met een groots opgezet evenement

voor jong en oud. Het programma kent dit jaar enkele publiekstrekkers. Zo landt het mobiel medisch team met een traumahelikopter op het terrein. En ook staat er een echte F-16 opgesteld die bezoekers van dichtbij kunnen bekijken. Daarnaast is Defensie ruim vertegenwoordigd en komt er met veel materieel naar Vaassen, van voertuigen tot uitrusting. Het evenement is te bezoeken van 10 tot 4 aan de Laan van Fasna in Vaassen.

0: Ray Barretto, oye la notizia. Tenminste, dat hoop ik dan maar dat het zo klinkt. Nou, het klinkt wel, hè? Vind je niet? Chantal, goedemiddag.
1: Ja, dat sprak jij volgens mij heel goed uit, hoor.
0: Ja, dat klonk wel Mexicaans, wat ik eigenlijk
1: ja,
0: best
1: ja,
0: wel, hè?
1: Zeker.
0: Ja, ja. Hey, ja, ik zit hier vanmiddag, dus het is wel een beetje bijzonder. Want meestal zit ik er op dinsdag, maar leuk om jou eens even te spreken hier.
1: Ja,
0: morgen is het meer zaterdag. En ja, jullie hebben natuurlijk weer de zaterdagmiddagmix.
1: Ja, zeker.
0: En wat zit er allemaal in die uitzending?
1: Ik kan je stellen, hij zit echt propje vol. Ik hoop dat we überhaupt nog muziek kunnen draaien.
0: Oh, leuk.
1: Want ik had al heel veel items geregeld. En dan gaan mensen je toch nog benaderen van, mag ik ook nog even? Dus ja, prima.
0: Nou, helemaal goed.
1: We proppen hem wel vol, dat is prima.
0: Ja.
1: En we gaan bijvoorbeeld bellen met, en dat lijkt nog heel ver weg, het Wintercircus.
0: Het Wintercircus. Ja, dat lijkt
1: denk ik, hè? Ja, precies. Ja. Maar die zijn natuurlijk al hartstikke druk met alle voorbereidingen.
0: Mm-hmm.
1: En de eerste artiesten die daar gaan spelen in die week dat ze hier in Apeldoorn zijn, die zijn al bekendgemaakt. Dus die gaan wij morgen te horen krijgen.
0: Ah, mooi.
1: Dus dat is heel erg leuk. We gaan ook tegen die tijd, maar dat duurt natuurlijk nog even, gaan we op locatie ook weer bij het Wintercircus.
0: Oh,
1: dus dat wordt heel erg leuk.
0: Ja, dat is heel mooi. Ja, zeker.
1: Even denken, wat gaan we nog meer doen? We gaan sowieso aandacht besteden aan de sport. Want we hebben een bijzondere samenwerking. Onze verslaggevers die gaan op pad, maar ook de verslaggevers van Radio 794. En dat is de lokale omroep van Heerde, EP Heerde.
0: Ja, dat is al een keer eerder gebeurd volgens mij, hè?
1: Klopt, ja.
0: En nu gaat het weer gebeuren.
1: Ja, we gaan nu eigenlijk voor vast gaan we dit doen.
0: Oh,
1: dus,
0: kijk. Ja.
1: Ja, dat is wel heel erg leuk. We hebben ook bijvoorbeeld musicalgroep Colors. Die staan niet dit weekend, maar volgend weekend.
0: In de drie ranken. Dat weet ik toevallig.
1: Orpheus toch?
0: Oh, in Orpheus. Oh, nee, dat hing in de drie ranken. Ik dacht, sorry.
1: Nee, maar niet uit. Maar ze zijn laatst al een keer bij ons geweest.
0: Ja.
1: En we zijn een stukje gezongen uit de musical Legally Blond, die ze gaan opvoeren.
0: Oh, enorm.
1: En dat
0: leuk.
1: Gaan ze morgen weer doen. Dus ik ben
0: geweldig.
1: Heel benieuwd.
0: Ja, wat mooi zeg. Ja.
1: Ja.
0: Nou, super. Dus dat komt. Helemaal, wat een vol programma, zo te horen.
1: Ja, dus, en dan vergeet ik nu nog de helft, hoor. Dus,
0: ja, we moeten gewoon luisteren.
1: Dat is denk ik gewoon de boodschap, ja.
0: Ja. Jij zit dan morgen weer gewoon helemaal, je bent helemaal weer present. Morgen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus we gaan er wat leuks van maken. En mocht je verzoekjes hebben, geef ze even door via onze Facebookpagina bijvoorbeeld van R2 Apeldoorn. Dan gaan wij eens even in onze databanken duiken om te kijken of we iets voor je kunnen draaien.
0: Ja, dan komt helemaal goed natuurlijk. Dan heb je
1: zeker
0: ook nog iets muziek die je zelf wil horen.
1: Ja,
0: dat wil je nog meer. Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat het een superleuke uitzending wordt. In ieder geval van alles en nog wat hoor ik al wel. En
1: zeker
0: nog veel meer eigenlijk, hè?
1: Ja, nou dat.
0: Gewoon blijven luisteren. Hey, dankjewel Chantal. En heel veel plezier morgen natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Succes nog even met de uitzending.
0: Tot ziens. Doei.

Brothers on the Fourth Floor, Can't Help Myself. We kennen allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is zaterdagmorgen 19 september, dus morgen, de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleef Run. Georganiseerd bij atletiekvereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt, of samen met familie, vrienden of collega's. Of elke euro is natuurlijk meegenomen. En het evenement begint om 8 uur 's ochtends.

Bone, come and get your love. Wij zijn alweer aan het eind van onze matinee van vrijdag 18 september. Frans, dank je wel voor alles wat je gedaan hebt. Natuurlijk best veel. Redactie natuurlijk ook, want het was een hele leuke, drukke middag, vond ik. En ja, heel gezellig dat iedereen hier naartoe komt. En ja, u als luisteraar ook bedankt natuurlijk voor het luisteren. Wij gaan eruit met Madonna, Crazy for You. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

alle venters hadden eigen aria's. Voor sprot, voor haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken klonk

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. 19 september zitten we alweer. Beetje slecht, maar het slechte weer helaas. Zeg maar, want het, ja, we hadden toch een beetje na zomervak. Maar goed, het kan in ieder geval nog verkeerd de komende weken of maanden. We zullen het in ieder geval zien. Maar tijd weer voor Mixed Music Hour. Ja, het onderwerp, dat is dit keer geen zeg maar datum. Ik vond weer eens een ander leuk onderwerp. En dat onderwerp gaan we uitgebreid vandaag zeg maar, uitleggen. Ik heb inderdaad een lijstje gevonden inderdaad, van groepen waarvan zeg maar, de zang van een bekend liedje niet door de liedzanger wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld, we hebben net eens de Roubettes gedraaid. Normaal gesproken is de liedzanger met die hoge stem Alan Williams, hoewel met Sugar Baby Love was dat Paul da Vinci, maar dat even terzijde. Maar Alan Williams was na Tonight en de U-Box Jive was altijd hij de liedzanger van de band. Alleen bij You're the Reason Why, toen werd die zang ineens de liedzang overgenomen door Tony Turp. Dat is de solo-gitarist. Normaal gesproken de tweede stem. Maar dit keer deed hij dat met de eerste stem. Een beetje tenorachtige stem. En niet die hoge wat Alan heeft. Nou ja, dat soort dingen draaien we dus inderdaad vandaag. You're the Reason Why, dat was een van de laatste nummers die zeg maar, in de top 40 stond van de zeg maar, top 40. De laatste, wil ik dus zeggen, vanuit 1976. Ze hebben daar nog wel wat nummers uitgebracht, maar die kwamen de top 40 nooit meer in. You're the Reason Why was nog wel een redelijke grote hit. Naast Jukebox Jive en natuurlijk Sugar Baby Love waren het toch wel de drie grootste hits inderdaad van de Roubettes. Dan heb ik het over 1976. Dan de volgende gaan we naar U2. En dan denk je van, dat is toch altijd Bono? Nee, nee, klopt. Bono is natuurlijk de liedzanger, heeft natuurlijk bijna alle nummers. Ik zeg met nadruk bijna, want op een gegeven moment kwam het album Europa uit. En dat is dan een nummer, een beetje zeg maar de zware stem van gitarist The Edge. Die verzorgt dan op dat moment de liedzang. En het was een aardig nummer, moet ik wel bij zeggen. Het was geen grote hit. De clip was wel heel speciaal trouwens. Geregisseerd door Gotti, natuurlijk van Gottlieb en Green. Natuurlijk de gerenommeerde zeg maar, video-opnames van hun. En daar zit Edge dan in een hokje en laten zich door iedereen kussen. En dit concept werd dus al in 1984 gebruikt voor de clip van Elvis Costello, soul cover I Wanna Be Love. Nou ja, oordeel zelf of inderdaad die Edge inderdaad kan zingen. Hij doet het in ieder geval heel goed, vind ik, bij dit nummer. Het nummer is ook best aardig om te horen. Nump!

Nou, het kan zijn dat je het nummer niet helemaal kent, maar als je U2-fan bent, dan ken je dit nummer wel degelijk. Nump van U2. De volgende band die we gaan draaien, dat is de Nederlandse band. En als ik zeg Golden Earring, dan denk je van ja, natuurlijk. De leadzanger was natuurlijk Barry Hay. Eigenlijk ook niet helemaal eerlijk. Want Barry Hay kwam eigenlijk pas de groep versterken in 1967. Daarvoor, eigenlijk zeg maar vanaf zeg maar, de oprichter van de groep, was het George Comans die eigenlijk zeg maar, de zang deed. Maar nadat Barry Hay zich bij de groep gevoegd had, ging hij meer op de solo-gitaar. Maar ook verdienstelijk met diverse zangnummers deed George Comans ook wel een duit in het zakje met een aantal grote hits van Golden Earring. Ja, natuurlijk, George helaas al niet meer onder ons in 1921. En de groep eindigde ook in 2021. Alleen in 2026 kwamen ze nog inderdaad even bij elkaar inderdaad voor het afscheidsconcert. Nou, een van de nummers die George Comans volledig zeg maar, de zang overnam van Barry Hay was het nummer Weekend Love.

Ja, normaal had ik altijd een lijstje inderdaad van bijvoorbeeld van ja, welke zangers. Tenminste, liedzangers laten het zang dan even over aan de andere bandlid. Ik noem maar een lijstje van, maar een aantal nummers die staan hier in dat lijstje. En die heb ik dan inderdaad zelf gevonden. Dat, natuurlijk, dat ik wel kennis heb natuurlijk van de muziek. Nummer U2, daar stond er niet in. Golden Earring stond er ook niet in. Maar de volgende staat er ook niet in. En daar wist ik ook wel dat het ineens een andere zanger werd. Dan heb ik het over de groep Depeche Mode. Natuurlijk, de liedzanger, dat is bijna zeg maar 95% van de nummers. Nou, misschien nog wel meer. Natuurlijk Dave Geum. Ik wist trouwens niet dat die Depeche Mode tegenwoordig maar een duo was. Want officieel, Dave Geum en Martin Gore, dat zijn degene, de officiële leden, die al zeg maar vanaf het begin af aan al bij waren. Hoewel Martin Gore pas later bijkwam nadat Vince Clark zeg maar, de groep in 1981 verliet. Maar goed, dan heb ik het dus inderdaad over Martin Gore. Die dus inderdaad een nummer die hij zelf geschreven heeft. Hij schreef heel veel nummers voor die Depeche Mode. Maar één nummer heeft hij inderdaad zelf gezongen. En hij deed daar ook inderdaad een liedzang. Een typisch trouwens een nummer, want die Depeche Mode is een beetje uptempo muziek. Dave kan dat heel goed, dus lied zingen, maar met een hele mooie ballad, heel langzaam nummer, met heel veel synthesizer muziek. Daar dacht Martin Gore van, ja, daar past mijn stem misschien veel beter in. En ik geef hem ook geen ongelijk. Depeche Mode krijgen we dan inderdaad met het nummer Somebody.

Bastana.

ook die Last Force van de Beatles. En dan denk je natuurlijk van, ja, dat kan ik me nog herinneren. Tenminste, als je een beetje leeftijd zoals ik heb. Want normaal gesproken is het natuurlijk of Paul McCartney of John Lennon natuurlijk bij de, zeg maar, liedzanger van de band. Maar ook op een gegeven moment, Ringo Starr, de drummer van de band, heeft inderdaad weinig nummers, maar ook zeg maar een aantal nummers ingezongen voor de Beatles. En Yellow Submarine is er daar één van. Laat dat nog eens ook eens nog eens even de grootste geweest zijn van de Beatles die ze ooit hebben in de top 30. Typisch hoor, je dan. Maar heb een eigenlijke liedzanger die zeg maar niet de zang opneemt, maar gewoon in dit geval de drummer. En dan de volgende, inderdaad, dat wist ik eigenlijk niet, maar dat had ik weer uit dat lijstje gehaald. Heb ik het over de groep The Clash. The Clash natuurlijk, zeg maar, met een aantal nummers. London is Calling en natuurlijk Should I Stay or Should I Go. En ook hier, zeg maar, bij het laatste nummer, zeg maar, wordt de zang door een andere lid gedaan. Want normaal was Joe Strummer helaas niet meer onder ons. Hij is al een tijdje geleden al, denk ik, al overleden, als ik het nog eens even heel goed kijk. Nou ja, 2002, zeg maar op 50-jarige leeftijd. Hij was de liedzanger van die groep. Dat deed hij ook met verven. Het was ook een Britse punkband. Zeg maar, bij Should I Stay or Should I Go was er toch wat minder, zeg maar, met scherpe kantjes. Misschien ook omdat op dat moment de zanger Mick Jones was. Die zeg maar de zang op dat moment overnam. Wel typisch, want hij heeft het in 1981 geschreven. In 1982 is het opgenomen. En in 1983 verliet hij de groep, zeg maar. Het nummer was oorspronkelijk, zoals ik al zei, in 1982 uitgebracht op single. Werd niet zo'n grote hit. Maar op 18 februari 1991 werd hij opnieuw uitgebracht. En toen werd het een knijter van een hit. De single zou dan zeg maar gaan over de stormachtige relatie tussen Jones en Alan Foley. Maar goed, Mike Jones heeft al gezegd van, nee, dat is totaal niet waar. Maar goed, de plaat heeft in 1982 een buitenthuisland Verenigd Koninkrijk Ierland niet zo heel veel succes. Maar op 18 februari, zoals ik al zei, 1991, werd het nummer opnieuw uitgebracht en werd het een wereldwijde hit. Hoe dat dan komt, ja, dat staat er eigenlijk niet bij. In Nederland was de plaat op zondag 24 februari 1991... de 365 speciale aanbieding van de KRO. En hij bereikte zelfs de zesde positie in top 40... en in de nationale top 100 de derde plaats. In België bereikte de derde plaats, bij diverse hitparades. In de top 2000 doet hij het redelijk. Hij is er een paar keer uit geweest, maar komt er dan toch in één keer weer terug. En dat gebeurde dus bijvoorbeeld, 2022 stond erin, 23 en 24 niet, maar 25 wel. Misschien is dat ook de reden dat ook die plaat zeg maar in het begin geen hit werd, toen ineens wel in 1991. Dus ik denk dat dat een beetje dezelfde, zeg maar, curve is. De curve wil ik dus zeggen van dan weer wel, dan weer niet. Dus er wel in, wel niet. En dan ineens weer een grote hit. Should I Stay or Should I Go van The Clash.

Ja, Should I Stay or Should I Go. Dat was trougens ook een Nederlandse versie die volgens mij ergens in de jaren 2000 is uitgekomen. Ik hoop niet dat je de tekst wel erg schuin vindt. Maar goed, ik wou het je toch even iets laten horen hoe dat in het Nederlands klinkt.

Should I stay or should I go? Nou, houden we het gewoon netjes, zullen we dan maar zeggen. Dan de volgende nummer was natuurlijk... Natuurlijk. ABBA, daar bedoel ik met natuurlijk ABBA... was natuurlijk altijd bekend natuurlijk... met vooral de zang van Agnetha en Frida. Die deden allebei de liedzangers. Soms deed Agnetha iets meer lied... maar Frida deed er ook een aantal nummers daarvan. Maar de heren die erachter zaten, Benny en Björn... die zongen wel mee, maar die waren altijd een beetje op de achtergrond. Totdat op een gegeven moment één nummer kwam... waar Björn ineens zeg maar, de liedzang op zich nam... en dan de dames meer naar de achtergrond zeg maar, werden gedrukt... tussen aanhalingstekens. Dat is dan het nummer van zeg maar, Does Your Mother Know van ABBA. En luister inderdaad hoe Björn dat inderdaad toen gezongen heeft.

Nou, als je het refrein hoort van dit nummer, dan weet je dat dit de groep Hot Chocolate is. Met natuurlijk de welbekende stem Errol Brown. Maar goed, het couplet, dat hoor je dat een andere zanger was. Alleen, ja, het staat nooit officieel, maar ik weet het nog wel van vroeger inderdaad. Want op een gegeven moment Tony Wilson, de bassist van de groep was. Zover ik begreep, had hij dit nummer ingezongen, maar verliet ook vrij snel daarna de groep in 1975. Waarna de videoclip nog opgenomen moest worden. En dan zie je dus dat Errol Brown daar toch wel degelijk de liedzanger op. Maar dat is toch niet waar, want de liedzanger werd op dat moment door Tony Wilson verzorgd in de groep. No Doubt About It is het enige nummer van Hot Chocolate waar Errol Brown niet de liedzanger heeft. Errol is helaas al niet meer onder ons. Hij is 71 jaar geworden. 2015 overleed al. Maar de groep zelf bestaat nog steeds. Ik heb hem volgens mij, dat is tussen een jaar of 5-6 geleden, hebben we die groep toen in Den Haag was, wat er nog van over is van de groep. Nou, er zijn er toch 3 leden van origine die er zijn. Dat is dus Tony Connor, Patrick Olive en Harvey Hinswil. Dat zijn de 3 leden, met dan aangevuld een lookalike zanger die de zang overnam. En nou ja, ik moet ook zeggen, het klinkt nog steeds zoals de nummer Sexy Thing en dergelijke. Dus wat dat betreft is Errol niet helemaal vergeten. Dan de volgende groep. Ja, ook niet helemaal eigenlijk, ook niet helemaal eerlijk. Maar ja goed, het is wel officieel zo dat de leadzanger van Kiss, dat is natuurlijk Paul Stanley. Maar eigenlijk net toen Kiss bekend werd met I Was Made For Love You, kwamen ook 4 albums uit waar alle 4 de leden hun eigen nummers hebben uitgebracht. Wel natuurlijk met ondersteuning van de andere leden van Kiss. Dat deze alle 4 ook. Peter Criss is er ook eentje daarvan. De drums die er wel gauw uitgesmeten uit de groep. Omdat hij dan aan de drank en de drugs zat. Maar hij had bijvoorbeeld het nummer Bev had hij uitgekozen. Dat was een van de grote nummers. En een ander nummer die ik vond was inderdaad Gene Simmons. Die dan de zang overnam van Paul Stanley. Die versie gaan we draaien. She's Radioactive van Gene Simmons.

Ja, dit was toch wel een beetje de muziek die Kiss zeg maar uit had gebracht. Een beetje in de rocktijd toen nog. Dat klinkt toch een beetje. Je hoort het trouwens wel van plaat, dat klopt. Want deze is trouwens niet op YouTube of dergelijke te vinden. Ik had hem zelf eens een keer opgenomen. Tenminste, van iemand volgens mij van die album van Gene Simmons toen, zeg maar, als liedzang bij Kiss. De volgende nummer, het was ook bekend dat Queen, natuurlijk met Freddie Mercury was natuurlijk de hoofdzang, maar af en toe met Roger Taylor, ook Brian May wilde wel eens nog wat mee zingen. En ook sommige nummers werden ook de liedzang verzorgd door in dit geval Brian May. In eerste instantie was die album, zeg maar het nummer, Too Much Love Will Kill You, wel door Freddie gezongen, dat was op de album. Maar volgens mij, als ik het goed heb, werd op een gegeven moment het nummer die in de versie van Brian May werd uitgebracht met de zang, werd dat uitgebracht na de, zeg maar, het overlijden van Freddie Mercury. En dat werd dus inderdaad toch een knijter van een hit. Maar goed, Freddie was er niet meer. Maar goed, het geeft er inderdaad aan. Queen was natuurlijk de liedzang Freddie Mercury. En in dit geval was Brian May, nam op dat moment zijn nummer. Wat hij zelf geschreven heeft trouwens, ook de zang, zeg maar, op zich. Too Much Love Will Kill You van Brian May.

Ja, ik zeg nog wel eens gekscherend tegen het hiervan. Dit nummer had best wel over mij kunnen gaan. Ik ben zelf geboren op 4 september 1964. Trekt er 9 maanden vanaf. Nou ja, kan begin januari, eind september of eind december. Kan het inderdaad zeg maar in de maak zijn, zo maar netjes zeggen. December 1963, dat is het nummer ook. Die gaat natuurlijk niet over mij, maar die gaat inderdaad over zeg maar de toetsenist Bob Gaudio met zijn vrouw Judy Parker. Geproduceerd door Gaudio, inderdaad. Maar het werd gezongen door drummer Gary Policy. Terwijl de gewone zanger, liedzanger, daar gaat het hele zeg maar, uitzending nog steeds over. Frankie Valli was natuurlijk, hij zingt wel de brug, maar voor de rest liedzang laat hij over inderdaad aan de drummer. Dan Sinon springt dan eventueel een aantal regels in falsetto. Nou ja. Wat dat ook zegt. Volgens Gaudio speelde de nummer oorspronkelijk af in 1933... onder de titel December 1933... en ging het over het einde van de drooglegging van de Verenigde Staten. Op aandringen van Valli en Parker werd het nummer herschreven... naar herinnering van de eerste liefde van een jongeman... en specifieke de relatie tussen Gaudio en Parker. Nou ja, goed, wat dat betreft hou je zeg maar, je dromen... zeg maar, drum rustig op los, zal ik het dan maar zeggen, over dit nummer. Het laatste nummer wat we gaan draaien, dat is het nummer van de Romantics, Like About You. En ook daar is de liedzanger niet degene, maar was de drummer van de band die dat op een gegeven moment dat nummer gaat zingen. Nou ja, dan gaan we hem inderdaad ook draaien. Ik zou zeggen, zometeen weer veel plezier met de uitzending van de Praattafel, de zaterdagmiddagmix en natuurlijk Apeldoorn Sport. En wat mij betreft zou ik zeggen, tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Ja, goedemorgen. Hier weer de Praattafel, RTV Apeldoorn. Vandaag heel veel onderwerpen. Maar ik zou eerst vertellen wie hier aan de tafel zit. De mensen die stelt zichzelf even voor.
2: Ja, nou dan mag ik als eerste.
1: Je mag als eerste.
2: Ja. Ik ben Willy Rauwenhorst. En ik woon in de Moorten. En ik draai nu vanaf april ook een beetje mee in het programma. Dus ja.
1: Mooi.
2: En dan geef ik nu het woord aan mijn buurman.
1: Ja, en toevallig. En buurman is toevallig een breur.
2: Is toevallig een breur.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Ja.
2: Nou, vertel zelf maar.
3: Ja, ik ben Hans Hartges. Nou ja, een breur van Willy, dat hij al hoort. En ik ben hier de tweede keer pas. En ja, ik vond het leuk. Ik denk, ik kom nog maar eens een keer weer terug.
1: Kijk, en zo moet het ook, hè?
3: Ja,
1: zo moet het ook.
3: Nou, we hebben samen Willy en ik een dialectduo. En waar we dan nog wel eens mee optreedt. In bejaardenhuizen, vrouwen van nu, nou ja, al dat soort dingen. En dan door, brengen we alleen verhalen in het dialect.
1: Ja, krijg je zometeen alle gelegenheden even om dat te vertellen. Momentje even. Ja. Je hebt er nog een die zich voor wil stellen.
4: Ja, er zit er nog een, hè?
1: Ja.
4: Nou, dat ik Gerda Schriekers ben, is al jaren nou wel bekend. En ik ben aan het afbouwen. Dus jullie zijn aan het opbouwen.
1: Ja.
4: En ik ben aan het opbouwen. Omdat dus, de gezondheid wordt wat minder. En, maar ik, tot aan het einde van het jaar. En dan zeg ik jullie allemaal gedag.
1: Gerda, hoeveel jaren heet het dan?
4: Ik denk zo'n 20 jaar.
1: Kijk eens aan.
4: Zo onderhand, ja.
1: Oh, dan ken je de klappen van de zweep op, hè?
4: Ja, maar die zwepen, die beginnen een beetje te bibberen. Die is niet meer rustig. Dus dat geeft allemaal.
1: Nee, maar nog wel een beetje kwaliteit.

0: kwaliteit voor hoe hebben.
1: Ja.
0: Moet nog wel kwaliteit hebben, toch?
1: Ja, natuurlijk wel. Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, en dan hou verder nog iemand hier achter het glas zitten. En dat is Jan Rabelink. En dat is een technische man die bedient alle knopjes. Nou, volle tevredenheid altijd. Nou goed, en ik ben Gerard Lintos, ik ben de presentator. Ik wil niet het hele uur vol praten. Ik praat alleen maar als een ander stil is.
1: Ja.
0: Dus, ja, toch?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ik wil het wel aftrappen. RTV Apeldoorn, zoals willen hier dat hier bij elkaar zitten met de praattafel, is te beluisteren ook op de televisie. En die televisie aandoet en is uw kanaal 43 op, tenminste als je bij Ziggo zit, dan heb je ons meteen. En dan zit hij bij Odido, dan moet je kanaal 772 hebben. Dus, okay, we hebben nog wel een andere gegevens, maar daar wachten we nog even mee. Ja, nou, dan geef ik maar een van jullie even de gelegenheid om wat te vertellen. Je was net bezig met wat je deed met uw zuster samen.
2: Ja, oh ja. Nou ja, ik heb het meeste denk ik al wel gezegd, maar wie treedt erop? En een avond of een middag, dat maakt niet uit. En,
0: maar ook verhalen in dialect allemaal, hè?
2: Ja. Het zijn verhalen die willen, zeg maar, rond onze oude boerderijen zich hebben afgespeeld.
0: Ja.
2: Of iets wat ermee te maken heeft. En de verhalen die schrijven we allemaal zelf. En die brengen we dan door te horen. En dat ja, over het algemeen een positieve.
1: Wie bent dus opgegroeid in Lien aan de Molenvaart.
0: Ja.
1: Maar als je dus dialect praat, dan zeg je niet Molenvaart, dan zeg je Mullevoort.
0: Mullevoort, ja.
1: En Hans die gebruikt zijn eigen naam, die maakt er dan Hannes van.
0: Ja.
1: En ik gebruik mijn tweede naam, Johanna, en ik maak er door Hanna van. En dan binnen we dus Hannes en Hanna uit de Mullevoort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: En alles wou schrijf en wou verdraag. Dat is dus wat Hans al zegt, dat hij zelf beleef. Of je hebt het zelf verzonnen. Ja, het is maar ook, net hoe het uitkomt. En als het al te serieus wordt, dan geven we er nog een vrolijke draai aan. Dus het moet niet al te serieus worden. Ja. Ook een beetje leuke dingen.
0: Ja, het is niet maar zo wat jullie doen, dat het alleen maar veur leest. Jullie draagt het ook een beetje veur.
1: Ja, we hebben proberen het zoveel mogelijk zonder papier te doen.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Ja, en dan kun je gewoon een hele middag vullen, of een hele avond. Dat is net waar je terecht komt. Want wie wordt dus een vraag, inderdaad, wat Hans al zegt, in bejaardenhuizen. Vrouwenvereniging, vrouwen van nu, de soos, bejaardensoos. Allemaal dat soort.
0: Je herkent het ook allemaal, hè?
1: Ja, die kunt allemaal ons verstaan. Want die moet tegenwoordig niet meer bij de jongen aankomen. Dan wordt het lastig.
0: Ja, dat is mooi, ja.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Gerda, heb je nog iets te vertellen?
3: Oh,
0: zat ze. Maar op.
3: Nou, ik hoop door die van mijn achtergrond naar dergen.
0: Wat zeg je, sorry?
3: Mijn achtergrond of wat, hè?
0: Oh, nee. Oh, mooi onderwerp.
3: Dat wegen ze onderwerp wel zo'n beetje. Maar ik vond het wel fijn dat je het ook dus, waar je weer kunt zien. Dus, dat je dus, want het was helemaal nu voor de heel veel. Dus, dat moet natuurlijk door, dat is ook de reden dat ik vertrek.
0: Ja.
3: Maar dat dus, het was niet meer duidelijk waar de radio kon heuren.
0: Ja.
3: En dat zat er allemaal met die licenties en was dat. Ja. En nu heet het
0: Ik zal u inderdaad vertellen, Gerda.
3: Ja, dat de mensen een beetje weten waar ze ons vinden.
0: Heel veel mensen hebben mij net ook al gevraagd. Ja. Waar kan ik jullie toch heuren? Maar iedere keer heb ik het wel over RTV Apeldoorn. Maar ik ben naar zoek geweest en ik kan het niet vinden.
3: Ja.
0: Nou, ik heb hier de organisatie er ook al over gehad. En toen zeiden ze, het is nog niet voor elkaar. Nou, en nu inmiddels is het zover voor elkaar. Er is nog geen televisieuitzending, dat komt nog.
3: Ja.
0: Als ik het goed heb, in september. Ergens in september, geloof ik. Of in oktober, ik weet niet precies. Maar dat zit in de pennen en de cup eerdags wel. Ja. Daar staan we ook op televisie te zien bent. Dus dat is mooi. En hij heeft me toen in ieder geval een brief gestuurd. En doorstellen dat we dus op deze kanalen, kanaal 43... via Ziggo te beluisteren bent.
3: Ja, want dat was een probleem voor heel veel mensen.
0: Ja.
3: Want toen moest je ook nog zo'n ander systeem. Was dat niet DAB of zoiets dergelijks? Als ik weet niet hoe.
0: Ja, maar dat is moeilijk voor heel veel mensen. En zeker senioren. Ja. Die kunnen niet zoals Jan hier met al die knopjes overweg.
3: Ja.
0: Heel veel senioren die hebben een beetje

0: vrees of angst voor al die knupjes.
1: Ja. Ook dat niet, maar we zijn ook van een generatie van... oh, dat ding, dat nu, dus dan kopen we niet wat nieuws.
0: Nee, dat is ook wel. En ja. Ik heb

0: En dan, als met een beetje geluk, kom je dan ook live in de uitzending. En dat nummer, dat is 055-540-1978. Dus schrijf dat even. Ik zal het nog een keer herhalen. Pak een pen en papier. En als je dan iets leuks hebt of je wil er aan zo reageren, kun je bellen op 055-540-1798.
1: Nee, 19.
0: Sorry, 1998. Nu zeg ik het al verkeerd ook.
1: 1978.
0: Ja, 055-540-1978. Ik word er gewoon nerveus van. Hè.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, nu is het in ieder geval deuren komen, mensen. Dus als je wat hebt en je wilt meepro, bel ons gerust op.
1: Ja.
2: Ja. Dus, hebben jullie allemaal de troonregen gezien?
0: De troonregen, ja. Ik heb er een groot deel, ik heb niet alles gezien, want ik had niet zoveel tijd. Maar ik heb er wel een mooi stukje van gezien. En wat ik gezien heb, ja, het is niet allemaal dat we vooruitgang hebben. En dat we zeggen van, joeg, hey, het is nu allemaal voor elkaar. Zo is het ook niet. Maar zoals het ging, zonder nadigheid en zonder toestand, ja, ik vind het wel mooi verlopen.
2: En netjes verloren.
0: En Willem-Alexander deed het ook perfect. Ja. Kijk, dat het met het kabinet nog niet voor elkaar is, dat was allemaal wel voorspelbaar.
3: Ja.
1: Ja,
0: ja, minderheidskabinet. En ik denk ook dat dat voor een groot gedeelte ook niet goed komt. Maar ik ben er geen geleerd in. Ik zit er niet in de kamer.
1: Nee, ja. Dat worden zware pillen. Ja, en inderdaad, dat soort dingen, ja. Ik kijk er dan eigenlijk meer van of wat Ioga al zegt, of alles wel goed gaat.
0: Ja.
1: En of alles loopt zoals het lopen moet.
0: Ja.
1: En nou ja, de stoet, dat is ook al leuk om te zien met al die peren.
0: Dat was ook leuk.
1: Prachtig mooi, die peren, echt hoor. En het is goed dat ze altijd oefent nog even.
0: Ik heb wel één puntje van kritiek hoor, op die peren, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, ja.
1: Ja, ik ben de man die er verstand van heeft.
0: Anders hebben ze altijd mooie Friese peren. En nu hebben ze ook Gelderse peren.
1: Ja.
0: Ik ben ook mooi, maar die Friesen die gaat er wel mee lopen, hè?
1: Ja, dat is prachtig.
0: Ja, ja. En dan moet ze echt, moest ze vasthouden. Gelderse peren die gebruiken ze maar voor demonstraties of zo.
1: Hmm.
0: Maar bij de mooie koetsen, daar hoorde een mooi groot zwart peert voor.
1: Ja, ja,
2: zo mooi. Het is een traditie. En het is natuurlijk een prachtig gezicht. Ik was 16 en toen was ik in Den Haag en toen stond ik ook door in de Nerie. Nou, het was wat een indruk was dat was. Ja. En ik denk dat het nog is. Maar dus en hoe het eruit ziet en zo. Nou, je dit zien, maar ja. Wat er gedoe moet, dat vriendjes voor te lezen en te doen. En dan, wat er dan doet. Ja, en dan krijg je dus dat ze weer met elkaar aan tafel moeten. Van hoe verder enzovoort enzovoort.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ik denk dat ze de voorlopig nog niet goed eruit bent. We hopen dat, allemaal, dat ze toch het weer elkaar krijgen.
0: Ze moeten een keuze maken, links of rechts, hè?
2: Ja.
0: Kijk, en Wulle zit aan de zitlijn en Wulle weet het allemaal, hè?
2: En dan ben de kerstdagen wel achter de rug.
0: Juist.
2: Dus, ja, toch?
0: Ja, maar goed, ik zal het toch ook niet graag in de schoenen staan van minister-president.
3: Oh, alsjeblieft niet.
0: Denkt u dat een man slecht sleutelt?
3: Ja.
0: Iedere dag even een probleem, hè?
2: Ja.
0: En niet één debat verloopt soepel. Niet één.
2: Nee.
0: Want hij ook die mensen die allemaal zien staan en dan... en dan zegt ze, neem een beslissing, doe dit, doe dat. En, en ze schelden bijna uit dat het niet deugt, hè. Nou, daar klopt niks van.
2: Nou, ik vind de manier voor ze elkaar, dat kan niet.
0: Het heeft eigenlijk niet meer de normen van fatsoen. Ja.
2: Nee. Nou,
0: wat vroeger in de politiek wel was, dan had je nog respect voor elkaar.
3: Ja.
2: En
0: dat is verre voort.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat is jammer.
3: Ja,
2: dat is inderdaad, dat is heel erg jammer.
0: Ja.
2: Want waarom... je kunt toch op een fatsoenlijke manier met elkaar erover praten. Je zit er allemaal met een ideaal. Je wil het allemaal proberen. Iedereen zo water bieden we in moeten doen. Het is niet anders. Weet wat bereiken. Ja, dat is nog gewoon... Maar dat kun je toch op een voorziende manier doen.
0: Ja.
2: En dat op de man te spelen. Nou, dat vind ik zo platvloers.
0: Ja,
2: zo
0: is platvloers. Ik ben het helemaal met u eens.
2: Nou, het is net of ze denken van, nou, wat ze dan overal... mode is een rot woord, hoor. Maar ik vind dat het niet is uw eigen fatsoen.
0: Ja, ja.
2: En als je dat dan op vindt, dat je op deze manier

0: Nou ja, als je een grote bek opzet, laat ik nog maar zeggen. En dat vindt de mensen in Israël. Nou, die zak bij mij direct door de grond.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat zo gooi je het toch niet?
1: Ik ga hem vragen of Jan nog een plaatje voor ons heeft.
0: Liet me goed.
1: En dan vraag ik gelijk of buurvrouw Kamphuis meeluistert en Jan Klomp ook.

0: Ja, beste luisteraars, dit was Aad Westerman met foto's van vroeger. Dankjewel, Jan.
1: En die hebben een boel, hè?
0: Wat?
1: Je zegt
0: foto's van vroeger.
1: En die stapels.
0: Ja, we willen met een beetje uit de oude deuzen, maar we willen die allemaal nog in boeken zitten. Ja. Tegenwoordig hebben ze het allemaal op een floppy of op een memory stick of wat ook. Ja. Ja, en dan heb je zo'n heel klein dingetje, die kun je in de broekzak stoppen. En dan moet je schikken van de foto's die erop staat. Ja. Heel veel.
1: Ja. Zo zal iedereen vroeger.
0: Maar ik vind altijd toch nog wel dat ik een boek kan pakken met foto's en dan ga ik zitten op mijn gemak en door hem bladeren, dan beleef ik het veel beter als op zo'n een digitaal, laat ik het maar zeggen.
1: Ik vind het echter.
0: Ja. Het is tastbaar, maar jullie bent nog uit de oude deur. Ja. Dus jullie willen iets in de handen hebben en dan kun je het beter zien.
2: Ja, tegenwoordig.
0: Dus schaam ik me niks voor, hè?
2: Je hebt geen rolletjes meer.
0: Nee.
2: Dus, nee, het is allemaal digitaal.
0: Ja.
2: Dus ja, je kunt ze niet meer inplakken. Dus
0: ja, kan wel.
2: Ze aflaten drukken.
0: Ja, maar dat kun je zelf ook, hè.

0: ze toen digitaal toestuurt, kun je uitprinten, hè?
1: Maar ja, eerder was zuinig op een rolletje.
0: Ja.
1: Want het moest wel in één keer goed erop staan. En tegenwoordig maken het niet meer uit hoeveel of te verkeerd.
2: Knip.
1: Ik pak alleen de groeien eruit. Ja,
0: je maakt zo 5, 6 foto's en dan heb je altijd wel een groeien tussen zitten.
1: Ja. Zeker.
0: Ja, dat is gemak, hè. Dat is gemak weer.
1: Ja. Ja.
0: En als je iedere foto apart zal moeten laten ontwikkelen, ja, dan betaal je nog geld.
1: Ja, en als je zoals dan ook nog in moet plakken, dan, dit is toch ook wel weer makkelijk.
0: Ja, dat is wel.
1: Ja.
0: Goed, Hans, Ian nog een leuk item geluk, hè?
3: Ja.
0: Nou,
3: of het leuk is.
0: Nou ja, goed, maar, het is wel heel actueel, hè?
3: Ja,
0: dat is mooi.
3: Ja. Van man las ik dat in de kranten van dat die 12-jarige dat die geronseld wordt om een bom of wat dan ook ergens neer te leggen.
0: Vreselijk, hè?
3: Ja. Ik heb 14 dagen geleden heb ik hier een gedicht voor lezen van. Hoe zal het verder gaan?
0: Ja.
3: Hè?
0: Ja.
3: En daar zit ik dan nu ook te denken. Hè? De 12 jaar, die jongens die kreeg dan misschien een paar honderd euro. Nou, dan moet je dat door en neerleggen.
2: Ja.
3: En die 12-jarigen, die praktiseert niet verder. Wat nee, is het? Of weet misschien heel niet wat het is.
2: Maar die hebben nu over dat het jongen van 12 jaar die in een restaurant zo'n iets heeft ontploffen.
0: Ja.
3: Of voor dan ook. Ja,
2: geld,
3: ik vind dat wel heel zorgelijk. Ja. Hoor,
0: die jongens, die bent puber. Die hebben niet te veel makken financieel.
3: Nee.
0: En die worden verleid met 100 of 200 euro. En dan wil ze alles voor doen.
3: Ja.
0: En dat weten die rotzakken ook, die dat aanbiedt.
3: Ja.
2: Die groep erachter.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Ze weten ook, dan wordt ze nog als kind dus ook bruikt. Dus, en dan zien ook dat ze dus dan geen vergangenis en dergelijke kregen. Dus of een hele milde straf en
1: zaakstraf.
2: Ja. Dat zal anders worden, want dit loopt ons uit. Dat haalt ons in.
0: Ja, laat ze maar een paar van die jonge keeltjes die dan de don hebben, laat ze maar als voorbeeld stellen. En dan krijg je misschien wel iets een te zware straf op dat moment. Maar dat is wel als een voorbeeld. En dat schrikt anderen weer af, hè?
3: Ja.
0: En zo moet het wel een keer.
1: Ja, zo'n kind van 12, die weet nauwelijks wat er speelt nog.
3: Ja.
1: Die houdt zich daar helemaal niet mee bezig.
0: Ja, dat
1: ze nog het nieuws, maar zo'n kind van 12, nou, die houdt zich daar echt niet mee bezig.
0: Nee,
1: en die kijkt alleen maar verleid, als ze dan wat geld kunt verdienen.
0: Ja.
1: En stel voor, en wie weet kunt ze nog wel eens zo'n fatbike krijgen. Want tegenwoordig wordt er overal mee gesmeten.
0: Maar dan kun je ook meteen zien hoe makkelijk het is. Ja, die jongetjes of meisjes van die leeftijd, hoe makkelijk ze in het criminele circuit terechtkomt.
3: Ja.
2: Ja.
0: De 100 of 200 euro te verleiden. En dan denk ik, jongens, dan doe ik het. Maar dan zit ze er ook meteen in, hè?
3: Ja, dan kom je er horst niet meer
0: uit.
3: Want of ze geeft hoe de ene 100, de andere, die kreeg jij dit nog dood.
0: Just.
3: En op een gegeven moment weet die kinder geen weg meer terug.
0: En dan moet je kijken hoe makkelijk dat gaat, hè?
3: Ja.
2: Maar zo'n kind heeft toch ook geen idee ervan, als ze dat doet, als dat niet goed is,
0: die denkt er niet over na.
2: Dan er zelf ook meer gaan. Die ziet alleen maar het ene en een helden enzovoort. Maar
0: zeker als die kinderen zeggen, ik heb niet al te veel geld, ik kreeg wel zakgeld, maar niet al te veel. En dan krijg je in één keer, kan ik 100 of 200 euro krijgen. Ja, maar dat is een hoop geld. Dan kan ik dat wel meer doen wat ik al wil. Oh,
2: ja.
0: Nou ja, dan gooi je over de streep.
1: Wij dan wel,
2: dan is het zo op.
1: Als ouders zijnde alert moeten wezen.
0: Ja.
1: Want hoe kunt nu in één keer aan zoveel geld?
0: Just.
1: Hoe kunt nu in één keer met een fatbike thuis? En,
0: dat is belangrijk.
1: De ouders die moeten gewoon heel alert wezen.
0: Ja.
1: En niet schromen hem aan de bel te trekken.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het lastig aan je kind door moeten berispen of aan moeten brengen.
0: Dat
1: of
0: is nooit leuk.
1: Maar toch. Ze maakt me niet wies als je als ouder door niks van merkt.
0: Tuurlijk merk je
1: heus
0: dat.
1: Wel. Ja. Je weet nooit zo voor je kind.
0: Kijk, maar de ouders tegenwoordig, ben niet zoveel met thuis, hè? Allebei de ouders werken tegenwoordig.
1: Ja.
0: Dus het kroos, om zo te noemen, die hebt alle vrijheid overdag.
3: Ja.
0: En als dan de oude Lies om ze thuis komt, dan zeg ik, jongens, of ik moet in de schuren verstoppen, maar voor ook. En dan kunnen ze heel lang onder de radar blijven, hè?
3: Ja, dat is wel waar.
2: Maar ik denk dat het ook met de telefoon en zo heeft.
0: Heel vaak. Als ze een berichtje stuurt van,

0: begin op de telefoon, hè? Ja.
1: Maar dan kom je toch weer bij die ouders terecht.
0: Altijd.
1: Gewoon bij uw kind zitten en controleren. Ja, dat is soms wel lastig. Want het kind wil natuurlijk niet alles aan mijn vader en moeder blootgeven. Maar toch, als hij er op tijd mee begint. En dat het kind niet beter wist als dat hij nog verantwoording aan uw ouders moet afleggen.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat toch wel heel belangrijk dat zoiets gebeurt.
2: Ik vind het heel zorgelijk. Ja. Heel zorgelijk.
0: Kijk, ja. Kinderen hebben tegenwoordig wel iets van privacy natuurlijk. Maar ik vind wel dat ouders het recht hebben, de plicht hebben, om te weten wat die belang overdag doet. En dat ze ook de recht en plicht hebben om in de telefoon te kijken. Want zo begint het vaak, hè?
1: Ja.
0: Dus kijk eens in de telefoon wat er gebeurt.
3: Ja, ja.
0: En maar zeg het de belangen wel. Want anders dan krijg je achteraf weer van... je bent stiekem en je vertrouwt me niet.
3: Als die ouders zijn erin kijkt, die hebben geen idee...
0: Dan gaat het fout.
3: Wat er allemaal gebeurt.
0: Dan gaat het fout.
2: Ja. Ik denk dat vaker de kinderen meer in die telefoonwereld... als dat de ouders zijn.
0: Ja.
2: Die zitten overal in.
3: Dat is wel. Ja.
0: Ja. Maar die kinderen die praten met u. En terwijl ze met u aan het praten zijn, ben ze ook al aan het dit doen. Ja. He? Met de telefoon, met de duim en de vingers. En dan kijk ze aan en dan denk ik, oh, dan hebben we alweer een berichtje verstuurd ook.
3: Ja, ja.
0: Ik zou er wel eens naar kijken. Ik denk, hoe doe dat toch?
3: Ja, hoe snel dat gaat.
0: Ja, ja. Ja, ik kan dat niet. Ja. Ik moet mijn ogen wel kijken. Ja. Mijn ogen moet zien wat mijn vingers doen.
3: Ja,
1: ja. Ja, nou, als je de jeugd tegenkomt, ik woon dan vlak bij de Heemgaard. Zelfs ze kunt het al fietsend, hè?
0: Ja.
1: Dat is niet zo moeilijk. Zo één hand aan het stuur en de andere aan de telefoon.
2: Ja.
1: Ja, en dan heb je geen ogen meer over om nog te kijken of er ook nog tegen.
0: Maar dan bent ze in principe in overtreding en kunt ze ook een bekeuring krijgen, hè?
1: Ja,
3: maar er wordt veel te weinig bekeurd.
0: Ze bent verkeersdeelnemer en die zitten te bellen, niet handsfree. Dus ja, kunnen best een bekeuring krijgen. Ja. En los dat maar eens doen.
3: Ja, ja. Ja.
2: Maar ik denk ook wel eens van die straf met zo. Want met dat bekeuren of wat. Zo, neemt ze dan bijvoorbeeld 2 dagen de fiets af. Ja. En dan mag je over 2 dagen hem opkomen halen. En dan moet je maar zien hoe het verder doet.
0: Ja.
3: Ja.
2: En dan kan wel een vriendje wezen enzovoort. Maar op een gegeven moment wordt het ook vervelend.
0: Ja.
2: Maar bij al die bekeuring, dat levert alleen maar wat op voor de... Maar ze doet er niks voor ze treft. Maar dan zie je ook wel eens met idioten op de weg en zo. Ja? Dus denk ik van, heb die auto zo hard erin? Nou, dan aan de kant met dat ding. En over 3 maanden mag je hem ophalen.
1: Ja, afpakken.
2: Ik denk dat dat harder aankomt.
0: Ja,
2: als hij met 1000 uur of hoeveel geld dat is. Ja, gewoon zeg maar 400.
0: Afpakken en een rijverbod op.
2: En dan denk je hier, kun je het geld. Ja.
0: Ja? Ja.
2: Mag ik een kwitantie?
0: Ja.
1: Ja.
2: En dan mag je dan ook niet in de auto. Hè? Het is daar van de buurman verleerd of wat dan ook. Maar daar sta je
1: ook. Nee, dat riep je ook. Ja.
0: Ik
2: geloof dat het beter is.
0: Daar ben ik het allemaal wel over eens.
1: Ja.
0: Nou, inderdaad, die 12-jarigen, jongens. Het is jammer dat het gebeurt, maar het is wel zo. Laten we ze allemaal een beetje opletten.
3: Ja.
1: Zeker, ja.
2: Ja. Hebben jullie ook nog gelezen dat de vreulen, dat ze die weer...
0: De vreulen, dat is die bruggen over kanaal, hè?
2: Ja.
3: Vreugde vernield.
2: Dus, de vreulen, hè?
0: De zoveelste keer al.
2: Over ons. Nu gewoon over de vreulen.
1: Ja. En die is weer vernield?
2: Weer kapot geslagen. Oh. En ook dat keupen wat er zit.
0: Heb ze weggehaald, hè?
2: Heb ze ook vanaf.
0: Weer een paar cent weer. En dat,
2: ik denk, wat. En dan denk ik, we heiden toch aan.
0: Ja.
2: Het is vernieling. En wat heeft dat nu in korte tijd al?
3: Ja.
2: Ik zou denken dat dat glas, dat moet maar plastisch gaan worden. Kun je er nog deur nu kijken?
3: Ja.
0: Ja.
2: Het is toch erg?
3: Ja, plastic, dat wordt lelijk op de duur, hè?
0: Ja.
3: En ze wilden het netjes houden, maar...
0: Het is een kunstwerk, hè?
3: Ja.
0: Hm. Ja, het is jammer dat het gebeurt. En overal camera's neerzetten.
2: Maar waar de hei eraan?
0: Niks.
2: Ja.
0: Het is vandalisme.
2: Ja.
0: Gewoon vandalisme.
2: Doe je
0: de... Lelijkigheid, die jongens, die komen soms in de stad terug. En een paar biertjes op.
2: Maar ik denk dat je met een groepje bent.
0: Wat?
2: Ik denk dat ze met een groepje bent.
0: Ja, dat zal.
3: Ja,
1: dan durven ze wel.
3: Dat bent nooit geen één.
0: Ze doet voor elkaar niet onder, hè?
3: Nee.
2: Want ik geloof niet dat een jongen denk ik, doen.
0: En ze alleen zal dat niet doen.
3: Nee.
0: Want dan heeft een kans dat andere ziet en dan kreeg op ze donder.
2: Ja.
0: Dus dat zal niet zo gebeuren.
2: Nee. Nou, het is zo.
0: Maar het is wel zonde dat het gebeurd is.
1: Ja. Maar zou ik het nu even over iets positiefs hebben?
0: Laat dat maar doen.
2: Doe dat.
1: We hebben vorige week op een monumentendag gehad. Dagen. Zaterdag en zondag, hè?
0: Ja.
1: Nou, ik ben naar de Ruitersmolen geweest. En Ruitersmolen, dat is dus een gerestaureerde molen in Beekbergen. Aan de Tullinkensmolenweg. Die was in de jaren 70 helemaal in verval. En er is een stichting opgericht. En ze hebben het van elkaar gekregen om die molen weer te restaureren. Nou, mensen die in de buurt bent of in de gelegenheid bent, ga eens een keer kijken. Want dan moet je wel even kijken. Ze bent niet altijd open. Maar ik meen wel op vrijdag, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Het is echt heel mooi om te zien hoe dat weer zo mooi gerestaureerd is. Er zijn twee maaltrommels. Dus zeg maar van die grote maalsteen. Waar ze dus graan op maalt. En het loopt allemaal zo soepel. Er is mooi raderwerk. Hij werd aangedreven door water. Dus niet door wieken van de molen. Nee, het is water. Dus het staat aan de beek. En ze gebruikt dat beekwater. Dat heeft zoveel kracht. Dat hij dat water aan de gang kan brengen. Het is echt
0: dat is mooi.
1: Heel mooi om te
0: heeft
1: zien.
0: Heeft ze ook met die mullen nog last gehad toen het water zo laag stond hier bij ons?
1: Nu van het zomer? Ja? Nee, daar heb ik niks over gehoord.
0: Okay.
1: Nee. En nu is het wel zo. Het is een monument en het hoeft niet meer de hele week te draaien.
0: Okay.
1: Dus ze zet me af en toe dat rad aan. En dan is het meer om te showen.
0: Ja.
1: Maar, en af en toe maalt ze dan ook meel. Want het is niet meer een maak voor de productie.
0: Nee, okay.
1: Want dan zou dat meel veel te duur wezen. Ja. Want dat kan niet meer. Maar het geeft hem echt alleen om te zien hoe prachtig of de boel op. Ooit is die molen gesticht als papiermolen. De Maarten Orgers, dat was de eerste papiermaker in Gelderland.
0: Een bekende naam, ja.
1: En die heeft dus, die is toch begonnen, die heeft die molen doorgesticht. En eerder was het ook alleen papier. Later is ze omgebouwd als koornmolen. Ja,
2: prachtig ding.
1: Als je in de gelegenheid bent, dan is het echt mooi om die molen eens te gaan bekijken.
0: Nou ja, door was open monumentendag was toch natuurlijk heel goed, goed voor opgezet.
1: Ja.
0: Om dat soort dingen te gaan bekijken. En nu noem je er ene, maar er waren er heel veel, hè, die open waren.
2: Ja, want
0: er
2: waren de hele veel.
0: En waar je allemaal gratis naar binnen kon. Hè?
2: Ja, we hebben zelf graag 15 jaar doe dat al. Toen is een project, staat mensen ontvangt, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, ja.
2: En dit jaar houden ze van, we willen zelf ook een keer. Dus we hebben de fietsenpark.
0: Ja.
2: Maar we hebben wel gezegd, we hebben ons afgemeld. Maar als er ziekte was, dan mochten ze ons. Ja, okay. Dan gingen we weer naar een post weer toe.
0: Ja.
2: Dus volgend jaar, zoals dan zeg. En dan hopen we er weer bij staan.
1: En waar sta je dan bij?
2: Nou, ik kan er wat ik net opnoemen.
1: Oh, ja.
2: In die 15 jaar hebben we al in Uddelen staan. En overal
1: waar je ziet.
2: Wil ik altijd zet ons maar neer waar niemand heen werd. Hebben het altijd geweldig goed.
0: Ja. Ja,
2: dat kan niet anders zeggen. En noem we zelf. Hè. En willen we binnen fiets naar de ploeg. Huis de Vloes, ze zat naar Geurst, Greutelse weg. In de richting van Gortel, zeg maar. En in de grens van Vozen. Nou, dan zie ik heb vaak gedacht, god, dat landhuis, dat ziet er helemaal en verder zie niks. Noem ze wel toch op, wees. En toen bleek er dus een hele grote geschiedenis ook eens zien. En we wisten wel dat er dus in de oorlog dat er wat gebeurd was.
0: Ja,
2: ja. En dat werd ook helemaal met iemand die het helemaal vertelde en het deed en zo. Nou, het was echt de moeite waard. En nu, als je de nu fietst, achter die struik, dus die nog zoveel heel mooi oud gereedschap en zo, alles aan en zo. Het was een feest.
0: Ja,
2: om
0: dat
2: zo
0: is
2: te
0: mooi van die open monumenten. Want als je er nu langs fietst. Ja. Dan kijk je dit toch anders nou als zij het anders deden.
2: Ja.
0: Omdat je nu die wetenschap hebt van de oorlog, wat er allemaal gebeurd is.
2: Ja. En in de bakker, daar wilden ze, dat was vroeger een Joods kinderhuis.
1: Ja.
2: Noorderweer.
1: En nou, dat is nu wel allemaal...
2: Overal mocht je erin. En nou,
0: waar is dat, de Basbakker?
2: Basbakker, dat is Koninginnenlaan.
0: Oh, de Basbakkerlaan.
2: Ja. Ja. En dan is het... hoe kan ik... Van waar kant kom je? Dus...

0: Konings, het is de zijweg van de Koninginnenlaan.
1: Ja, oké. Okay. Nou, en ja, door is een kinderhuis west.
0: En dan zeg maar vlak bij. Wat ik kan.
2: Ja, heel even van de Koninginnenlaan naar nou de stationstraat.
0: Ja.
1: Ja.
2: Of de Home van Noordlaan is dat.
1: Ja. Oké, okay, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Door Lepijn. En door Aans, er zit dat kinderhuis.
0: Ja, precies. Ja, okay. Ja, en de Mariannelaan, we allemaal kussen. Ja. We hebben.
2: Een beetje de villa-wijk.
0: Ja, zo. Ja, het was echt, dat was een echt ding. Het was indrukwekkend.
2: Ja.
0: En er zit een bij de Marielus, ze was er ook in de woning. We gaan het altijd over het jachthuis.
2: Ja.
0: Want het is net of het een jachthuis geweest is.
2: Ja.
0: Nou, dus ook. En ook dan ook voor je van wat dat kost om dat die huizen, om dat die...
2: stand te houden.
0: Ze proberen ook...
1: Ja. Ze probeert overal geld vandaan te houden.
0: Ja, maar kost klauwen met geld.
1: Echt. Als je eenmaal de boel opgeknapt hebt, dan moet het nog onderhouden worden.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, maar compliment voor allemaal, want er gooit hier wat. Voor dat, wat ze dat allemaal rond hebben weer. Ja. En een onderwerp en zo. Geweldig.
2: Ja. Zeker volhouden. Ja. Zeker mee deur gewoon voor volgend jaar weer.
0: Gemeente doet ook nog goede dingen, hè?
2: Ja.
0: Ja, toch? Hey,
2: ik heb het nog iets over het dialectkoor Apeldoorn.
1: Ja.
2: We hebben aanstaande donderdag, dus volgende week is dat dan. Hebben we een inloopavond. En we hebben gewoon een oefenavond. We gaan wat zingen en zo. Maar je kunt er gewoon in en uit lopen bij ons. En dan kun je eens even kijken hoe we dat doen. Ik zeg altijd tegen iedereen, maar dat hoeft ook altijd niet te zeggen. Ze ziet het ook wel. Dat we altijd heel veel plezier hebben met elkaar. Het is echt een vriendengroep.
1: Ja.
2: En als je door thuis voelt, dan merken we dat gauw genoeg. We zoeken ook nog een aantal nieuwe leden. En we zoeken nog een aantal nieuwe muzikanten. Dus... beste Luutjes, als je dit hoort, kom gewoon even een keer op 24 september, s'avonds om 7 uur, het buurthuis aan de Maasstraat. Je bent welkom, okay. De koffie zit klaar.
1: Nou, ik moet zeggen, hè, ik heb dus jullie koor een keer zien zingen. En toen zag ik de dirigent, die was enthousiast. Die stond voor het koor te zwaaien, zeg maar. Ja. En ik zat er in de zaal en dan kon ik op zijn lessenaar kijken.
0: Ja.
1: En dan even op zijn lessenaar staan wat de koorleden aan het zingen bent.
0: Ja.
1: Allemaal de tekst, maar er stond geen notenbalk bij. Ja. En dat vind ik zo knap.
2: Ja.
1: Ze kunt dus zingen zonder dat ze zo'n ingewikkelde notenbalk erbij hebben. Ja. Geen kruisen en molen en weet ik wat allemaal.
2: Zag hoe het de droom helpt.
1: Oh, help me eens uit de drum.
2: Ik zit dan bij het dialect hoor. Ik ben door de voorzitter van.
1: Ja.
2: En allemaal hebben ze zo'n beetje mijn leeftijd. Sommigen zijn nog iets jonger, dan ben je ook wel ouder. En een aantal kunt noten lezen.
1: Ja.
2: Maar 90% niet.
1: Nee. Nou.
2: En ik zou u vertellen, en we maken ook nog nieuwe liedjes. Mm-hmm. Maar al die melodietjes die van bij die liedjes hoort, hebben allemaal in de kop zitten.
1: Ja.
2: Van vroeger toen klein waren, heb je al die liedjes wel gehoord. En je blijft ze wel mee van vorigen. En als je nu zo'n liedje hoort, denk ik, oh, maar die ken ik ook.
1: Ja.
2: Een Stiefselkistje, zeg maar. Dat is het voorbeeld.
1: Ja.
2: Alleen het melodietje zit al in uw kop.
3: Ja.
2: Alleen de tekst niet helemaal. Nou, en die houden dan voor ons
1: die weer. Maar dat is juist even voor mensen die dan dat tegenhoudt soms. Om bij zo'n koor te gaan van, ik kan geen noten lezen.
2: Geen probleem.
1: Dus die mensen kunt gewoon komen.
2: Die kunt gewoon komen.
1: Want je zingt vanzelf wel mee.
2: Ja, ik zeg altijd tegen een nieuwe keels die bij ons komt. Ja, we willen plat gewoon plat, hè, in dialect hoor. En we zingen ook in dialect.
1: Ja.
2: Dan zeg ik, nou, kom maar naast iemand staan. Kijk maar waar je wil gaan staan. Maar dan moet je iemand pakken die wel kan zingen dan eigenlijk, hè.
1: Ja.
2: En ook dialect goed kan. En hij de naast staat. En dan keel die zingt dan. Je trekt er zo aan op en je gaat zo met. Hij maar zorgt dat hij er niet boven moet komen. Nee. Hij er net onderblieft. Ja. Hij de boom komt die alle aandacht weer. En dat wil je niet.
1: Ja, nee, dan krijg je door weer wat over.
2: En dan trek je dan op. En dan kun je met twee of drie liedjes doen. En dan denk je, maar dat kan ik ook wel. Ik red me er wel mee. En zo gaat het eigenlijk.
1: En dan heb je kans, als je thuis bent, dat je nog aan het neuren in bent, zeg maar.
2: Ik zal u vertellen, dat had ik de eerste keer ook. En voor mij is het al heel lang geleden dat ik dan voor het eerst waterbiedkoor. En toen zong ze zo'n liedje en toen ging ik met mijn meisje naar de supermarkt. En in de supermarkt, iedere keer had ik hetzelfde melodietje weer. En ik vloor hem, hè.
1: Ja.
2: En dat is op een gegeven moment, houd er toch eens een keer mee op. Zelfs voor de kassa, had ik gezegd, ik houd hem mee op. Voor de kassa begon het weer. Hup, dan begon dat liedje weer. Nou, geweldig, joh.
3: Ja.
2: En dat hou je gewoon vast. Hè. Nou, en ik denk dat iedereen dat wel heeft. En zeker bij een liedje waarop pakt.

0: Mensen, kom gewoon even kijken en proef de smaak gewoon. Dat is gewoon echt leuk.
1: Ja. Mooi. Ja.
0: Dus.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, je hoeft geen noten te kunnen. Als je het wel kunt lezen, is makkelijk, is mooi.
2: Makkelijk, ja.
1: Ja.
0: En speel je nog een muziekinstrument, dan is het nog mooier. Dan ben je ook zeker ook welkom.
1: Ja.
0: Dus maar kom. En ja, we hebben echt een hele gezellige groep.
3: Ja. Nou, het mooie ervan is, jullie hebben plezier met elkaar. Je doet mensen een plezier.
0: Ja.
3: Dat hebben jullie twee ook. Ja, je zingt het dan niet, maar je vertelt het.
1: Willen zingt niet, nee. Zo, daar wil je niet echt sterk in, hè?
2: Nee. Maar we hebben ook geen muziek.
0: Hij bij ons op de inloop over de West bent, dan word je besmet met dat virus. Hij ook wilt gewoon zingen. Ja. Let maar op.
1: Nou, ik heb wel een verdrag gemaakt door ik ook bij zingen.
0: Ja.
1: Maar het liep nergens op. Maar het is wel dat zingen dan, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar dat hoor ik wel, past wel een beetje bij die verdrag die
0: ik doe. Vindt heel veel mensen vindt dat van zichzelf, hè? Als ze dat hoort van, ben ik dat? Heb ik dat zo gezongen? Dat klinkt toch wel geen meter.
2: Ja.
0: Maar als je met iemand samen zingt, of met twee of drie mensen samen zingt, klinkt het al heel anders.
1: Ja, dat is waar. Die verdrag van mij, dat kan ik wel even vertellen. Ik heb me laten inspireren door de boerzoekvrouw.
3: Ja.
1: En toen was ik nog een aantal jaren jonger. En toen kon ik me nog een beetje voordoen als dat ik ook meegedaan had aan boerzoekvrouw.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ik was nog eigenlijk als deentje alleen bij mijn moeder thuis.
3: Ja.
1: Oh, en die zat nog op televisie te kijken. Oh, god. En mijn hart begon steeds harder te kloppen. He, van al die boeren die er langs kwamen. En toen heb ik ook een brief geschreven. Maar ja, toen die brief de deur uit was, toen kon ik het niet loslaten. En toen had ik allemaal gedichtjes gemaakt.
3: Ja.
1: Op riem nog wel. En ik ging het ook zingen.
3: Ja.
1: Nou ja, en je voelde me wel aankomen. Als vlegend deentje, die nog nooit verkering heeft gehad, die kan eigenlijk ook niet goed zingen. Dus dat doe ik dan in die verdrag van mij. Dan zing ik die gedichtjes.
3: Ja.
1: Dat zing ik nergens op.
3: Ja.
1: Maar gewoonweg het zingen, begint de zaal ook mee te zingen. Want elke keer komt dezelfde woorden terug in het refreintje. En op het laatst, aan het einde van de verdrag, dan zit de hele zaal al mee te zingen.
2: Ja. Oh ja.
1: Ja, echt mooi.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja. En iedereen weet ook waar je het over hebt.
3: Ja.
1: Ze hebben allemaal wel een keer.
3: Dat lijkt me wel mooi.
1: Ja, dat is echt leuk om te doen. Ja, af en toe dan draag ik hem nog wel eens ver. En dan vertel ik er wel bij. Gezien mijn leeftijd, dan wordt het misschien lastig, maar dan vertel ik dat mijn nichtje dat is overkomen.
0: Oh ja.
1: Mijn nichtje meer doen heeft.
0: Ja. En hoe nichtje was nu niet in de buurt natuurlijk.
1: Nee. Maar mijn nichtje woont nog steeds bij mijn zuster thuis. En mijn zuster dacht bij zichzelf van, ga hier nu maar eens een keer werk ervan maken, anders raak ik u nooit kwijt.
0: Oh ja. Al wat leuk zijn.
1: Ja. Meer ga ik niet verklappen. Als mensen meer willen weten, moeten ze ons maar boeken.
0: Ja. Nou, we gaan Jan nog een keer vragen of er nog een liedje voor ons laat spelen.

0: Ja, beste luisteraars, dit was het Brokduo met Ben Nog Te Klein. Een geweldig mooi liedje. Ik zou hem zo mee kunnen zingen. Goed, ik heb nog een mooi verhaaltje. Geloof ik dat Willy die nog heeft. Ja, Willy, Jan, een mooi verhaaltje.
1: Ja, nou, dat is een gedicht. En dat heb ik uit een boekje. En dat is een boekje met allemaal gedichten van Dien ter Horst. Dien ter Horst kon alles heel goed in dialect schrijven en verdragen. En ze kon soms ook heel treffend verlezen. Dien is er niet meer, maar ze heeft wel ons hele mooie dingen nalaten.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Dus ik wil eigenlijk nu even verlezen, het oren lezen. Als kinderen moesten willen oren lezen, dat was dan in de vakantietijd. Nu vroeg ze wat dat dan wel mag wijzen, want dat kent ze nu niet. Ze kunt ook niet begrijpen dat hij dan de hele dag met zijn allen over het land hier liep. Kieken of er nog een oor lag. Maar als dan de dag ten einde was, als hij zag dan al die opgeraapte oren, dan begreep hij pas, zo ging er niks verloren. Als ik nu dan zie hoe het is gesteld, al het eten dat nu wordt vernietigd, dan zie ik mijn eigen weer gewoon over het koornveld. Dan voel je soms echt uw eigen verdrietig. Dan hoor ik mijn vader weer, die vroeger vaker zei, door komt nog eens een tijd, onthoud mijn woord, dat door al die geleerdheid de wereld naar de bliksem gaat. Het is politiek die ons vermoordt. Ze praat en ze zwamp en ze zwiet met, smiet met geld. Wat wielen door van heb neergeteld. Als ik nu dan eens in mijn heer kieken, dan denk ik, ja, mijn vader die had gelieken. Nou, en dat is misschien 20 jaar geleden of zo dat ze dat geschreven heeft. Nou, het is nog steeds actueel.
0: Ja. Hartstikke mooi. Ja. Hartstikke leuk.
2: Dat, maar ook eigenlijk voor u te zien, want wat er nu allemaal gebeurt. Als Robert en ze noemen dat over dat spoor. Nou, gaan ze ook zo'n beetje de wezens naar de jonge boeren en zo. Dan denk ik, alsjeblieft niet, jongens. Want dat sabotage van met het spoor. Ja. Dat kan me niet voorstellen.
0: Nee.
2: Dat in die richting.
0: Dat ligt ook naar zo.
2: En ik wil het ook bij wijze van spreken. Ik vind het zo erg dat ze alleen maar de novies al van. Dan denk ik, waarom gooi nou die richting uit?
0: Ja.
2: En dat is, waarom zou dat moeten? Ze moet beter die mensen moeten weten waar ze aan toe bent. En doorzitten wrong. Dus ze hebben zelf dat gecreëerd. Dus gecreëerd.
0: Maar ze moeten wel de gevolgen van hun daden ook weten.
2: Ja. Als onze regering, welke dan ook, hoe lang hebben ze nu die mensen al van, wordt weer u de start, wordt weer anders, wordt weer iets.
0: Vandaag is zo een man
2: zekerheid.
0: Zo.
2: Ja, ook al is het rood

0: is. Ja. Maar daar kun je beter mee omgaan als al die ums eruit.
1: En hoe, ja. hoe gaan we dat dan doen? Hoe laat wie dat tenminste in de kamer dat dan weten?
2: Ja. Ja, en dan op een gegeven moment bent ze ten einde rood. En dan gaat ze dat soort dingen doen.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En dat is heel erg.
1: Want... Ik denk wat belangrijk is, dat doen we hier bij RTV Apeldoorn ook. We willen hebben een inbelnummer. En waarom heeft de kamer dat niet?
2: Nou,
1: daar ook eens een keer inspraak hebben en zeggen van, nou, willen denken er zo over. Denken jullie dan ook eens even over of er een oplossing voor is? Willen denken dat je het zo moet doen?
2: Ja, ja. Alleen er wordt niet naar luisterd.
1: Nee, en dat doen we hier wel.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Mooi dat nog steeds. Nou, het is wat er waar die ervoor leent van dien.
2: Ja.
0: En dat het nu ook helemaal actueel is, meer dan ooit.
2: Ja, ja. Ja. Zeker.
0: Ja.
2: Ja, en dat boekje... Dat
0: ik vond een prachtig mens.
2: Tussen 1993 heeft ze daar geschreven.
0: Ja, ja.
1: Wees maar heel wies bij dat boekje.
2: Ja, zeker.
1: Goed bewaard.
2: Ja, dat zijn dingen... En dan is het toch fijn dat het op papier staat.
1: Juist, juist.
2: Absoluut.
0: Ja.
1: Hans, heb je nog iets bijzonders?
3: Ja,
1: ja ik nog iets, hè?
3: Ook iets van mijn vader.
1: Ja, nou, kom op. Kom op, laat hun.
3: Het toch net over.
1: Ja.
3: Bij mijn kettenbomen staat mijn vader en zijn Piet. Mijn vader en zijn Piet beelden uit mijn kindertijd. Maar in mijn gedachten ben ik dat beeld nog langer niet kwijt. Ik zie ze nog zo gewoon, samenlopend op het land. Vaar stuurde de ploeg en had met zijn Piet een woordeloze band. Doe maar, jong. Ho. De zinnen boven het land. Vaar dronk dan zijn thee uit het blauwe pungeltje. En zette zijn kameraad in de schaduw aan de kant. Op een rustige middag ging ze ook wel eens samen op gang. Vaar met een schone machistische broek aan. En vaarden dan met zijn peer en wagen naar de boerenleenbanken. Een boodschap voor moe, mail halen en nog even naar de smid. Sociale contacten. Dat woord dat kende hij niet. Maar onderweg werd hij wel veel wijzer van Jan, Kloos of Piet. En onder het voeren en melken kon hij zijn nietjes aan moe dan wel weer kwijt. En nu, jaren later, denk ik nog wel eens aan mijn vader met zijn Piet. En ik zou wel graag eens weten hoeveel van zijn zorgen mijn vader heeft toevertrouwd aan zijn Piet.
1: Dat was een hele mooie.
0: Ja.
1: Ja, ik moet zeggen, dat sprak me nog wel een beetje aan.
3: Ja,
1: ja, heel mooi.
0: Zonde weer, ja. Van, we hadden straks ook over van leukere dingen.
1: Ja.
0: Maar bij de Zwitserzaal is ze puzzelliefhebbers. Dan kon je er met
1: een ruilbeurs, hè?
0: Ja, oh, ja. Een ruilbeurs. Ja. En dan kon je er zelf ook drie mee. Dan kon je bijvoorbeeld weer vier meenemen. Maar ik vind het prachtig, want op deze manier... Ik ben heel veel puzzelaars.
1: En
0: zo
1: ook,
0: kun je elkaar zo...
1: Dan kun je elkaar weer matsen en je gaat niet verloren, hè?
0: Ja.
3: Nee.
0: Want je bent niet goedkoop, die dingen, maar...
1: Nee, als je zeker die puzzels van Haastra hebt...
0: Ja.
1: Die kost een paar cent.
0: Ook mooi vind, in het ziekenhuis hebben ze ook overal puzzels, hè? Ja. Als je met een wagen gaat, dan kun je... een stukje in de weer.
3: Er wordt heel veel gebruikt,
0: ook al heb je er niet zo... Ja, bij de helemaal niks, maar je toch even kijken.
1: Weet je wat er het mooiste van is? Wij nu zeggen. Weet je wat er het mooie van is? Ja. Als je inderdaad in het ziekenhuis even moet zitten wachten.
0: Ja.
1: Dan denk je, ach, ik ga dat niet doen. Ik doe dat thuis ook niet. Ik ga dat nu ook niet doen. En die zitten door en je moet maar wachten. Maar je kijkt ondertussen wel naar die puzzel.
0: Ja.
1: En met het moment dat het langer duurt, 5 minuten of nog langer. En denk je, verrek, door ligt ze in die pas wel. En dan pak je hem en dan ga je hem erin leggen. En dat is de bedoeling ervan. Je verveelt hem dan niet. Maar je gaat wel aan een oplossing bedenken.
2: En je vergeet wel dat je voor een bepaalde kwal in het ziekenhuis komt.
1: Ja. Ja.
2: En dat je door eigenlijk zenuwachtig verzaad te maken.
1: Ja. Ja.
2: Dus het is ook nog wel rustgevend.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja.
0: En ook al heeft er niks mee, maar je gaat toch even kijken.
3: Van
0: dat denk van, oh.
1: Ja, mooi is dat, hè?
0: Ja. Is het?
2: Mooi.
0: Oh, die komt er wel eens mee wezen.
2: Ja.
0: Je ziet je ziet heel veel mensen, toch?
1: Ja,
2: mooi.
1: Dat is een goed initiatief.
0: Ik vind het een heel goed initiatief,
1: En als je dan bij de Zwitserzaal toen kon ruilen allemaal. Ja.
0: Nou, dus de wind zo dingen. En het met elkaar. Ik heb ook dochters die jammer pers, maar die doet dat dan met de vriendinnen.
1: Ja.
0: Gaat ze allemaal, of doet ze dat toen. Nou, maar die was met vakantie. Dus die heeft het een mis. Ik denk dat dit heel jammer vervangt.
1: Ik heb een vriend en zijn vrouw heb ik ook nog getimd. En die doen ook altijd die haast

0: Puzzels van duizenden stukjes.
1: Ja.
0: En die heb ik ook een tipje gezegd. Nou, jullie hebben heel veel puzzels liggen. Ik zeg, pak ze eens bij elkaar en gooi er eens in.
1: Ja.
0: Ik zeg, dan kom je met nou meer kom je weer thuis.
1: Ja.
0: Oh, dat zouden ze doen.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, zo vast zo. En ik heb nog wel goed nieuws.
0: Nou, vertel eens.
1: Ja. Maar dat is ook medisch gebied. Ik ben geen dokter, dus. Maar er is nog steeds die gordelroos voor de ouderen.
0: Ja.
1: Ja. Dat kon je dus doen, maar dan moest je zelf betalen.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was rond de 400 euro.
2: Zo'n vaccinatie?
1: Ja.
2: Zo.
1: Ja. En nu in de torens is het. Dus is de bedoeling dat we nu het gewoon kunnen komen halen. Dus ik wil volgende weken gewoon mijn huisarts bellen en vragen of het ook door het al gaat.
0: Ja. Maar dat is het gevolg van wat ze gezegd hebben. We worden met z'n allen veel ouder.
1: Ja.
0: En ze willen ons wat gezonder laten leven. Ja. En dat we alle vaccinaties en wat er allemaal medicijnen ook die erbij huren, allemaal gratis krijgt.
1: Hmm.
0: En dan leven je met z'n allen nog langer.
1: Ja.
0: Ik heb ook gezegd, ik wil 100 worden.
2: Ja. Ja, het spoort ook een hoop narigheid uit.
0: Dat denk ik
2: want,
0: wel.
2: Die gordelroos, ik heb het zelf nooit hard, maar ik weet wel dat het vreselijk is.
0: Ja.
2: En ook echt pijnlijk. En je komt er heel moeilijk vanaf, hè?
1: Ja. Maar ik ontdek ook op een gegeven moment. Ik heb wat een aantal apotheken gebeld. En dan kreeg je verschillende bedragen.
2: En
1: dat vond ik zo raar.
2: Oh.
1: Zo raar.
0: Ja.
1: Dat had iemand tegen me gezegd. Van,
0: okay.
1: Ik heb voor zoveel dat ik kreeg. En ook gewoon een merk enzovoort. Want hij heeft dus op het... de telefoon, op de computer gaat zeuren, dan loop je ook nog risico dat je belazend wordt.
0: Ja,
1: dus,
2: ja zeker.
1: En inderdaad, dat was dat verschil. Ik ben tussen de 5 en de 3,80 was de goedkoopste.
2: Zo. Dat is en dan moet je nog ergens naartoe.
1: En dan bij allemaal, en de mensen die het wel kunnen doen, die kunnen het dan. Maar er zijn genoeg mensen die ook onze leeftijd hebben en die het dus niet kunnen.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik ook niet eerlijk.
2: Nee.
0: Ja.
1: Maar ik ben blij dat het dus nu in de stoorn heeft dat het dus dat willen. Dat er naartoe komt.
0: Ja, naar deuren worden we dan ook met z'n allen olrijp.
1: Ja, want de gevolgen ervan wint wel heel veel, heel hard. En doordat je ouder bent, kreeg je het eerder als anderen.
0: Ja.
1: Dus, maar.
0: Goed, ik heb nog één dingetje die ik even duidelijk wil maken. Ik heb gezegd, van 24 september hebben we dan de open avond bij ons dialectkoor. Maar we hebben op de 26e, op zaterdag, dus volgende week zaterdag, hebben we een optreden op de Koninginnenlaan. We beginnen weer om 1 uur. En dat is allemaal bij de winkelstore, dus je ziet ons vanzelf wel. En anders hoor je ons wel. Dus op de 26e binden we door met z'n allen. En we beginnen om 1 uur. Kom even kijken. Optreden van dialectkoor Apeldoorn.
2: En is dat dan buiten of zo?
0: Dit is buiten allemaal, ja.
1: Ja, is dat van de Koninginnenwaas? Dat is
0: van de winkeliervereniging.
1: Ja.
0: Winkeliersvereniging. Ja, jongens, sorry, wie moet er weer in? Nou? Ik kreeg een tip van Jan.
1: Ja, is goed.
0: Ik wil jullie met z'n allen bedanken.
2: Ja hoor.
0: Willy en Hans en Gerda ook. Ja, en Jan niet te vergeten, want die heeft weer goed geregeld. Bedankt allemaal, tot volgende week. En dan ben ik weer met z'n allen weer.
2: Oké.
0: Luisteraars, tot volgende week.
1: En nu ook dag.
2: Allemaal een fijn weekend. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdag.

Ja, en heel hartelijk welkom bij de zaterdagmiddagmix van deze 19 september 2026. Aflevering 991, dus nog 9. En dan gaan we een lekker feestje vieren. Maar daarover later meer. Techniek vandaag in handen van Bram Dijkhoff. En mijn naam is Chantal Zwagen. En ik ben bij je tot de klok van 3 uur met een super vol programma. Ik ga zo meteen praten met Sven en Amber. Zij zijn van musicalgroep Colors. En volgend weekend is voor hun een heel spannend weekend. Want dan brengen ze de musical Legally Blonde. En daar gaan ze meer over vertellen. En ik zou zeker blijven luisteren, want ze gaan een stukje zingen. Dan gaan we nog bellen met Denise Veneman, want er is heel veel sport dit weekend. En daarvoor hebben we, net zoals een paar maanden geleden, voor de zomerstop, een samenwerking met Radio 794. We hebben eigenlijk onze verslaggevers, samen met de verslaggevers van die lokale omroep, in een soort grote pool gegooid. Dus dat gaat helemaal goed. En dit uur gaan we nog bellen met de spreekstalmeester van het Wintercircus Apeldoorn, Mark Boon. Want de eerste artiesten zijn bekend. Je denkt misschien, wow, hallo, het Wintercircus, dat duurt nog een hele tijd. Maar ze zijn natuurlijk al hartstikke druk met de voorbereidingen. Nou, en dan nog veel meer, want er is daarna nog een heel uur ook weer helemaal bommetje vol. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Dat kan tegenwoordig weer via je tv. Lekker de kabelkrant aanzetten, hoor je mij op de achtergrond. En dat kan volgens mij nu via de providers Odido en Ziggo. De rest volgt. En mocht je nou gewoon lekker via je telefoon of zo willen luisteren, dan ga je naar rtv-apeldoorn.nl. Maar als het goed is, ben je dat dus al aan het doen.

0: En dan vrijdag dan komt het eerste publiek al kijken. Dus ja, ja, is heel spannend. Maar heel veel zin.
1: We hebben het over Legally Blonde.
0: Zeker.
1: De musical. Ja, ik vertelde jullie net al even, en dat heb ik de vorige keer in het interview ook verteld. Jaren geleden, we dachten net, 2009 of zo.
0: Misschien,
1: dat hij in Orpheus heeft gespeeld met Kim Lian van der Meij.
0: Ja.
1: Is dat iets wat jullie ook nog, weet ik veel, hebben bekeken of inspiratie uit hebben gehaald of zo?
2: Nou, als ik vanuit mezelf mag spreken, ik heb vooral meer gekeken naar de Broadway-versie van Legally Blonde, want die is ooit ook verfilmd voor MTV.
1: Oh,
2: dus dan heb je ook vanuit hele mooie oogpunten, kan je dan ook eigenlijk alles bekijken en dan bedenken van, nou, hoe is het personage hier? Wat voor groei maakt ze hierdoor? En zijn er dingen die ik over kan nemen? Of iets wat ik juist helemaal mezelf kan maken? En is het ook leuk dat er natuurlijk fragmenten van de Nederlandse versie op YouTube ook staan.
1: Oh ja, ja.
2: Van wat Nederlandse nummers. En dan met elkaar vergelijken en dan echt zoeken van, wat past hier ook het best naar hoe ik deze rol wil invullen?
1: Ja, want jij bent Elle, toch? Elle Woods.
2: Ja, ik ben Elle Woods.
1: De hoofdrol.
2: Zeker.
1: Wat cool.
2: Ja, dat is ontzettend gaaf en echt een eer om te mogen doen.
1: En hoe heb je dat dan gedaan, inderdaad? Hoe heb je, er zal vast misschien ook een beetje van jezelf misschien in zitten, of juist misschien helemaal niet?
2: Ja, er zit ook zeker wel iets van mezelf in. Maar ik probeerde vooral te kijken, wie is zij nou eigenlijk? Mm-hmm. Wie is Elle Woods? Want zij is zoveel meer dan het domme blondje wat natuurlijk wat men wil laten zien.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk is ze zo slim en ziet ze geen obstakels, maar kansen.
1: Ja.
2: En dat is wel iets wat ik ook van haar heb geleerd in het hele traject.
1: Mm-hmm.
2: Iets is niet per se onmogelijk. Iets is juist de moeite waard om aan te pakken en van een andere kant te bekijken.
1: Ah, mooi. En wie speel jij, Sven?
0: Ik speel de rol van Emmett Forrest. En Emmett Forrest is een jongen die rechten studeert. En uiteindelijk de persoon die Elle Woods een beetje op weg gaat helpen binnen Harvard.
1: Ja.
0: Daar ontstaat een goede vriendschap uit. En, ja.
1: Ik dacht altijd, die gaan verliefd worden op elkaar.
0: Ja.
1: Zonder al te veel weg te geven.
2: Ja, weet je, Elle die gaat natuurlijk naar Harvard om haar ex terug te winnen.
1: Ja.
2: Voor Warner. Ja. Want dat is haar hele toekomstdroom. Hij is de ware. En zij moet alleen nog even aan hem bewijzen dat zij dat ook is.
1: Ja, precies. Ja. En dan gaat ze dus van een opleiding modemanagement gaat ze naar Harvard natuurlijk.
2: Ja, een complete 180, zoals ik al zei. Heel iets anders.
1: Ja. Ja. Hey, en jullie zijn natuurlijk niet maar met z'n tweeën. Met hoeveel zijn jullie?
0: Nou, we zijn met een groep van 30 man. Staan we straks op het toneel. Mm-hmm. Dus best een behoorlijke groep.
1: Ja.
0: Dus een en al gezellige boel.
1: Ja. Ja. En welke, wie hebben we nog meer? Heb je een paar voorbeelden wie er allemaal nog in zitten?
0: Qua karakters?
1: Ja.
2: Nou, we hebben natuurlijk Warner Huntington III, mijn ex eigenlijk.
1: Ja.
2: Gespeeld door Davy. En we hebben Vivian Kensington. Want Warner die ging eigenlijk gewoon door met zijn leven.
1: Ja.
2: En Vivian wordt fantastisch gespeeld door Jentel. En Professor Callahan natuurlijk.
0: Professor Callahan hebben we.
2: Heel belangrijk.
0: De professor.
2: De professor in het stuk. Gespeeld door Johan. En mijn nieuwe bestie in het stuk. Paulette, de kapster. Maar ja, natuurlijk word ik ook door het hele stuk gesteund. Wordt Elle gesteund door haar Delta Nu meiden. Door Pilar, Serena en Margot.
1: Oh ja.
2: Gespeeld door Elise, door Sammy Jo en door Lindy.
1: En wie heeft dit bepaald, al die rollen, zeg maar?
0: Uiteindelijk ligt de keuze ligt altijd bij artistiek. Mm-hmm. Dus we moeten audities doen voor de rollen. Dus dat noemen we dan de rolaudities.
1: Ja.
0: En op basis daarvan gaat artistiek kijken wie op welke rol past.
1: Ja.
0: Of wie de rol mag invullen.
1: Ja. Ja. En daar is dit dus uitgekomen.
0: Ja.
1: Zijn jullie er klaar voor?
0: Ik denk het wel. Ja,
2: we zijn er meer dan klaar voor.
0: We hebben er vooral ook heel veel zin in. Want we hebben de laatste paar repetities hebben we vooral heel veel doorlopen gedaan. Mm-hmm. Een repetitie hebben we in Orpheus mogen doen op het toneel. Dat je al een beetje kan voelen van wat is de grootte die we hebben qua vloer.
1: Ja.
0: Dan merk je ook al wel dat we er wel aan toe zijn. En gewoon heel veel zin hebben om de voorstelling voor het echte publiek te gaan spelen.
1: Ja, precies. Ja. En mochten mensen nu luisteren en denken, nou, dit lijkt me gaaf. Zijn er nog kaarten?
0: Zeker, er zijn nog zeker kaarten. De kaarten zijn via Orpheus, via de website van Orpheus te bestellen.
1: Mm-hmm.
0: Vanaf maandag, dus dan komt de last minute sale, die gaat dan van start. Oh. Dus dan kunnen mensen met 15% korting een kaartje kopen. Dus mochten er mensen zijn die nog denken van, dat zou ik nog wel graag willen zien.
1: Ja.
0: Zeker doen. Op onze social media kanalen, daar komt ook nog een poster staan met de code die de mensen kunnen invullen voor de 15% korting.
1: Ja.
0: Dus dat wordt dan Pink Seat 15. En als de mensen dat invullen bij het afrekenen van de kaarten, dan hebben ze een mooie korting.
1: Ja, lekker. Ja.
2: Moet het alleen wel snel zijn, want de kaarten gaan heel hard.
0: Kaarten
2: we zagen
0: heel hard.
2: Net dat de vloer bijna vol zit en mensen moeten al uitwijken naar het balkon.
0: Ja.
1: Oh.
2: Maar vanuit daar krijg je ook nog een perfect zicht op het toneel.
0: Zeker.
1: Oh, ja.

0: zeker.
1: Hey, en wanneer zijn de voorstellingen? Zaterdag en zondag? Ik hoorde jou over de vrijdag ook.
2: Ja, klopt. De vrijdagvoorstelling, dat spelen we voor een besloten groep mensen. Dat is een voorstelling die we spelen voor leerlingen en leraren van YouGo. De school hier in Apeldoorn.
1: Okay, ja.
2: Voor vrijwilligers van Atlant en de Kap. En dat zijn twee zorginstanties hier in Apeldoorn. Voor die mensen mogen we die vrijdag nog een extra voorstelling spelen.
1: Ja.
2: En dan zijn de zaterdag en de zondag is dan voor het open publiek. Voor iedereen die wil komen kijken.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, en inderdaad, hoe laat dan? Zaterdag 8 uur, zag ik uit mijn hoofd?
2: Ja, klopt. Zaterdag 8 uur en zondag om 3 uur.
1: Oké. Okay, ja,
2: 3 uur smiddags.
1: Dus als je inderdaad denkt, joh, ik ga liever smiddags, dan kan dat ook.
2: Ja, zeker.
1: Nou, leuk. Ik ben er zaterdagavond ook bij. Ja, dus ik ben heel benieuwd.
2: Leuk.
1: Ja. Hey, en jullie hebben een liedje meegenomen. Net als vorige keer dat jullie medespelers dat hebben gedaan.
2: Ja.
1: Dus jullie wilden graag wel wat laten horen. Ja, ik zeg, kom maar op. Ik ga even mijn koptelefoon hier eruit trekken. Dan hoor ik niks meer. Dat is voor mij heel raar. Dan mag jij hem daarin doen en ga ik mijn koptelefoon aan jou geven. Want dan kan je ook de muziek horen. Dat is misschien wel even handig.
2: Dat is wel handig, ja.
1: Nou, dan zeg ik, ik hoor niks. Maar als jullie muziek horen, dan ga vooral je gang.

is, zo voelt het de hoogste tijd. Ik ga met wat rest aan mijn waardigheid. Ik moet hier weg.

0: Waarom zou ik nog blijven?
1: Nou, voor mijn hart. Ik spreek nu uit mijn hart. Mijn timing is wat flauw. Maar het wordt tijd dat ik dit een keer zeg.

0: Ja, ik ben in mijn eentje, dus het klinkt een beetje sneu. Maar Bram klapt ook mee. Wauw, ik zat hier echt met kippenvel.
1: Dankjewel.
0: Heel mooi, jeetje. Kijk, ik krijg mijn koptelefoon.

0: terugtekst.
1: Wauw, maar wacht even, want jij, wow, je zingt ook zo zuiver. Jeetje. Kijk, ik zing het ook mee in de auto, hè, maar ik weet niet of dat heel leuk is voor de mensen die, zeg maar, als ik mijn raampje open heb dat horen. Maar voor jou is het, bij jou is het niet erg om dat te horen, zeg maar. Nee, dat gaat goed. Ja. Heb je zangles daarin gehad? Of is dat gewoon aangelegd?
2: Ik heb, ik denk, van mijn 14e tot mijn 22e zangles gehad. Ja. Dus inmiddels al 10 jaar niet meer. Maar ik zit ook in een band, een kerstduo. En ja, dit is gewoon zo leuk om te doen. Ja. Dus dit is iets waar ik van hou.
1: Ja, maar dat, kijk, het is radio, dus niemand ziet dat. Maar we hebben filmpjes gemaakt, dus ja, we gaan een compilatie maken. Maar jullie stralen dat ook allebei uit. Dat jullie er gewoon heel veel plezier in hebben. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Nou, ik zou zeggen, koop die kaarten. Er zijn er echt nog wel een paar. Dus volgend weekend dus, zaterdag en zondag. Zaterdagavond, zondagsmiddags. Ja. Legally Blonde in Orpheus. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst naar de studio.
3: Ja, dankjewel.
1: En toi, toi, toi. En we gaan elkaar volgend weekend zien.
2: Helemaal
1: super.
2: Goed.
1: Dankjewel.

0: Ja, op fietsen. Ja, dat doe ik ook weer steeds meer. Want ik heb vorige week een dag voor mijn verjaardag mezelf een elektrische fiets cadeau gedaan. Ik dacht, ik zoek eens even op hoeveel mensen er nou een elektrische fiets hebben. Als ik hier zo een beetje recente cijfers zie, dan heeft 43% van de fietsende mensen van 12 jaar en ouder, en dan hebben we het over ongeveer 5 tot 5,5 miljoen mensen in Nederland, een elektrische fiets. En eigenlijk valt me dat nog een beetje tegen. Want als ik had echt het gevoel dat ik de enige was die nog geen elektrisch fiets had, zo'n beetje. Ik werd continu ingehaald. En vroeger was dat alleen door wat oudere mensen die een elektrisch fiets hadden. Alleen, ja, op een gegeven moment was het iedereen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een elektrisch fiets kopen. Het was ongeveer 2 ribben die ik heb ingeleverd. Maar nou, ik ben er super blij mee. En ik merk echt wel dat ik nu al meer op de fiets zit. Iets anders, want wat ook fijn is om te weten, of het weer dan een beetje fijn is. Want ja, ik heb al gemerkt, zo'n elektrisch fiets, ik dacht misschien fiets je te snel voor de druppels. Nee, dat is niet zo. Vandaag hebben we te maken met een westelijke stroming die veel wind met zich meebrengt. En het is vanmiddag overwegend bewolkt. Misschien dat er af en toe dan wat motregen kan vallen, maar het wordt zo'n 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind tot kracht 5. Komende nacht dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En richting de tweede helft van de nacht dan gaat er wat regen vallen. Maar de storing lijkt overgetrokken zodra de ochtend echt op gang komt. Zondag overdag zien we wat afwisseling tussen wolkenvelden en wat zon. En bij zo'n 19 graden en het blijft ook droog te blijven. Lijkt droog te blijven. Zo gaat lekker. Opnieuw staat er best wat wind. Ditmaal kracht 4 uit het noordwesten. En maandag, dinsdag en woensdag dan is er af en toe ruimte voor de zon. Maar er is er ook regelmatig bewolking. Op woensdag is er een bui mogelijk. Het wordt dan 20 tot 21 graden. In de nachten wordt het zo'n 12 graden. Richting de tweede helft van de week zien we meer ruimte voor de zon op donderdag en vrijdag. Maar ook richting het weekend lijkt het wat mooier weer te worden. Opnieuw een graad of 20 bij een wind die uit meer zuidelijke richting waait. En in de nachten dan wordt het zo'n graad of 10. Kortom, best een goede week in het verschiet. En mocht je denken, waarom vertelde Christian Versloot dit niet? Nou, die is zo verkouden dat er naar zijn eigen woorden geen normaal gesprek mee te voeren is. Ja, ik deed het maar even. Maar goed, volgende week als het goed is Christian weer. Overigens hebben wij nu aan de telefoon onze collega Denise Veneman. Goedemiddag Denise.
1: Ja, goedemiddag Chantal.
0: Hey, hallo. Ja, want vanmiddag is er uiteraard weer sport. Maar we hebben een bijzonder sportweekend voor de boeg.
1: Ja, zeker. Want dit weekend gaan we officieel van start met de samenwerking met RTV 794. We hebben dat voor de zomer voor het eerst getest, maar we gaan de sportuitzendingen op zondag vanaf nu vast combineren met hun. Dus dat is zeker een mooie stap, denk ik. Ja. En ja, dan zal de luisteraar denken, ja, waarom gaan we dat doen? Nou, dat heeft meerdere redenen. Eentje daarvan is natuurlijk per 2028 gaan de lokale omroepen allemaal op in een streekomroep. Dus ja, dan gaan we echt ook samenwerken met andere regio's. En een van die regio's waarmee wij dat hopen te gaan doen is de regio Epe-Heerde, waar RTV 794 onder valt.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus nou, en eigenlijk geeft dat ook wel wat leuke voordelen. Want ja, waar we nu eigenlijk, nou, op mei uitgezonderd na, is het eigenlijk altijd zo dat we wedstrijden volgen in Apeldoorn. Mm-hmm. Maar nou zijn er ook heel veel Apeldoornse clubs die zijn ingedeeld in die regio Epe-Heerde. Mm. Dus dan kunnen we ook, als een van die Apeldoornse clubs een uitwedstrijd speelt in de regio Epe-Heerde, kunnen we daar ook verslag van doen samen met onze collega-verslaggevers.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het gewoon een samenvoeging van de teams. En dan kunnen we dus ook uit een bredere pool aan verslaggevers putten. En het enige is dan, we gaan de ene week vanuit Apeldoorn de studio uitzenden. En de week erop vanuit Heerde. En zo gaan we dat afwisselen met elkaar.
0: Ja, en vandaag al vanuit Heerde volgens mij, toch?
1: Nee, dat gaan we morgen doen.
0: Morgen. Ja.
1: Morgen is het vanuit Heerde.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ik heb dat dan zelf 2 keer gedaan, net voor de zomer, de laatste wedstrijden met CSV Apeldoorn. En ja, je merkt wel, het is een beetje wennen, want we zijn allemaal een iets andere manier gewend van, wat is nou kort? Ik heb het over een korte update. Nou, de een vindt dat 20 seconden en de andere een minuut.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingetjes, daar moeten we de komende tijd gewoon een beetje met elkaar aan gaan wennen van hoe voel je elkaar aan? Want ook natuurlijk, we zijn heel erg gewend aan vaste mensen in de studio. En dan weet je gewoon met bepaalde woorden of hoe je een zin afrondt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan voel je van elkaar gewoon, dit is een schakelmoment.
0: Ja.
1: En dat zullen we de komende tijd een beetje moeten gaan oefenen met elkaar. Maar dat komt helemaal goed.
0: Ja, joh, tuurlijk. Dat gaat vanzelf heel goed en gestructureerd lopen. Je zei het al, inderdaad, best wel wat wedstrijden op de planning ook. Waar ga jij zo heen? Ik heb het idee dat je onderweg bent.
1: Ik ben inderdaad onderweg naar Woudenberg. Daar speelt CSV Apeldoorn om 2:30... de eerste wedstrijd in de competitie. Dus dat is een mooie start weer van het seizoen. We hebben natuurlijk de beker erop zitten en de voorbereiding. Maar nu nou, toch wel voor het Echi kunnen we wel zeggen. Want CSV natuurlijk weer veel ambities, willen weer meedoen voor de plekken bovenin. Dus nou, dan moeten ze vandaag maar eens laten zien hoe ver ze daarin zijn.
0: Ja, precies. Nou, klinkt goed. En de rest van de wedstrijden vandaag, weet je die zo?
1: Die weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Nee, ik weet wel dat Belinda op pad is en volgens mij Henk.
0: Ja, dacht ik ook. Ja, precies. Nou, mocht je inderdaad precies willen weten welke wedstrijden, kijken we op onze website rtv-apeldoorn.nl, want daar staat het ook. En ik zou zeggen, na de klok van 3 uur gewoon luisteren, want dan blijf je helemaal op de hoogte.
1: Ja, gaan we zeker een mooie verslag maken.
0: Zeker. Dankjewel, Denise. Rij voorzichtig. Doeg!
1: Ja, bedankt. Doei, doei.

0: Thunder Hearts hoorde je Rob de Nijs. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar afgelopen weekend, dus vorige weekend, is de 170.000ste inwoner van Apeldoorn geboren. Louise heet ze en de burgemeester ging bij haar op bezoek. Ze woont in Loenen en wat dat betreft is het natuurlijk wel een beetje gek. Ben je net bevallen, word je ineens gebeld en word je verteld dat je dochter de 170.000ste is. En we hadden het afgelopen donderdag in het radioprogramma in de wandelgangen hadden we het even over. Ja, waar wil Apeldoorn dan heen, hè, uiteindelijk? Ik weet volgens mij van een paar jaar geleden dat het idee was dat toch zeker 180.000 bereikt wilde worden. Maar ja, tegelijk is er natuurlijk best wel wat woningnood. Dus de vraag is of dat nog steeds het doel aan zich is. Maar dat gaan we merken. In ieder geval heeft de burgemeester dus Louise en ook haar broer Tijn en de ouders verrast met cadeautjes. En de burgemeester mocht Louise zelfs even vasthouden. Aan de telefoon hebben wij inmiddels spreekstalmeester van het Wintercircus Apeldoorn, Mark Boon. Goedemiddag, Mark.
1: Ja, een zeer goed.

0: Goedemiddag, we leven nog, want het is een hele tijd geleden, maar de kerst komt eraan als je mij hoort.
1: Ja, dus, ja.
0: Dat is om naar uit te kijken.
1: Nou ja, ik zei het straks al even, van, ja, het klinkt natuurlijk nog heel ver weg, maar jullie zijn natuurlijk achter de schermen al hartstikke druk ermee.
0: Ja, weet je, wij zitten al volledig in de kerst. Ik denk nog niet dat ik mijn kerstboom ga zetten en de hele dag Sinterliedjes zit te zingen, want Sinterklaas zit er natuurlijk ook nog tussen.
1: Ja.
0: Maar we zijn volop aan het voorbereiden. Het programma is er natuurlijk al lang gekend, maar nu zijn de praktische dingen bezig. Hè? Het boeken van de artiesten, de vluchten, dat ze overkomen naar hier, dat ze ook hun nummers nog een beetje up-to-date brengen, dat ze nog een beetje spectaculairder proberen te zijn. Dus er wordt heel veel afgewerkt in het circus op dit moment.
1: Ja, precies. En kun je ons vast wat namen geven van mensen die er komen, artiesten die er komen tegen die tijd?
0: Ja, want we hebben elk jaar een nieuw programma, dat weet je. Uh-huh. En de enige norm die daar is, mensen moeten verbaasd zijn. Mensen moeten iets spannends beleven, moeten iets uniek beleven. En moeten ook wel geregeld een aantal keren wauw kunnen zeggen. Omdat het echt iets uitzonderlijks is wat ze zien. En dat doen we ook dit jaar weer. We hebben hele grote illusies. Denk dan in de stijl van Hans Klok. Maar die heeft iedereen ondertussen wel al 20 keer gezien, denk ik, in Nederland. Dus we hebben Christophe Uitvoss gehaald. Een jong talent die met grote goocheltrucs eigenlijk toch wel heel veel verbazing loswekt. En we hebben Duo Dangerous, en de naam zegt het alvast. Dat is een echtpaar dat in grote liefde leeft, maar op scène of in de piste gaan ze met messen werpen en gaan ze ook met kruisboog schieten. Een beetje Willem Tell achterna, zeg maar. En dat is een hele unieke belevenis. Ook heel spannend, want het is millimeterwerk. Hè? Want die pijl moet wel door de appel en niet door het hoofd gaan, natuurlijk.
1: Nee, dat is op zich wel handig, ja.
0: Ja, dat is altijd meegenomen. En dat is ook de rubriek. Ik heb er elk jaar een paar. Don't try this at home. Maar wat je wel perfect thuis kan doen is jongleren. Of op je rug gaan liggen en met de voeten in de lucht iets in de lucht proberen houden. Dus dat zijn ook dingen. Een antipodist en een jongleur hebben we ook. Maar heel uitzonderlijk ook. We hebben een groep die hoge ogen gegooid heeft op de circusfestivals. Dat is troep Donnert. En dat zijn jockeys te paard. Dus je krijgt niet alleen de paarden. Maar daar wordt dus ook een paddedeu opgedaan wanneer ze dus met twee paarden en daar dan eigenlijk een soort balletoefening op doen. Maar ook jockeyoefeningen dat ze rond het paard heen draaien terwijl dat paard in hoge snelheid door de piste gaat. Dus dat is toch wel iets heel spectaculairs.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben we nog Trio Casa. Het is een baar, dat is zo'n een grote staaf waarop acrobaten staan en die op mankracht de lucht in worden gecatapulteerd. Dus dat is toch ook wel heel spectaculair.
1: Ja. Inderdaad.
0: En clowns, hè?
1: Ja.
0: Want je gaat het vragen. Chantal, ja.
1: Don Christian zag ik alweer op de planning staan.
0: Ja, Don Christian, die kennen we. Die heeft heel lang in Circus Dermarens gereisd. Was 2 jaar geleden bij ons.
1: Ja.
0: Is ook een internationale clown die Nederlands spreekt.
1: Ja.
0: Altijd meegenomen.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het nog iets sterker nog, humoristischer. En we hebben daar ook nog een andere clown bij gegooid, een Nederlander. Want je vindt niet zoveel clowns die dan ook nog eens Nederlands praten. Dus twee vinden is al heel moeilijk. En we hebben daar Marcel van Leeuwen bij geplaatst, die een paar clownerienummers met hem gaat doen. Maar aan de andere zijde ook een ganzenparade. Dat kennen we allemaal wel. Hè? Eén gans beweegt en de rest volgt erachteraan.
1: Oh, ja.
0: Dus, leuk. Dat komt allemaal. Je moet maar eens op de website kijken, want er zijn er natuurlijk nog meer.
1: Zeker.
0: En ons grote live orkest. En ik heb toch niks te doen tijdens de kerst, dus ik zal ook wel even langskomen om de praatjes te maken.
1: Oh, dat is leuk. Ja, dat is, iemand moet het doen, hè?
0: Ja, en al 8 of 9 jaar ondertussen.
1: Ja.
0: Dat is al heel lang. Ik denk dat ik al een status heb van 50% Apeldoorn.
1: Zo, kijk. Heel goed, ja. Hey, en ik hoorde ook, want vorig jaar hadden jullie natuurlijk eigenlijk een nieuwe tent, maar nu helemaal, toch?
0: Ja, vorig jaar was er nog een probleempje met de aanlevering van de tent. Maar nu is het volledig de tent van Horwood Producties, de tribune van Horwood Producties.
1: Oh, ja.
0: Ja, en dat maakt dan de garantie, als je je eigen spullen hebt, dan kan je daar nog in excelleren door steeds beter te gaan en steeds te verbeteren. Dus dat is wel een hele goede investering. En het publiek zal het ook merken, ook goed qua zichtbaarheid en dergelijke. Dus ja, de ideale omstandigheden om ook die grote acts te plaatsen. En dat is toch niet onbelangrijk.
1: Nee, precies. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Nu nog even een van de belangrijkste dingen. Wanneer zijn jullie hier?
0: Tijdens de paasdagen? Nee. Stel je voor, dat, zo lang zouden we niet kunnen wachten. Nee, we zijn nu traditioneel tijdens de kerstdag. Dat durft wel eens een dagje verschuiven, afhankelijk van hoe de dagen op de weekdagen vallen, zeg maar. Maar we zitten dit jaar, en dat is makkelijk om te onthouden, van woensdag 23 tot woensdag 30 december. Ja. En dat 2 keer per dag. Je kan op de website alle uren vinden, je kan er ook al tickets bestellen. En dan ben je zeker van je goede plaatjes, want het gaat al verschrikkelijk hard. Dat kunnen we wel al meedelen. Dat is wel leuk natuurlijk. Hè?
1: Ja, en jullie slogan is natuurlijk het leukste cadeau voor kerst.
0: Ja, en dat wil je natuurlijk niet missen. Dat wil je gewoon geven. En je krijgt het ook van ons. Dus het zou een beetje gek zijn om het te laten liggen. Hè? Als de voetbal voor het doel ligt, moet je er mee knallen, zeg ik altijd. Dat is ook met cadeautjes. Dus,
1: ja, zo is dat. Zeker. Ja. Nou, ik zou inderdaad even kijken op wintercircusapeldoorn.com. Daar kun je kaarten kopen. Maar in ieder geval ook vast even zien wanneer dan die voorstellingen zijn. Dan kun je hem vast in je agenda zetten.
0: En, om de voorwaarts ook altijd nog. Hè? Dat is misschien toch ook belangrijk om te weten dat we... Want er zijn wel wat evenementenpleinen in Apeldoorn, maar het blijft op de voorwaarts al jaren dag. Mm-hmm. En wij gaan ook nog wel wat leuks doen, maar we zullen elkaar nog wel horen, denk
1: Tuurlijk.
0: Ik, met
1: RTV. Ja joh, dus, zeker.
0: We hebben ook plannen.
1: Ja, zeker. Wij komen natuurlijk weer op locatie. En niet alleen met de radio, maar ook met de tv. Dus ik zou zorgen dat je haar goed zit, hè, Mark?
0: Ja, dat is heel gemillimeterd, maar ik zal het nog iets meer millimeteren.
1: Ja,
0: dus ik zal het
1: echt
0: kerstbalglad maken.
1: Ja, dat is goed. Maar. Ik ga voelen. Ja. Het wordt een heel raar interview ineens.
0: Ik hou je aan de afspraak.
1: Ja, is goed.
0: De televisie, mensen kunnen zien of het inderdaad wel echt is. Want radio is altijd toch een beetje fantasie invullen, maar daar kan je het gewoon zien. Ja. De harde realiteit.
1: Precies, zo is het. Mark, dank je wel. En we gaan elkaar spreken.
0: Graag gedaan, we horen elkaar.
1: Joe, fijn weekend. Doei.

Outfield hoorde je Your Love. En ik kijk op de klok en zie dat het alweer bijna 2 uur is. Maar ik zou zeggen, zeker blijven luisteren. Want we zijn tot 3 uur bij je en gaan komend uur nog heel veel leuke dingen doen. Wat misschien nog wel even leuk is, mocht je dat nog niet meegekregen hebben. Apeldoorn heeft weer een nieuwe kinderburgemeester. Levi van der Meulen heet hij. Hij was hier vorige week in de studio. En Madelie, dat was de vorige kinderburgemeester. En die droeg donderdagavond 10 september, dat was mijn verjaardag. Dus ik was er niet bij. De ambtsketen over aan Levi. En Levi die zat vorig jaar in de leerlingenraad van zijn school. En hij vindt sporten en buitenspelen heel erg leuk. En daarnaast vindt hij ook dat kinderen met een beperking overal aan mee moeten kunnen doen. En dat geldt dan ook, vindt hij, voor kinderen uit armere gezinnen. Nou, Levi heeft heel veel meer ideeën. Dus het komende jaar ga je zeker van hem horen. En hij was gistermiddag ook bij de Diamant het Rooster in Zuidbroek bij ons. Want daar werd de nieuwe boekenbus geopend. En hij mocht dat doen. Samen met een van de wethouders, Ingrid de Bond. En het was wel grappig, want ik was er zelf ook bij. En daar stond dus de boekenbus. En ik dacht, dat is gewoon de boekenbus zoals we hem kennen. Weet je wel, die grote lange vrachtwagen. En ik dacht, wat is er dan nieuw aan? Ik had ergens al een foto langs zien komen. Maar ik dacht, dat is niet deze. Maar wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden de oude neergezet. En die reed aan de kant. En toen kwam de nieuwe boekenbus tevoorschijn. Dus uiteraard groot applaus. En iedereen die aanwezig was, die mocht een kijkje nemen in de nieuwe boekenbus. En mocht je foto's daarvan willen zien, dan kun je even kijken volgens mij op de LinkedIn-pagina van Coda. Want die hebben foto's gepubliceerd, wel grappig. Want mijn zoontje die was daar ook en die was even druk boekjes aan het lezen. Dus die staat ook op de foto. Nou, ik kijk op de klok en ik zie dat het nu dus echt bijna 2 uur is. En ik zou zeggen, we gaan eens eventjes dit uur uit met Oasis en Wonderwall. En mocht je nou zelf denken, dat is leuk al die muziek, maar ik wil eigenlijk wel iets anders horen, dan kun je dat altijd even doorgeven via onze social media kanalen. De Zaterdagmiddagmix op Facebook en natuurlijk ook Instagram. En dan zien we dat. En mocht je mij persoonlijk kennen, dan kun je natuurlijk altijd even een appje sturen. Dan is dat ook helemaal prima. En dat is natuurlijk wel lekker op de zaterdagmiddag om even een beetje uptempo muziek te hebben. En mocht je bepaalde verzoekjes hebben, mocht er een baby geboren zijn, mocht er een jubileum zijn of wat dan ook, dan kun je altijd dat soort dingen hier doorgeven. En binnenkort hebben we natuurlijk zelf ook een feestje, want zoals ik toen straks al even zei, 21 november, dan bestaat de zaterdagmiddagmix. Maar dan maken we aflevering 1000. Dan gaan we een groot feest vieren. Maar daarover later meer. Zoals ik zei, we gaan dit uur eruit met Oasis en Wonderwall. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want na de klok dus van 2 uur zijn we nog een heel uur bij je met de zaterdagmiddagmix live bij RTV Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de

0: weg te betreden. De activist had onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar de zaterdagmiddagmix van deze 19 september 2026, aflevering 991. Met achter de knoppen nog steeds Bram en mijn naam is Chantal. En ja, tot 3 uur zijn we bij je met dus een super druk programma. Ik moet zeggen, ik presenteer niet zo super vaak meer, 1 à 2 keer per maand. Dus dan heb ik vaak mensen die dan vragen mag of ze bij mij in de uitzending mogen. En dan zit dat programma ineens overvol. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan zo weer starten met het ZZP-café. En waarom dat een tijdje hier niet is geweest, dat ga je zo horen. We gaan bellen met Gerry van Brugge, want het is weer tijd voor de wekelijkse cultuurtips. En Jeroen Hulleman die praat ons bij over de Lions Ride Veluwe en de Lions Run Veluwe. En dan gaan we nog praten met Dries de Bruin, want vrijdag gaan we op locatie bij Dorcas. En dat is omdat ze een verjaardagsfeestje vieren. Nou, dat is allemaal. En ja, verder, mocht je een lekker plaatje willen horen, dan kan dat uiteraard. Maar ik zou zeggen, laten we vast beginnen met het ZZP-café. Dan mag de jingle wel weg, hoor. Bram, doe maar zo. Ja, hoppa. En bij mij aangeschoven zijn Jeroen Berends en volgens mij Carmen.
1: Ja.
0: Goedemiddag, zeker. Allebei.
2: Goedemiddag.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ik zei het al, het ZZP-café. En voor de mensen die vaker luisteren, die denken... wacht eens even, maar dat was een vast item hier in het programma.
2: Ja, klopt.
0: Jeroen, waar was jij?
2: Ik was er even uit de running. Wegens gezondheidsredenen.
0: Ja.
2: Het heeft een goed jaar geduurd, zeg maar, het herstel.
0: Ja. Ja.
2: Nou, dat was best wel schrikken. Het was een zaterdagmiddag en ik kreeg wat last van hartkloppingen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk dat belandde in een soort van loop.
0: Mm-hmm.
2: En een hele hoge hartslag, af en toe een knal. Dus een harde bonk. Ja.
0: Oh.
2: Dus dat was echt heel erg schrikken van, goh, wat is dat?
0: Mm-hmm.
2: En dan denk je eigenlijk van, hou op, doe niet zo gek.
0: Mm-hmm.
2: Stop ermee.
0: Ja.
2: Maar dat stopte niet en ik belandde in een loop. En uiteindelijk bij de spoedeisende hulp. En heb ik nog 2 uur gewacht voordat ik aan de beurt was.
0: Zo.
2: Ja, dat waren hele lange minuten.
0: Maar je bent zelf daar naartoe gegaan?
2: Ja, uiteindelijk wel.
0: Ja.
2: Ja, omdat ik nog niet de ernst zag. Ik dacht echt van, misschien heb je ventilatie of iets dergelijks.
0: Ja.
2: Zeg maar niet het beseffen, goh, het kan wel iets zijn wat niet goed is, zeg
0: mm-hmm.
2: maar. En daar lang gewacht. En uiteindelijk wilde de arts meten. En die kon niet eens de hartslag meten, zo hoog was
0: het. Echt? Oh, jeetje.
2: Ja, dus het was net alsof je marathon aan het lopen was.
0: Zo.
2: Daar komt het al op neer.
0: Ja.
2: Nou, en uiteindelijk, toen kon hij het wel meten. En terug van, duidelijk, een ritmestoornis.
0: Ja.
2: Nou, toen dacht ik van, oké, dat is dan wat het is. En er zal een behandelplan voor komen, mm-hmm. medicatie.
0: Ja.
2: Kom je voor terug of je gaat naar je eigen arts.
0: Mm-hmm.
2: En toen was het van, maar je gaat ook eventjes naar de afdeling spoed van hart en long.
0: Nou,
2: aan de apparatuur. En mm-hmm. toen was het van, eigenlijk mijn vraag van, goh, wat doe ik hier dan nog? Want de diagnose is toch gesteld.
0: Ja.
2: Nou, en toen was het eigenlijk van, we gaan nog wat dingen uit willen sluiten. Dus bloedprikken en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
2: En toen heb ik er nog tot 1:30 gelegen. En steeds gevraagd van, ga ik naar huis?
0: Want
2: ben
0: ook klaar mee.
2: Er moet iets geregeld worden, iets opgehaald worden.
0: Ja.
2: Maar het was steeds het antwoord van, nee, dat hoeft niet, want je gaat gewoon naar huis. En uiteindelijk kwam 1:30 s'nachts kwam de cardioloog en die zegt van, naast je ritmestoornis heb je ook nog een infarct gehad.
0: Oh.
2: Dus dat kwam er eigenlijk bovenop.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en dan is het 2 weken in het ziekenhuis en dan allemaal onderzoeken. En gedotterd, zeg maar. En hartkleppen nagekeken, hartkamer, mm-hmm. al dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja.
2: Nou, dat was goed. En dan ga je revalideren.
0: Ja. Even voor de mensen thuis, dotteren, wat is dat?
2: Ja, ze gaan eigenlijk met een soort van slangetje gaan ze bij je pols gaan ze naar binnen.
0: Oh.
2: En dan worden je aderen worden schoongemaakt.
0: Oh, ja.
2: Het kan zijn dat het zo verstopt zit dat ze een stent moeten plaatsen.
0: Okay.
2: Dat is een soort van buisje, een mm-hmm. gaasje. En dat gaan ze dan als het ware opblazen, zodat er weer ruimte komt in die aderen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dat was bij mij niet nodig, maar ze hebben wel die aanslag die op de aderen zat, hebben ze weggehaald.
0: Ja.
2: Nou, dat is niet een hele fijne.

0: kleine behandeling. Maar je krijgt een soort vloeistof in je en dat wordt heel warm.
1: Oh.
0: Alsof je in brand staat.
1: Oh,
0: dat, zo voelt dat, zeg maar. Dus dat is niet echt heel prettig.
1: Nee, dat snap ik, ja.
0: Maar goed, wel nodig.
1: Ja.

0: hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want dat ben je helemaal niet van jezelf gewend.
0: Nee, ik stond eigenlijk constant aan. Ja? En achteraf was het ook wel te veel aanstaan. Hm. Maar ja, daar schrik je wel van. Dat je denkt van, goh, als dit het dan is, dat je geen prikkel kan verdragen.
1: Mm-hmm.
0: Eerste keer de supermarkt in, dan krijg je een paniekaanval en je rent tegelijk weer uit.
1: Ja.
0: Al dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar ook het vertrouwen in je lichaam. Van, in het begin nog 5 minuutjes rondom het huis mm-hmm. wandelen. Iedereen laten weten waar je bent, al dat soort dingen.
1: Oh ja, ja.
0: He, dus dat allemaal weer overwinnen, dat je die stapjes weer kan maken en het vertrouwen weer terugkrijgt. Ja, dat was een best een lang traject.
1: Ja. En hoe gaat het nu met je?
0: Goed.
1: Ja?
0: Ja, beter dan hiervoor.
1: Oké.
0: Okay. Dus het gaat echt over waar heb je van geleerd. Ja, dat je beter moet begrenzen en dat je ook meer moet uitstaan.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, is dat dan de les, zeg maar, die je daarvan krijgt? Ja.
0: Ja. Dat was mooi. Het was een revalidatietraject wat ze aanbieden. Dat is mentaal ook. Mm-hmm. Nou, je hoeft dat niet aan te nemen. Want je kunt ook zeggen, ik wil gewoon fysiek. Want dan leer ik weer conditie opbouwen. Dat soort dingen. Maar het mentale, dat heb ik wel gemerkt. Dat is echt belangrijk om te doen. Mm. Omdat je dan ook leert van, goh, wat heeft het je nog meer te zeggen?
1: Ja.
0: Ik had bijvoorbeeld een oefening in een zaaltje. En op een gegeven moment lag ik lang uit onderuit. We hadden een speloefening met een bal.
1: Mm-hmm.
0: En ik lag daar. En ik zei tegen die trainer van, geen idee wat hier nou gebeurde.
1: Nee.
0: En hij zei op een gegeven moment van, dat is het erge daarvan. En dat wil ik je wel meegeven, want ik zag het wel. En dat jij het niet doorhebt, dat is niet goed.
1: Nee.
0: En wat gebeurde er nou? Hij zegt, jij ging rennen en vliegen mm-hmm. om die ballen te vangen.
1: Mm-hmm.
0: En jouw teamgenoot, want jullie zijn een duo, maar die blijft staan en die doet niks.
1: Mm.
0: Die zit jou aan te moedigen en mm-hmm. jij gaat hard rennen.
1: Mm.
0: Je had ook kunnen zeggen van, wat dacht je ervan dat je zelf even
1: wat kan precies,
0: doen.
1: Ja.
0: Dus dat zat er ook in van, oké, als jij voor een ander heel hard gaat rennen en dan jezelf vergeet, ga je onderuit.
1: Ja, oh wauw.
0: Dus dat soort dingen, dat komt allemaal terug in zo'n traject. Dus dat is heel mooi.
1: Ja.
0: En denk heel waardevol.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar goed, je bent er weer. Dat is heel fijn.
0: Je bent er
1: weer. In levende lijven is ook fijn dat je terug bent.
0: Absoluut.
1: Wij deden natuurlijk altijd het ZZP-café.
0: Ja.
1: Even voor de mensen thuis. Kun je even uitleggen wat we daarin deden? Want we zijn een jaar verder, ze hebben geen idee meer misschien.
0: Ja, dat ga ik even uitleggen. Wat we deden was eigenlijk een stukje bespreken over de ondernemer.
1: Uh-huh.
0: En de ondernemer is ook de ZZP'er.
1: Uh-huh.
0: Want er wordt nog wel eens nagekeken van, goh, ZZP'er, is dat nou eigenlijk een ondernemer? Maar uh-huh. dat is wel degelijk de ondernemer. Wat kom je daarin tegen? En ik werk voor de organisatie Over Rood op de vrijdag.
1: Uh-huh.
0: Dat doe ik samen met Carmen,
1: uh-huh.
0: Die mee is gekomen. En daar zien we heel veel langskomen. ZZP'ers die in nood zitten, die hulp nodig hebben, die het even niet redden.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en dan gaan wij het gesprek met ze aan en kijken of ze kunnen helpen.
1: Ja, qua geld, zeg maar ook.
0: Nee, niet in het verstrekken van geld, maar wel in praktische oplossingen
1: okay.
0: van wat zou je nodig kunnen hebben. Er worden vrijwilligers aan ze gekoppeld.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn mensen met ervaring als ondernemer. Dus ze zijn of ondernemer geweest of ze zijn het nog steeds. Mm-hmm. En ze willen wat terug doen voor een andere ondernemer.
1: Okay.
0: Kan ook zijn iemand die in de accountantwereld zit. Of bij de bank heeft gewerkt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Bij de belasting.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval kennis heeft van het ondernemerschap.
1: Ja.
0: Wat het inhoudt om een ZZP'er te zijn. Goed is met cijfers vaak ook. Nou, en die worden dan door ons gekoppeld aan een vrijwilliger. Carmen doet in dit geval bij ons de koppeling. Die kijkt van, deze cliënt, deze aanmelding. Daar mm-hmm. zijn deze vrijwilliger het beste met de expertise bij passen.
1: Oké. Okay.
0: Dat is wel cruciaal, hoor, want die expertise, als je die juiste koppeling niet maakt, dan loopt zo'n traject heel snel.
1: Ja, precies,
0: dus dat
1: snap
0: belangrijk.
1: Ik. Ja. Hey, Carmen, wat zie je langskomen? Waar lopen die ondernemers tegenaan? Waar zitten ze vast of wat dan ook?
2: Nou, dat is heel erg afhankelijk. Het is goed om uit te leggen dat we ondernemers bij ons zich aanmelden voor opstart van een bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Dan willen ze graag opties dat je meekijkt.
1: Okay.
2: Dus het is niet alleen maar dat ze knelpunt ervaren, maar goed, dat ze ook een bedrijf opstarten of een doorstart willen maken.
1: Okay.
2: Dan vinden ze het ook fijn als ze daar min of meer zo op gecoacht worden.
1: Ja.
2: Maar ook ondernemers die een bedrijf willen afronden.
1: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook
2: dat
1: nog.
2: Dat kan nog. Ja. Dus je moet denken aan die 3 categorieën.
1: Mm-hmm.
2: En wat je allemaal tegenkomt, is heel divers.
1: Mm-hmm.
2: Als we even uitgaan van ondernemers die hulp en ondersteuning zoeken bij het afronden van een bedrijf,
1: mm-hmm.
2: dan zie je dat deze mensen over het algemeen vaak er tegenaan lopen dat ze wel vakmanschap hebben op de inhoud van wat ze te doen hebben. Denk even aan een timmerman,
1: mm-hmm.
2: die heel goed zijn werk kan doen, zijn of haar werk kan doen, maar het lastig vindt om op dat financiële deel, zeg maar, goed de boekhouding op orde kan houden, kan ordenen.
1: Uh-huh.

0: overweg kan met wat heb ik te reserveren, mm-hmm. Omzet, belastingen,
1: ja,
0: dat soort zaken.
1: Snap ik ook, want dat is ook soms een beetje ingewikkeld, toch?
0: Dat is een hele materie.
1: Ja.
0: Ja, dat is een hele materie. Ja. Dus en wat ik al zei, je kan heel goed zijn in je vak, maar als je daar hulp en ondersteuning bij nodig hebt. En ook niet iedereen heeft een boekhouder. Dat is wel wenselijk, maar goed, als dat even niet uit kan, dan, en je moet het zelf doen, dan is dat ook heel erg lastig.
1: Ja, dat snap ik ook, ja. Ik moet zeggen, het eerste jaar dat ik ZZP'er was, had ik ook geen boekhouder.
0: Nee.
1: En toen moest ik ineens heel veel betalen. Dacht ik, dan weet ik niet of ik het ondernemerschap zo leuk vind. Nee. Maar toen later bleek dat je hebt startersaftrek, je hebt ondernemersaftrek, weet ik veel wat allemaal.
0: Ja.
1: Ja, dat moet je ook maar net weten.
0: Ja, er is veel wet en regelgeving in Nederland. Nederland is een land waar we dat best goed georganiseerd hebben. Maar als je daar geen kennis en kunde van hebt en je start zo een bedrijf, dan wordt het heel erg lastig. En dan kom je uiteindelijk in de problemen. En
1: Snap
0: dat is
1: ik,
0: jammer.
1: Ja, ja, zonde. Ja. Inderdaad, terwijl het allemaal zo mooi kan zijn eigenlijk.
2: Ja, maar je ziet ook heel vaak dat op een gegeven moment iemand tegen ons de opmerking kan maken van hoe is het mogelijk dat mensen dit doen, hè?
1: Ja.
2: Of dat deze mensen bestaan als ZZP of als ondernemer.
1: Ja.
2: En dat gaat ook over dat, wat jij zegt als voorbeeld van ik ga gewoon van start, ik moet dit toch kunnen, want zo moeilijk is het niet, dan wordt het onderschat.
1: Ja.
2: Vroeger had je het middenstandsdiploma, dan had je die borging nog, hè, van iemand heeft in ieder geval een soort basiskennis meegekregen. Maar ja, die is er afgehaald. Het is niet meer verplicht dat je met een middenstandsdiploma naar de Kamer van Koophandel moet en dat je dan je kan inschrijven. Je kunt je gewoon inschrijven zonder diploma, zonder enige kennis vooraf.
1: Ja.
2: En dan zie je ook dat iemand bij ons komt en dan gaan die enveloppen open. Ja, en dan zegt iemand van, goh, maar wat is dit dan voor achterstand bij de Belastingdienst?
1: Ja.
2: Nou, dan heb je het over van, goh, je hebt geen belasting betaald, geen aangiftes.
1: Ja.
2: En dan zegt iemand van, ja, maar dat doe ik elk kwartaal. Nou, dan zeggen wij ook van, ja, maar je hebt nog een belasting, hè? Bij je inkomstenbelasting, daar heb je ook een deel te reserveren, want dat wordt in maart van je gevraagd. Nou, dat beseffen ze zich dan niet. Dan denken ze echt, het is maar één soort belasting.
1: Oh.
2: Hebben ze daar niet voor gereserveerd. Die hebben echt gedacht van, goh, als de omzetbelasting eraf is, hè, de rest is allemaal winst. Hè, dat kan ik opmaken.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Ja, dan heb je dus al gelijk een gigantische achterstand hè, binnen zo'n jaar. En een behoorlijke schuld al.
1: Ja,
2: en als je bedrijf dan niet lekker loopt, zeg maar, dan heb je ook niet de capaciteit om die schuld heel snel weer te kunnen afbetalen.
1: Zo is het, ja. Dus dan ga je gat met gat vullen misschien of zo. Ja,
2: dan ga je schuiven met dingen.
1: Ja.
0: Ja, en het is ook goed om te noemen dat dat mensen zijn. Kijk, je hebt ook mensen die een bedrijf willen beginnen, maar bijvoorbeeld laaggeletterd zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan begrijp je natuurlijk de wereld van de belastingen invullen. En weten wat je daar, hoe je daarin moet handelen.
1: Ja,
0: dat wordt heel erg lastig.
1: Ja, snap ik.
0: Maar je hebt ook mensen die van niet-Nederlandse afkomst zijn, heel goed zijn in het vak.
1: Ja.
0: En heel prima als ZZP'er aan de slag kunnen.
1: Ja.
0: Maar daardoor vanuit de wet en regelgeving zoals we die in Nederland kennen, dat daar geen kaas van hebben gegeten.
1: Ja.
0: En dan wordt het ook ingewikkeld. Dus deze mensen zien wij ook veel voorbij komen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dus.
1: Als mensen nu luisteren en die denken van, hey, ik kan daar wel hulp bij gebruiken, waar kunnen ze terecht bij jullie?
2: De website. Uh-huh. Maar wat wij eigenlijk ook echt aanraad is van, ga naar je eigen gemeente toe.
1: Okay.
2: En dat is ook omdat daar zit heel veel expertise. Die kunnen ook heel breed kijken. Hè?
1: Dus
2: ook is er meer aan de hand dan alleen het stukje van niet te kunnen rondkomen met je onderneming.
1: Ja.
2: En de gemeente die verwijst ook door naar ons. En dan krijg je ook je traject wat je bij ons krijgt, krijg je ook vergoed door je gemeente.
1: Oh, fijn. Ja.
2: Dus dat
1: scheelt ook alweer dan.
2: Ja, zeker. Ja, dat scheelt heel veel. En dus die route, dat is eigenlijk aan te raden om die te volgen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Dus dat, dan wordt er contact met ons opgenomen. En dan gaan we kijken of we een intakegesprek kunnen inplannen. En dan krijg je een vrijwillige toegewezen.
1: Ja, dus in principe is stap 1 naar je gemeente toe gaan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dus echt omdat daar ook, er zit de kennis ook om alle andere leefgebieden gelijk te checken bij je. Van, goh, heb je daar nog hulp bij nodig?
1: Mm-hmm.
2: Dus dat,
1: nou,
2: dat is
1: top.
2: Belangrijk om te zeggen.
1: Zijn we weer bijgepraat, denk ik. Tenzij je nog dingen hebt liggen van
2: Hey
1: Chantal, ik weet niet.
2: Of wij hebben nog één dingetje. Dat gaat over vrijwilligers. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie.
1: Ja.
2: En we zijn nog steeds op zoek naar goede vrijwilligers.
1: Ah, kijk. Ja.
2: Nou is binnenkort 10 oktober is de vrijwilligersmarkt in Orpheus.
1: Zijn wij ook weer bij.
2: Ja. Ja, daarom.
0: Wij ook.
2: Ja, wij staan er ook met een stand. Dus we hopen daar natuurlijk weer mooie mensen te ontmoeten.
1: Ja.
2: Die wellicht geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden.
1: Ja.
2: Maar misschien ook via hier nog een oproep van, goh, wil je dat? Lijkt je dat wat?
1: Ja.
2: We kunnen ook wel wat over zeggen. Wat is dan belangrijk om te hebben? Want je hoeft niet per se oud ondernemer te zijn. Hè? Wat we straks al zeiden, als je in de accountantwereld hebt gezeten bijvoorbeeld. Of nog steeds actief bent. Of bij een bank hebt gewerkt. Dat kan allemaal ook. Dan kun je ook bij ons terecht. Wat wel belangrijk is om aan te geven is ook dat je de connectie kan maken met de doelgroep. Hè?
1: Ja.
2: Misschien kun jij er nog iets over zeggen.

0: zeggen over die doelgroep?
1: Nou, dat heb, wat ik net heb uitgelegd. Dus dan is het wel belangrijk dat je, even los van je kennis en kunde, hè, als je bijvoorbeeld in de bankwereld hebt gewerkt, dat er wel een bepaald empathisch vermogen is, want je hebt voldoende inlevingsvermogen. Nou, daar kun je iets bij voorstellen. Hè, als je een cliënt tegenover je krijgt, die helemaal in zak en as is, dan is het fijn als je daar ook iemand in gerust kan stellen. Dat is fijn. En nou, ik denk dat het ook goed om te noemen is, is dat als je dat doet, dan is het heel erg fijn dat de cliënt weer de regie over zijn eigen persoonlijk leven, maar ook over zijn zakelijk leven weer terugkrijgt. Dus ja, dat is de mooiste drijfveer die je kunt hebben om dit als vrijwilliger te willen doen.
2: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, kom 10 oktober bij onze kraam. En dan kunnen we je daar ook heel veel meer over vertellen.
2: Kun je ook even face-to-face met jullie kletsen.
1: Zeker.
2: Dat is misschien ook wel even gezellig.
1: Ja. Ja.
2: Heb je ook even gezicht erbij.
1: Absoluut.
2: En, dan kun je meer informatie krijgen inderdaad daarover. En dan gaan we elkaar zien. 10 oktober, supergezellig.
3: Ja,
2: dank jullie wel voor deze keer. En nou ja, volgende maand of whatever gaan we elkaar weer zien. Ja, zeker.
3: Gaan we verder.
1: Dank je wel.
3: Dank je wel.

0: Laat mij maar alleen klein orkest worden. Ja, dat is dus niet de bedoeling. Als je als ZZP'er hulp nodig hebt, schakel dan even je gemeente in. En dan verwijzen zij je waarschijnlijk weer door naar Overrood. Waar we net een interview hadden over met het ZZP-café. Over tips vanuit hun. Goed, aan de telefoon hebben wij onze eigen Gerry van Bruggen. Goedemiddag.
1: Hi, hi. Ja, ik loop echt een beetje als een kip zonder kop vandaag.
0: Ja, gaat goed verder?
1: Ja, joh, ik denk in één keer, wie belt? Ik denk, oh jee, het is al 3:30.
0: Nee, ja, leuk. Bijna. We waren iets vroeger.
1: Ja, nee, klopt, joh. Nee, maar ik,

0: Zoals je weet, we hebben een eigen muzikaal feestje bij ons in huis vandaag.
1: Ja.
0: Dus daar was ik echt druk mee. En dan denk ik, oh ja, andere leuke dingen zijn er ook.
1: Ja.
0: Ik heb een mooi lijstje van gemaakt. En gisteren was natuurlijk een mooie avond met popronden.
1: Dus, oh ja.
0: Die is al geweest. En vanavond zing ik uit mijn hoofd. Ik moet even uit mijn hoofd doen vandaag. Dus ik moet even kijken of het geheugen goed werkt.
1: Gelijk een soort Max geheugentrainer dit, hè?
0: Ja, en anders mag je hem souffleren, hoor.
1: Ja, nee, is goed, joh.
0: Ik heb een wat voor korte lijst gemaakt. Dus als je wil weten wat we doen, is aan de hand van een affiche waar een paar tips op staan. Je kunt ze nooit allemaal vangen.
1: Mm-hmm.
0: Kijk even in de opmerkingen eronder. De linkjes die ik heb kunnen vinden, die vind je daar.
1: Mm-hmm.
0: En vandaag heb je ook bij, als het goed is, een kooroptreden van Fame nog bij het Veldhuis. Bluescafé heeft ook live muziek. Morgen heb je allerlei plekken weer live muziek of andere activiteiten. Er zijn nog leuke exposities. Stichting Galerie Apel heeft ook nog, Ateliers Apel heeft nog een expositie. Coda heeft nog eens lopen. Aanzet kun je terecht. En wat hebben we nog meer, joh? De bingo's zijn er morgen her en der. Dus bingoland wordt steeds groter. Heel veel buurtverenigingen, wijkverenigingen zetten ze daarvoor in. Ook muziekverenigingen zoals MNT en de Eendracht, die verzorgen dat ook al een tijdje. Her en der heb je muziekquiz, ook op de maandag. Bijna standaard bij de Vlierenfluiter. Eén keer in de maand, als ik het goed zeg, bij de Finnegans. En misschien voor de mensen die dat niet hebben gemerkt, de activiteiten muzikaal en karaoke zijn van Humphries verplaatst naar Club Fix. En dat heet Club Fix of Café Fix. Dus de locatie heeft twee gezichten gekregen. Eén vertrouwd kroeg met de normale muziekdingen, pubquizzen en muziekquizzen elke woensdag, om de woensdag als ik het goed heb. En de karaoke elke week. Dus mocht je denken, wat is Club Fix of Café Fix? Nou, dat was voorheen in de Humphries. Dus de Rob Karaoke is nu daar en andere activiteiten. Dus er zijn wat verschuivingen. Nou, het nieuws is open, hè? Dus die heeft ook meegedaan gisteren met de popronde. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben even kwijt of er nog dingen bezig zijn bij de stoomtrein of iets anders. Ik durf het je niet te zeggen.
1: Nee, stoomtrein is inmiddels wel aardig afgelopen, volgens mij. Ja.
0: Ja, daarom. En er zijn natuurlijk museums gewoon open. Ja. En Paleis het Loo is nog steeds open. Er zijn nog steeds activiteiten. Nou, in jouw buurt wordt ook altijd genoeg georganiseerd. Volgende week hebben we de Burendag. Dus er wordt ook al wel opgezet.
1: Ja.
0: Dat is volgende week zaterdag.
1: Ja, dat is ook zo. Ik vergeet dat omdat wij Burendag op een andere datum zijn gaan vieren, omdat eind september eigenlijk altijd rot weer is. Dus toen hebben wij gedacht, weet je wat, we houden onze eigen Burendag wel half juni.
0: Ja, nou, dat is op zich helemaal niet dom. Het waait meestal wel. Maar ik weet wel dat er heel veel buurtverenigingen zich wel weer hebben ingezet. Dus mocht je volgend weekend tijd hebben.
1: Ja.
0: En volgens mij kun je ook nog een keer doorschuiven naar de Koninginnenlaan, volgens mij. Daar is ook nog wel wat op zaterdag.
1: Na zomerfeest, denk ik, of niet?
0: Na zomerfeest is dat dan volgens mij op die dag. Dus ook komend weekend. Dus voorlopig, en ik heb vooruit gekeken, voorlopig zitten we tot midden oktober nog wel genoeg met leuke muzikale dingen. En vorige week zei ik al, ik hoop dat ook heel veel ondernemers kijken naar continuering in de weekenden, in de winterperiode. Want het is ook gezellig om binnen met elkaar
1: te spreken. Ja, het is ook zo lullig als het allemaal stopt nu, hè?
0: Ja, en er zijn ook locaties die moeten wat buffelen vanwege vergunningen en dergelijke. En dat is best wel een gevecht. Dus ik hoop ook dat de mensen waarderen als ze gevraagd wordt om even minder hard te spelen of anders. Zodat je het met elkaar kunt blijven doen. Dus in plaats van zeuren dat het niet mag, gewoon kijken hoe kunnen we het wel fixen.
1: Ja.
0: Dat zou voor de ondernemers die zich inzetten met heel veel live op zondag. Want morgen is ook in principe gepland bij Veldhuis Kos. Nou, dat is een locatie die ook moet knokken voor vergunningen. Dat geldt ook voor de Humphries. Dus moet er wel voor zorgen dat kan blijven. En ik hoop van harte dat de gemeente dat ook zo aanvoelt.
1: Ja.
0: Want dat zou fijn zijn. Want weet je, ook in de winterperiode juist goed ontmoeten.
1: Mm-hmm.
0: Ik ontmoet ook al, gaat ook fijn door. En dat soort dingen. Maar voor iedereen is het fijn om even iemand te treffen, toch? En niet alleen in een gigant café.
1: Nou, zeker.
0: Wat ook lekker draait. Dus er is genoeg te doen,
1: joh. Ik
0: ga vanaf komende weken weer wat dieper duiken. Om te kijken of ik iets bijzonders kan vinden.
1: Ja.
0: En dan probeer ik weer één keer in de week een highlight te zetten. Ik heb nog wel een tip voor bezoekers en ondernemers. Wil je zichtbaarder zijn? Meld je ook gewoon aan bij In Apeldoorn, de agenda en bij In de Buurt. Want die zijn heel dankbaar met jouw tip. Want die plaatsen dat tegenwoordig heel mooi op de socials. En dan is het voor mij makkelijk ook om door te delen. Dus je bereik wordt dan nog groter.
1: Oh ja.
0: Dus die tip is ook even voor alle ondernemers die zich hard maken om het voor ons leuk te maken in de binnenstad met een expositie of iets anders. Of kijk uit mijn hoofd, Nova heeft vandaag ook nog muziek. Jam, als ik het goed heb.
1: Mm-hmm.
0: En volgende week is daar volgens mij een expositie van Bert Dix.
1: Oh ja.
0: Op zondag. Durf ik niet te zeggen dat het volgens mij niet deze zondag, maar volgens mij de week erop. Of op begin oktober.
1: Ja.
0: Maar die doet ook allemaal dat soort dingen vaak in de weekenden. Ben je daar nog nooit geweest? Ga ook eens kijken.
1: Ja, nou, klinkt goed. Ik denk dat we weer een heleboel kunnen doen. In ieder geval dit weekend. En anders vast dingen noteren voor volgend weekend. Ik zeg dankjewel voor deze keer. En geniet van jullie tuinfeestje straks.
0: Ja, we doen mijn best. We hebben de heaters al wel hangen. Dat dan weer wel. Maar nee, komt helemaal goed. En yes, wij gaan ook met de Burendag lekker meedoen. Dus
1: ja,
0: we zien elkaar vast ergens.
1: Zeker. Dankjewel. Doeg.
0: Jullie
1: tot volgende week.
0: Dankjewel. Doei.
1: Oh, kijk. En ik moest... Oh ja, tuurlijk. Sorry, Bram. Die vraagt dat mij en ik vergeet dat weer. Ik moest even een verzoekje aankondigen, want we hadden een verzoekje binnengekregen. Bon Jovi, die heeft vorige week volgens mij nog in Londen opgetreden. Dus ik zeg, kom maar op met Bon Jovi. You give love a bad name.

0: Ja, lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. En ja, we hebben natuurlijk al wat gehad over dingen die volgend weekend te doen zijn. En daarover bellen we nu ook met Jeroen Hulleman. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, hoi Chantal.
0: Hallo.
1: Hoi, hoi.
0: Lang niet gesproken.
1: Nee, inderdaad, was al een tijdje geleden.
0: Ja,
1: maar goed, goed je weer te spreken.
0: Ja, maar je was natuurlijk gisteren ook al hier in de studio volgens mij.
1: Ja,
0: maar ja, op zaterdag luisteren natuurlijk weer hele andere mensen. Dus ja, zeker kan zeker geen

0: kwaad om er nog eens even wat aandacht aan te besteden. Want volgend weekend gaat er iets heel leuks gebeuren.
1: Ja, zeker. De Lions Club Apeldoorn, waar ik ook onderdeel van ben. Wij organiseren nu voor de derde keer alweer op een jaar de Lions Ride Veluwe. En dat is een fietsevenement waarbij wij zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor het goede doel.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dit jaar Stichting 055 in beweging.
0: Oh, kijk. En wat doet die stichting voor de mensen die het niet kennen?
1: Ja, die stichting die helpt eigenlijk mensen die in wat financiële nood zitten.
0: Mm.
1: Sporten is gewoon heel erg belangrijk. Vitaliteit. Het zorgt ook dat je wat zorgen kan vergeten. Mm-hmm. Gezond gaat leven. En heel veel mensen, helaas hebben we in Apeldoorn daar ook mee te maken. Ja, leven toch in een soort onder de armoedegrens.
0: Ja.
1: Hebben wel wat financiële zorgen. Waardoor sporten ook niet echt prioriteit wordt. Terwijl het juist ook een motor kan zijn om weer wat richting en sturing te geven in je leven.
0: Ja.
1: Ja, en daar is Stichting 055 in beweging zich op. Om juist die mensen te helpen en sporten ook voor hen mogelijk te maken.
0: Ja.
1: Door hen financieel daarin te ondersteunen.
0: Ja, precies. Nou, en daar staan jullie dus geld voor in.
1: Zeker, ja.
0: Even voor mijn beeldvorming. Het is een Lions Ride. Dat betekent fietsen.
1: Ja, dat betekent fietsen. We hebben eigenlijk twee dingen. De afgelopen jaren hebben we altijd een ride gehad. Dat is een hele dag verschillende routes die we dan hebben voor wielrenners, gravelbike en mountainbike.
0: Mm-hmm.
1: En over de Veluwe. We vertrekken dan van Landal Michelenberg in Hoenderloo. Dus dan gaan we zo echt ons mooie Veluwe op.
0: Ja.
1: En dit jaar hebben we daar nog een extra activiteit aan gekoppeld. Dat is dan op de zaterdag, dat is de Lions Run. Want we hebben ook best al veel mensen die zeggen van, nou, fietsen is niet mijn ding. Maar hardlopen, dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: Dus we hebben nu ook een hardloop-event daarvoor.
0: Ja.
1: En op de zondag is het dan de Lions Ride.
0: Ja, precies. Dus dan kun je een beetje kiezen welke je dan wil doen.
1: Ja, wat het beste bij je past.
0: Of allebei.
1: Of allebei. Kijk, het belangrijkste vinden wij gewoon dat de mensen... We hebben verschillende sponsoren om dit allemaal mogelijk te maken. Dus alle deelnemers, 100% van de inkomsten die we daaruit krijgen... kunnen we ook direct schenken aan dat goede doel. Dus het is gewoon belangrijk dat we zoveel mogelijk deelnemers op de been krijgen, letterlijk.
0: Ja.
1: Om dat goede doel te steunen.
0: Nou, dat klinkt goed. Hoe laat is de start?
1: Op zaterdag de Lions Run begint om 4:00. En dat is dan 4 mijl. Dus dat is ongeveer 6,2 kilometer, heb ik mij laten vertellen.
0: Okay.
1: Maar het is dan ongeveer een uurtje dat het echt hardlopen is. Dan krijg je ook een medaille en alles. En de Lions Ride, dat is echt zondag de hele dag. Even afhankelijk van de route waar iemand zich voor inschrijft.
0: Ja.
1: Want we hebben een wielrentocht van 120 kilometer bijvoorbeeld. Maar ook van 60 en 40.
0: Oh,
1: Dus verschillende routes voor ieder wat wil ze eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk de hele dag door. En dat is echt een volle dag met koffie, thee, lunch, een shirt. We hebben ook nog een buffet aan het eind.
0: Okay.
1: En een loterij die we daar aan gekoppeld
0: hebben.
1: Oh ja, ik
0: zag het,
1: Dus. Dus dat is echt een dagvullend programma. Ja.
0: Okay. En ja, die loterij, ik kan me voorstellen dat mensen denken... nou, het is goed met jullie met dat rennen en dat fietsen. Ik koop wel een loodje.
1: Ja, precies. Nou, dat kan. Je kan gewoon ook via de website van lionsrideveluwe.nl kan je loten kopen. Die kosten een tientje.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben hele leuke prijzen. We hebben bijvoorbeeld een heel weekend lang een dikke Mercedes waarmee je mag kan rijden.
0: Ja.
1: Te beschikking gesteld door Wensink.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben ook eetbonnen bij wat mooie restaurants in de regio. Koffiepakketten, wijnpakketten, bierpakketten.
0: Nou.
1: Nee, het is echt van alles wat. Dus... En het leuke is, met die 10 euro, die gaat ook direct door naar het goede doel. Dus alle opbrengsten, gaat daar naartoe.
0: En hoe, zeg maar, komen dan uiteindelijk die lotnummers op de site te staan of zo?
1: Ja. Sowieso wordt contact opgenomen met alle winnaars. Want als je een lot koopt, dan laat je ook je contactgegevens achter.
0: Ja.
1: En we laten ook weten, want we gaan zondag tijdens de Lions Ride, gaan we ook de trekking doen.
0: Mm-hmm.
1: En alle winnaars krijgen dan vanzelf natuurlijk bericht voor hun prijs. En
0: nou, klinkt goed. Ja.
1: Ja.
0: Hey, mochten mensen...
1: meedoen?
0: Nou, meedoen weet ik niet. Een loodje kopen wil ik wel doen.
1: Oh, kijk eens aan. Dan moet je eventjes dus naar lionsrideveluwe.nl.
0: Ja?
1: En dan... kan je ook zien bij de loterij van koop daar je loten.
0: Ja.
1: Dan kan je gewoon online doen en dan kunnen we dat gewoon allemaal regelen.
0: Ja,
1: dat leuk
0: nou,
1: zijn.
0: Komt goed. Helemaal leuk. En mochten mensen inderdaad mee willen doen, dan kunnen ze daar natuurlijk inderdaad op die website ook eventjes dat invullen. Noem hem nog één keer voor de mensen die dachten, wow, dat ging heel snel.
1: Dat is de LionsRideVeluwe.nl, ja, voor het hardlopen, mm-hmm, en voor het fietsen. En de

0: Time to run Veluwe.nl is dan eigenlijk voor het hardlopen.
1: Nou, helemaal goed. Super, Jeroen, ja. Dank je wel. Geniet van het komend weekend. Genoeg te doen dus.
0: En jij bedankt dat ik even de uitzending weer mocht komen.
1: En laat ons nog even weten wat de opbrengst is geworden.
0: Gaan we zeker doen. Ja? Daar is al contact over. Ja. Dus het komt goed.
1: Nou,
0: dank je wel.
1: Dank je wel. Fijn weekend.

0: De Culture Club hoorde je met Kama Chameleon. En ik heb een gast in de studio en dat is Dries de Bruin. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, welkom. Van Dorcas.
1: Van Dorcas.
0: Want jullie hebben een verjaardagsfeestje te vieren. Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, wij bestaan 7 jaar nu in Apeldoorn. Mm-hmm. En dat vieren we een hele week, volgende week. En dan beginnen we woensdag met ijs. Een ijskar die bestaat bij ons. Iedereen gratis ijs.
0: Lekker.
1: Smiddags een ballonnenartiest. Mm-hmm. Dan donderdag en vrijdag hebben we wat nieuws. We gaan dan we zetten 4 markkramen neer in de vorm van een braderie.
0: Okay.
1: En dan laten we allerlei creatieve dingen zien.
0: Okay,
1: we hebben heel veel creatieve medewerkers bij ons. En eens even kijken wat dat is.
0: Ja.
1: En vrijdagmiddag dan komt RTV Apeldoorn uitzenden bij ons.
0: Ja, zeker.
1: Live in de uitzending.
0: Supergezellig, ja.
1: En zaterdag hebben we gratis poffertjes.
0: Oh, kijk, dat is ook nog lekker.
1: En daarnaast, we beginnen nu volgende week met het nieuwe kledingseizoen.
0: Ja.
1: Dus we krijgen een kledingwissel dat de winter- en herfstkleding in de winkel komt.
0: Oh ja.
1: En daarnaast allerlei activiteiten voor kinderen.
0: Ja.
1: Een grappelton, knuffels zoeken, dat soort dingen.
0: Ja, en dan zei ik net natuurlijk, Dorcas. Ik kan me voorstellen misschien dat er wat Apeldoorners zijn die denken... Dorcas, wat is dat precies? Kun je eens uitleggen?
1: Ja, wij zijn een kringloopwinkel. Een van de 45 kringloopwinkels van Dorcas.
0: Ja.
1: Dorcas is ontstaan 45 jaar terug. Toen de IJzeren Gordijn nog dicht was.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn ze begonnen met goederen geven aan mensen in Oost-Europa.
0: Mm-hmm.
1: Achter het IJzeren Gordijn en bijbels. En dat is uitgegroeid tot een grote organisatie. En wij leveren nu hulp aan mensen in nood in 13 landen.
0: Okay.
1: Met eigen vestigingen. En het geld wat wij in de winkel staan verdienen, dat gaat daar naartoe.
0: Ja, precies. En waar zitten jullie, voor de mensen die dat niet weten?
1: Wij zitten aan de Laan van Westerneek.
0: Ja.
1: En dat is aan de westkant. Als de mensen weten waar de kwantumhallen zijn en de Gamma.
0: Mm-hmm.
1: Daar zitten wij in de buurt.
0: Ja, het is ook, denk ik, is dat het FSG-gebouw wat er net
1: dat
0: naast
1: zit,
0: denk ik?
1: Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: en daarnaast zit nog het Reformatorisch Dagblad.
0: Oh ja. Ja.
1: En wij zitten dan daarnaast.
0: Ja, en het was natuurlijk het gebouw waar vroeger Wegener ook zat, toch?
1: Die heeft in de FSG...
0: Een aantal jaren.
1: Ja, ja, maar niet in ons gebouw.
0: Nee, precies. Daarnaast inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. En je zei het al, die kledingwissel en zo. Wat vinden we allemaal bij jullie? Qua spullen.
1: Wij vinden heel veel.
0: Mm-hmm.
1: Kleding uiteraard. Schoenen, tassen, linnen. Speelgoed en hobby zijn we groot in.
0: Okay.
1: Heel veel boeken. Technische onderdelen, allerlei kleine spullen die je kunt halen. Radio's, gereedschap, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Huishoud, heel breed.
0: Mm-hmm.
1: Vintage artikelen. Je komt altijd van hele leuke oude dingen tegen.
0: Mm-hmm.
1: En meubels. En dat is ongeveer het programma wat we hebben.
0: Ja, precies. En hoe komen jullie aan die spullen? Zijn er inderdaad gewoon Apeldoorners die dat komen brengen? Of...
1: Die worden allemaal gebracht bijna.
0: Ja.
1: Ja. Alleen als het grote dingen zijn, zoals meubels, die halen wij ook op.
0: Okay.
1: En die brengen we ook weg naar de mensen.
0: Okay.
1: Maar verder wordt alles in principe gebracht.
0: Ja. Oh, wat goed. En hebben jullie daar bepaalde momenten voor dat mensen dat kunnen brengen?
1: Wij zijn open in de winkel woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 4.
0: Okay.
1: En dat zijn ook de momenten waar de inbreng is.
0: Ja,
1: dus je kunt spullen brengen en gelijk weer mee terugnemen.
0: Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Wat goed, ja, precies. En zo vul je dan die hele winkel inderdaad met leuke spulletjes voor mensen die lekker willen struinen of die juist misschien heel specifiek naar iets op zoek zijn.
1: Ja.
0: Heb je het idee dat dit soort winkels in populariteit gewonnen heeft de laatste jaren?
1: Ja, het is een flinke booming eigenlijk. Als je overal kijkt van waar kringloopwinkels zijn.
0: Ja.
1: In Apeldoorn zijn er op dit moment 10.
0: Uh-huh.
1: En we zien... gewoon een toename. Iedereen komt nu.
0: Ja.
1: Kijk, vroeger was het zo dat bepaalde groepen daar niet kwamen. Want die wilden de buurvrouw niet tegenkomen, bij wijze van spreken.
0: Nee.
1: Maar dat is echt over. Het is gewoon een gezellig winkelen eigenlijk. Mm-hmm. En ook veel sociale contacten natuurlijk. We zien hele vaste groepen bij ons.
0: Ja, die gewoon... Ook misschien, ik weet niet of dat kan hoor, een kopje koffie komt drinken, I don't know.
1: Ja, we hebben een koffiehoek.
0: Oké, ja.
1: En we hebben ook klanten die gewoon 2, 3, 4 keer per week komen.
0: Oh, zo.
1: En daar hun kennis weer tegenkomen en een bakje koffie drinken. Het is gewoon echt ook voor eenzame mensen.
0: Ja, snap ik. Ja, precies. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. En dus komende week een feestweek. Je noemde natuurlijk van alles, hè? Poffertjes, ijsjes, de locatieuitzending van ons. Staat het ook bijvoorbeeld op de website nog? Dat mensen even kunnen kijken van oké, wanneer wil ik dan komen?
1: Ja, alles staat op de website. Okay. En op Facebook en Instagram. Mm-hmm. We hebben ook A0-borden langs de weg vanaf volgende week. Okay, dus dan kun je ook kijken van, hey, daar staat een bord van Dorcas.
0: Ja.
1: Nog een keer een herinnering.
0: Ja.
1: En in de wijkbladen bijvoorbeeld. Dus we hebben redelijk veel publiciteit gegeven.
0: Ja, of het goed. Ja, precies. Dus ga even naar bijvoorbeeld Facebook Dorcas Apeldoorn of Instagram. En daar vind je inderdaad de informatie. Mocht je het feestje mee willen vieren. Want dat kan natuurlijk, zeker.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke bedankt. En wij zijn er vrijdag uiteraard bij. En dan gaan wij...

0: lekker een locatieuitzending bij jullie maken.
1: Ja, en iedereen is uiteraard van harte welkom. Ja. En ook als vrijwilliger. Want we hebben best meer dan 100 vrijwilligers. Maar we kunnen best nog wel mensen bij gebruiken.
0: Ja.
1: Dus als iemand in een leuke sfeer wil werken.
0: Ja. Nou, dat. En dan kunnen ze misschien ergens in die dagen wel even langskomen. En dan moeten ze gewoon een van jullie even aanspreken, denk ik, toch?
1: Ja.
0: Nou, superleuk. Nou, gaan wij nog even luisteren naar muziek. En zeg ik dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Ja, jij ook dankjewel. En heel fijn weekend.
0: Dankjewel.

Ja, you are me. Wat? You to me are everything. Real thing, hoorde je. En daarmee is de zaterdagmiddagmix alweer bijna op zijn einde gekomen. Dat betekent dat wij plaats gaan maken voor de sport. En je hoorde het al, een bijzondere samenwerking dit weekend. Maar eerst dus zometeen de live sportverslagen. Bram, mijn technicus, die blijft nog even zitten. Want die doet gelijk ook techniek voor de sport. Dus die heeft zometeen een houten kont. En we gaan eruit met Mag ik naar je kijken van Marcel de Groot. En ik zeg, volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe zaterdagmiddag. Middagmix met weer nieuwe items. En ik zeg heel veel dank voor het luisteren. Volg ons op de socials, zaterdagmiddagmix, maar ook zeker RTV Apeldoorn, want de komende tijd gaan er heel veel leuke dingen gebeuren daarin. Ik zeg een heel fijn weekend. Doe rustig aan en geniet ervan. Dan zeg ik tot volgende week bij de zaterdagmiddagmix. Doeg!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Apeldoorn Sport.

0: Een hele goede middag, lieve luisteraars. Welkom bij Apeldoorn Sport. Een bijzondere uitzending, want de competitie gaat vandaag weer van start. Vanmiddag hebben we 3 wedstrijden. Om 3:15 gaan we naar Henk van der Put bij de wedstrijd Robur et Velocitas tegen Markelo. Columbia tegen VVOP. Daar zit voor ons Belinda Kerkhoven. Haar wordt nu afgetrapt. Maar we gaan eerst naar Woudenberg. Daar is CSV Apeldoorn op bezoek. En zit natuurlijk Denise Veneman voor ons aan de lijn. Langs de lijn, moet ik zeggen. Goedemiddag, Denise.
1: Ja, goedemiddag Bram en goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, de start van een nieuw seizoen. En ik kan wel zeggen, een goede start voor CSV Apeldoorn. Want we zitten hier met een half uurtje spelen op een 0-1 voorsprong voor CSV Apeldoorn. En de eerste doelpuntenmaker van dit seizoen is Jorik Meijer, de aanvoerder van CSV. En hij deed dat vanuit een aanval die leek te worden afgeslagen. Maar hij bedacht zich geen moment toen hij de bal voor zijn voeten kreeg, net buiten de 16. En met een lage schuiver liet hij de doelman van Woudenberg kansloos. En eigenlijk ja, tot aan dat moment in de 12e minuut daarvoor was er eigenlijk vrijwel niets gebeurd in dit duel. Het was niet een hoogstaand duel. Maar daarna kwam het ook lekker een beetje los. Dus dat is voor ons als toeschouwers natuurlijk fijn om naar te kijken. En ik zal de luisteraars nog even korte opstelling meegeven van CSV Apeldoorn met Alessio Budel, Kaan Aigoen, Nizar Messabel, Jorik Meijer, Jeremy Eilander, Laurens van der Lenk, Marcus van Gelen, Norsi Gouli, Jesse Perdom, Sam Langedonk en Cem Keuze. En opvallend is wel dat Ilias Jadier op de bank zit. En ik weet eerlijk gezegd nog niet waarom. Dat is toch wel een speler die je in de basis verwacht. Dus ik ga nog proberen te achterhalen wat daar aan de hand is. Want volgens mij is die wel fit. Dus CSV Apeldoorn hier onderweg in Woudenberg leidt met 0-1.
0: Daar het eerste doelpunt voor CSV Apeldoorn al gevallen. Dan gaan wij snel door naar Columbia. Die ontvangt vandaag VVOP aan de Winkerweijert. Voor ons is daar Belinda. Goedemiddag Belinda.
2: Goedemiddag luisteraars, je zegt het goed, dan Columbia speelt hier vanmiddag thuis op de Winkerweijer tegen VVOP. Een van de weinige tegenstanders dit seizoen die ook voor het seizoen in dezelfde competitie zat. En de clubs waren behoorlijk aan elkaar gemaakt. Hier won Columbia en in Voorthuizen won VVOP. Ze eindigden ook kort achter elkaar op de ranglijst. Er zat slechts 2 puntjes tussen na 26 wedstrijden. En dat is allemaal te lezen in het vernieuwde programmaboekje wat weer keurig netjes uitziet. Hier is allemaal goed verzorgd. Of het spel vanmiddag ook goed verzorgd zal zijn, dat gaan we afwachten. We zijn net een minuutje onderweg. Geef me wel de gelegenheid om de opstelling van Columbia te geven. In het doel Gerco Assis. En verder zien we daar Jesse Veldhoen, Stefan Werkte, Leon de Bok. En ik kijk even, want er wordt nu een vrije trap gegeven. In het voordeel van Columbia, waar VVOP dacht zelf de vrije trap te krijgen. Er wordt wel behoorlijk hard gespeeld, moet ik zeggen. Maar laten we eerst even de opstelling afmaken. Volgens mij was ik gebleven bij Leon de Bok. Dan verder zien we daar Milan Klomp, Damien Grube, Dilano Gerritsen, Jesper Scherpenzeel, Guido Dijkgraaf, Jessen Hoogwij en Joey Koopman. Dezelfde spelers die vorige weken in de basis stonden. Ik ben enigszins verbaasd dat niet Compliquet start. Want die speelde vorige week een uitstekende tweede helft hier. Maar ik begreep net dat hij nog niet volledig een 90 minuten kan draaien. Dus hopelijk kan hij straks in de tweede helft nog wel komen. Pak nog even een aanval mee van Columbia. Ook de linkerkant. De voorzet gaat richting de 16. Maar daar kan nog net een speler van VVOP de bal opruimen en over de zijlijn trappen. Dus die kans gaat vooralsnog verloren. Onderweg dus, net afgetrapt. Niet echt iets noemenswaardig gebeurd. Stand er al vanaf 0-0.
0: 0-0 bij Columbia natuurlijk. Ja, dan hebben we nog 1 wedstrijd over. Die wedstrijd begint over een kleine 10 minuten. Daar zit Henk van der Put bij. Natuurlijk de wedstrijd Robur et Velocitas tegen Markelo. Zometeen dan Henk van der Put daar.

0: Ik wil je van de van de Kreuners. Maar ze komen uit Vlaardingen, dus ik noem ze de Vlaamse Kreuners. Goed, we gaan door naar, even kijken, naar Woudenberg voor die wedstrijd waar CSV de leiding in neemt. Denise.
1: Ja, inmiddels hier de 37e minuut op de klok in CSV. Nog altijd aan de leiding. Waar CSV nu ook wat meer het balbezit heeft. Dat is eigenlijk al bijna de hele wedstrijd het geval. CSV dat probeert het spel te maken. Probeert Woudenberg wel hoog druk te zetten. Maar vooralsnog gaat dat CSV Apeldoorn vrij goed af in de opbouw. Laten ze zich niet te veel opjagen. Met nu wel een lange bal naar voren van Budel, de doelman van CSV Apeldoorn. En op het middenveld even wat duel. Maar is het Jeremy Heilander die namens CSV Apeldoorn dan uiteindelijk het duel wint daar. En dat geeft nu Jorik Meijer de gelegenheid om op zoek te gaan naar wat ruimte voorin. Maar Meijer speelt hem weer terug naar Heilander. Heilander met keuze. En ja, dat is ook best wel een behoudend middenveld op deze manier. Met Jorik Meijer, met Jeremy Heilander. En eigenlijk is Cem Keuze de enige echt aanvallende van die drie. Met nu CSV met een wat slordige bal in de breedte van Jorik Meijer. Loopt net goed af. Gelukkig is Kaan Aygun goed bij de les. De rechtsback van CSV Apeldoorn. Maar het is nog een beetje aftasten in deze wedstrijd. Het was dus niet spectaculair de eerste 10 minuten. Daarna werd het al wat leuker. Ga ik de luisteraars ook nog een naam noemen bij de tegenstander die ongetwijfeld wel een belletje doet rinkelen. Dat is namelijk Ricky van Wolfswinkel. Vorig seizoen nog spelend voor FC Twente. Maar nu dus een van de aanwinsten van Woudenberg. De promovendus dit seizoen in deze klasse. Dus zij zullen heel blij zijn dat ze hem erbij hebben. Met nu een uitbraak van Woudenberg. Die pakken we even mee. Daar moet Messabel verdedigen. Maar die kan dan niet voorkomen dat het schot er komt van Jari van Egdom. Maar die gaat over het doel van de doelman van CSV Apeldoorn, Alessio Budel. Dus daarmee loopt het goed af voor CSV. Maar dat had ze.

zeker anders gekund. Had misschien iets strakker verdedigd moeten worden door Messabel, die verder wel goed begint aan deze wedstrijd. We zitten hier in de 39e minuut. CSV Apeldoorn leidt nog altijd in Woudenberg met 0-1.

Je probeert de bal voor te krijgen, maar dat is een zwakke voorzet. En kan VVOP er misschien wel uit. Want dat is een snelle linkerspits die er vandoor is. Maar het is Stefan Derksen die verdedigend optreedt. Ook hij staat vandaag weer in de verdediging. Bij afwezigheid van een aantal teamgenoten die daar normaal gesproken staan. Goede nieuws is wel dat zowel Erik Nammersma als Sven Teunissen weer terug zijn en op de bank zitten. Dus nog niet helemaal fit om 90 minuten te kunnen spelen. Maar ze zijn weer aangesloten bij de selectie, dus dat is goed nieuws. Ja, ik zei het al, de eerste 10 minuten lijkt toch wel Columbia wat de betere kansen te hebben. Lichte overwicht, maar hebben daar nog niet weten te scoren. Er staat een behoorlijk strakke wind hier over het veld. Misschien hoort u het wel, dan zou heel goed kunnen, want het waait echt heel erg hard. Kan ik ook aan de vele vlaggen zien die hier langs de lijn staan. 10 minuten onderweg, nog niet gescoord. Stand is nog steeds 0-0.

0: Abel met Onderweg. Ja, wij zijn snel onderweg naar Woudenberg, waar CSV Apeldoorn met een voorsprong tegen richting de rust gaat lopen. Denise.
1: Ja, dat klopt helemaal, want we zitten in de 44ste minuut. En gezien het spelbeeld verwacht ik ook niet dat de scheidsrechter er heel veel tijd bij gaat trekken met nu het balbezit voor de doelman van CSV Apeldoorn, Alessio Budel, een van de nieuwe mannen aan de kant van Jan Kronkamp, die overigens is begonnen aan zijn 7e seizoen als hoofdtrainer van CSV Apeldoorn. Dus dat had denk ik bijna niemand verwacht toen hij een paar jaar geleden tekende hier op het Oordebos, of tenminste op het Oordebos. We zitten nu in Woudenberg. Maar zoals hij zelf zegt, ik koester wat ik heb bij CSV Apeldoorn.

0: En ik ga niet voor een paar centen ergens anders rondlopen, niet wetende of ik het daar weer net zo naar mijn zin ga hebben. Dus dat is in ieder geval een goede match. Met nu Woudenberg nog een aanval, vlak voor rust. Nou, bal de diepte in. Maar is het de teen van een van de aanvallers, Jari van Echtdom. Maar kan niet hard genoeg tegen die bal aanprikken om de bal in de goal te krijgen. Het is Alessio Budel die kan oppikken. Een enorme kans wel voor Woudenberg zo vlak voor rust. Woudenberg dat nu ook flink druk zet op de opbouw van CSV Apeldoorn. Met Ricky van Volkswinkel die de bal ook ietsje schampt. Maar die bal komt toch richting het middenveld. Is het nu weer oppikken voor Woudenberg dat even de laatste minuutjes probeert nog wat te forceren voor de rust. Maar CSV Apeldoorn houdt vooralsnog stand. Met nu de bal de diepte ingespeeld. Blijft die bal nog ten nauwe nood binnen. En is het uiteindelijk zelfs zo te zien, ja, hij geeft een achterbal. Nou, dat is twijfelachtig. Maar goed, het is dus een achterbal voor Woudenberg. Terwijl CSV Apeldoorn hier dus op slag van rust zit. Ik denk dat de scheidsrechter zomaar elk moment kan gaan affluiten. Hij kijkt al een keer op zijn horloge. Hij wacht even tot de doelman de bal gaat klaarleggen. Maar ik verwacht dat we hier elk moment gaan rusten. Het is hier dus in Woudenberg, bij Woudenberg tegen CSV Apeldoorn. 0 tegen 1.
1: En het is inderdaad voor rust. CSV Apeldoorn die waarschijnlijk zo de rust in gaan. Ja, dan gaan we weer door naar Columbia, naar Belinda.
2: Ja, hier nog steeds die stand van 0 tegen 0 op het bord na exact 15 minuten spelen. En waar ik eerder aangaf dat de eerste 10 minuten dat toch wel Columbia wat veldoverwicht had, zijn ze dat toch wel een beetje kwijt aan het raken. En zien we steeds vaker VVOP richting het doel van Columbia doelman Graco Assis gaan. Maar het heeft nog geen gevaarlijke situaties opgeleverd. En nu dan een vrije trap voor VVOP. Halverwege de helft van Columbia. Ja, ik zei het al. Columbia lijkt het veldoverwicht een beetje kwijt te raken. Dat hadden ze in het begin van de wedstrijd zeker. Maar nu de laatste minuten zijn toch meer... hebben zich met name afgespeeld op de helft van Columbia. En zien we dus VVOP steeds vaker op de helft van Columbia spelen. Dan komt de vrije trap. Scheidsrechter geeft aan dat hij zo genomen mag worden. En dan zal zo het sluitsignaal daarvoor gaan klinken. Ja, daar is het. Gaat hier bal richting de 16. Aantal mannen mee naar voren. Maar er wordt uiteindelijk naastgekopt door een speler van VVOP. En mag Columbia daar de uitschap gaan nemen. En dan is er, zegt de scheidsrechter, roept nu iemand bij zich van VVOP. Die heeft waarschijnlijk iets gezegd. Deze scheidsrechter laat ook heel sterk blijken dat hij daar allemaal niet van gediend is. En die speler krijgt waarschijnlijk nu even zijn laatste waarschuwing. De volgende keer krijgt hij geel. Het is de aanvoerder van VVOP die maakt toch een gebaar van wat gebeurt er hier. Maar goed, de scheidsrechter is behoorlijk streng en accepteert niet veel. Dan Columbia nu in de aanval en proberen dat via het midden. En dan wordt die aanval weer onderbroken. En nu is het even flipperkast. En dan lijkt er een stevige overtreding gemaakt te worden. Maar de scheidsrechter gebaart nee, de bal wordt gespeeld. En nu zegt Dynamo Gerrit, ik speel de bal uit. Want een van de Columbia-spelers ligt nu geblesseerd in de middencirkel. De scheidsrechter gaf duidelijk aan dat de bal gespeeld werd. Maar je gaat daar denk ik toch niet voor niets liggen. De spel ligt nu even stil. 17 minuten gespeeld. Nog altijd 0 tegen 0.
1: Nog geen doelpunten daar. Dan gaan wij naar de wedstrijd die denk ik net 5 minuutjes bezig is. We gaan naar de Ankelaarseweg. We gaan naar Henk van der Put. Die zit bij de wedstrijd Robur et Velocitas tegen Markelo. Henk, goedemiddag.
3: Ja, inderdaad. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. Mensen in de studio. 0 tegen 0, zesde minuut van de wedstrijd. Kijk even naar een gevaarlijk uitziende aanval van Markelo. Alles nog niet helemaal weg. Toch geblokkeerd nu door een van de verdedigers van Robur et Velocitas. 0 tegen 0 nog steeds. Ik moet wel even melden dat ik een speciale gast naast me heb zitten. Jan ten Hoven, wie kent hem niet, zou ik als willen zeggen. Heeft jaren gespeeld in het eerste elftal van Markelo. Is ook een echte tukker. En hij heeft gezegd van ik ga vanmiddag met jou samen eens kijken naar die wedstrijd Robur tegen Markelo. Ja, heeft dus een heel groot verleden. Markelo, een zondagvereniging eigenlijk, dit jaar dus ingedeeld met 10 zaterdagclubs, dat mag wel eens gezegd worden. Jan, wat vind je daar nou van? En vertel eens iets over jouw verleden.
4: Ja, ik ben als 10-jarige bij Markelo begonnen. En dat mocht toen eigenlijk nog helemaal niet, want toen hadden we nog helemaal geen pupillen. Maar wel junioren, en dan moest je 12 jaar zijn. Maar kennelijk had ik wat talent toen ook al. En toen mocht ik dus toch weer, heb ik 2 jaar lang onder een valse naam gespeeld. En uiteindelijk ben ik daar tot mijn 23e gebleven. Heel veel dingen meegemaakt. Met de A1 kampioen van Gelderland voor de onder andere. In de wedstrijd tegen AGOV toen de tijd nog. En vervolgens in de eerste elftal. In de

0: eerste klasse van de GVB toen, die bestond toen nog, moesten we promotiewedstrijden spelen. We waren met een man of 3, 4 met 15-jarigen naar de eerste gekomen. En toen werden we kampioen en toen moesten we een promotiewedstrijd spelen. En dan vergeet ik never meer tegen Elton. Duitsers toen nog. Maar dat waren hele grote kerels en die gingen niet voor de bal weg. En we waren absoluut kansloos, maar uiteindelijk zijn we toch in de derde klas van de KNVB gekomen.
1: Stukje nostalgie van Jan ten Hove. 0-0 is nog steeds. Het lastige, luisteraars, is dat Jan en ik geen opstellingen hebben. Niet van Robert Velocitas en van Markelo niet. Dat heeft alles te maken met de punten die weigeren te werken. Dus ze zijn nu bezig om een stukje papier te vinden en dan met een pen de opstellingen op te schrijven. Lastig voor ons als verslaggevers natuurlijk om er nog echt iets moois van te maken. Het is toch wel 0-0. Ik denk dat er ook andere verslaggevers zijn die ook graag in de uitzending willen. Straks dus meer flitsen vanaf de Anklaarseweg. Hopelijk met bijvoorbeeld opstellingen. 0-0 na 9 minuten voetbal.

0: Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. We gaan snel weer door naar Columbia, naar de wedstrijd. Columbia tegen VVOP. Belinda.
1: Stand nog steeds 0-0.

0: En waar Colombia in het begin toch wel wat kansen kreeg, wordt dat steeds minder, komen ze nauwelijks meer over de middenlijn. Dus dat is ook de verdienste natuurlijk van tegenstander VVOP. Die hadden even moeite om te wennen aan het spel van Colombia, maar nu dan lijken zij er steeds meer grip daarop te krijgen. En moet ik meer naar links kijken waar de doelman van Colombia staat dan dat het spel voor mij afspeelt. Ja, nog niet echt hele gevaarlijke kansen gehad. Aan beide kanten eigenlijk niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het allemaal nog een beetje, ja, een beetje mat wat we zien. Ook veel slordigheden aan beide kanten. Maar misschien dat Colombia er niet met een counter uit kan. En nee hoor, daar wordt ook weer goed verdedigd door VVOP. Al wordt daar wel enigszins onnodig over de zijlijn getrapt. Verdediger van VVOP neemt geen risico, dus mag Colombia op zo'n meter of 20 van het doel een ingooi gaan nemen op de helft dus van VVOP. Misschien een lange ingooi gelijk richting de 16. Wordt een beetje gekeken waar de vrije man zat. Ja, komt inderdaad een lange ingooi. Dat was de bedoeling, Leon de Bok. Maar verdediging van VVOP kan wegwerken. Nu even wat flipperkasten op het middenveld. Uiteindelijk toch weer balbezit voor Colombia. Maar krijgt nu een verdediger van VVOP schiet de bal tegen de scheidsrechter aan. En uiteindelijk kan Colombia weer rond de middenlijn omvangen en opnieuw gaan proberen een aanval op te zetten. En nu fluit de scheidsrechter, want de speler van VVOP gaat eigenlijk uit het niets zitten. En daar moet de voorzien bij komen. Misschien een bal tegen hem gehad, dat het toch een beetje duizelig is. Daar lijkt het een beetje op. Goed, het spel ligt dus weer stil. 26 minuten gespeeld en de stand nog altijd 0 tegen 0.
1: Geen doelpunten bij Colombia. Dan gaan we snel door naar Robur et Velocitas. Henk.
2: Ja hoor, 0 tegen 0, 15e minuut. We hebben de opstelling op een papieren briefje uitgeschreven gekregen. Dus ik geef snel even de elfde naam van Robur. In het doel, of onder nummer 2, Jos Niemeyer, dan Jadro Huiskamp, Steven van Es, Ayman Elhor, Ruben Huiskamp, Luc Bouwmeester. De spits onder nummer 9 natuurlijk, Paul Diesel zit in de basis, Rens Smit, Cyril de Graaf aanvoerder, Bern de Jonge helemaal aan de linkerkant en in het doel staat Sander Koopmans. Geen Brian Rossler komt terug van vakantie, ook geen Luca Hendricks, hij heeft ook vakantie gehad, kortom, waar zijn we al mee bezig tegenwoordig? Vroeger ook kon dat niet, als de competitie begint dan moet je zorgen dat je er bent. Maar goed, tegenwoordig is dat allemaal wat anders natuurlijk. De opstelling van Robert heb ik u kunnen geven. 0 tegen 0. Jan die gaat nu even de opstelling van Markelo bij u doornemen.
3: Ja, daar is onder nummer 1 in doel Jordi Moorman. Achter Bram Heuvel, Rob Hofman, Kas Swiers. Dat is de man die 3 jaar lang bij HC 21 gespeeld heeft en nu weer terug is op eigen bodem. Verder zijn er Tom Lenderink, Joris Slaghekken en Merkel Kok. En dat is de man die bij Twente zijn opleiding heeft gehad. Dan René Kuipers, Mickey Slotman, die heeft zijn opleiding gehad bij Go Ahead Eagles, Lucas Schut en Max Handrikman. Marco is niet helemaal compleet, aanvoerder Hein Pinker is er niet bij, staat wel op de bank. En Michael Schippers, een van de spitsen van Marco, is er wel bij, zit ook op de bank, maar speelt voorlopig even niet mee. Dat was Marco.
2: Nou, dat was het wat het mij betreft even. Ik moet wel even zeggen nog, als dat mag. Bij Robin missen ze natuurlijk. Is gestopt met voetbal. En Gino Bos, een aderlating van Jewelsen natuurlijk in de verdediging bij Robin. Hij heeft gemeente moeten stoppen, geeft de voorkeur aan zijn gezinnetje. Ja, maar hebben we dat meer gehoord? Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar dat het voor Robin een aderlating is, dat mag duidelijk zijn. Terug naar de studio. Fris van de andere veld, zou ik voor u stellen.
1: Helemaal goed, dan gaan wij snel door. Want ik heb nog wat ruststanden van de wedstrijden die nog bezig zijn. Ik heb ze niet allemaal, maar ik heb er een paar. Te beginnen bij WWNA. Die spelen thuis vandaag tegen Eefde SP. En het staat er alweer 0-4 voor Eefde. Verder naar ZVV. Die speelt uit bij Hulshorst. Daar staat het 0-1. Bij Alexandria, die speelt thuis tegen SKV 1-0. En AGOVV neemt het uit op tegen Roodwit 58. Daar staat het 4-0 voor Roodwit. Dan gaan wij nog even door naar muziek. En muziek in Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream.

0: Ja, en ze moeten even aan de kant, want er is een doelpunt gevallen bij Columbia. Belinda.
1: Ja, precies 30 minuten op de klok. En het is Leon de Bok die de bal heel mooi over met een lopje over de keeper speelt. Het staat 1-0 in het voordeel van Columbia.

0: Doelpunt. Ja, ik sluit het nummer net af en er is gelijk een doelpunt gevallen bij Robuur, bij Henk. Kom er maar in.
1: Ja hoor, ja, zeker. Steven van Essendert, een assist van Rensmit. Hij kreeg veel te veel vrijheid, Rensmit. Gaf die bal perfect af van Steven van Ess. En in de 22e speelminuut komt Robuur op een 1-0 voorsprong. Er zijn wat protesten aan de kant van Marco Rensrechter. Ik vind dat er iets aan de hand was, maar de scheidsrechter kan me niet voorstellen dat hij dit doelpunt nog gaat afkeuren. Kortom, dat geeft de burger moed hier aan de aanklaatste weg voor wat betreft Robuur. Robuur komt, nee, zegt de scheidsrechter, ik keur hem af. Omdat Rensmit schijnbaar bij de bal heeft te staan. Nou, dat lijkt me heel erg overdreven. We testen nu natuurlijk aan de kant van Robuur. Het doelpunt was mooi van Steven van Ess. Maar hij heeft er weinig plezier van tot nu toe. Hij werd gewoon afgekeurd. Het blijft 0-0. Daar heb ik het over gehad de laatste minuten. Ik kan er niks aan doen. Doelpunt afgekeurd. 0-0.
0: Ja, daar komen we zo meteen op terug. We gaan eerst nog even naar Belinda, waar er tijdens het nummer ook werd gescoord. Ja, Belinda, kom er maar in.
2: Ja, Columbia kwam dus net op een 1-0 voorsprong in de 30e minuut. Ja, viel toch een beetje uit de lucht de laatste minuten ervoor. Ja, eigenlijk wel een behoorlijke tijd was er toch nog meer VVOP. Maar dan is het toch Columbia wat op 1-0 voorsprong kwam. Zojuist hadden we weer een blessurebehandeling bij...

0: Dilano Gerritsen. Erik Nammelsma werd de dugout uitgestuurd, maar die heeft daar weer plaatsgenomen. Dus het lijkt erop dat ook Dilano Gerritsen gewoon de wedstrijd kan gaan vervolgen. Dan zien we nu een ingooi van VVOP. Ver wordt hij gegooid, proberen richting de 16 te komen. Nog steeds balbezit, kappen draaien, maar uiteindelijk kan Columbia er nu uitkomen. Een gevecht nu op de middenlijn. Dan lijkt er wat nu aan trekwerk te zijn. Ja, dat heeft de scheidsrechter ook gezien. En krijgt Leon de Bok ter hoogte van de middenlijn een vrije trap. En er wordt nu ook een gele kaart getrokken. En ik denk dat dat voor praten is. De scheidsrechter laat merken dat hij daar absoluut niet van gediend is. Hij had al een waarschuwing gegeven en dan nu een gele kaart aan de zijde van VVOP. En laat dat een waarschuwing ook voor de andere spelers op het veld zijn. Deze scheidsrechter houdt de boel allemaal kort, is vrij streng. En geen rottigheid uithalen, want dan komt de gelijke kaart. Een vrije trap nu. Gelijk richting de 16, maar daar kan de keeper van VVOP bij. Probeert nu haast te maken, snelle uitgooi hier voor me. Dan proberen ze via de linkerkant de aanval op te zetten. Maar het is Jesse Veldman die goed verdedigt en lijkt het gevaar weer geweken. Inmiddels 35 minuten op de klok. Officieel dus nog 10 minuten te gaan tot de rust. Maar we hebben wat oponthoud gehad. Dus ik denk dat we nog zeker zo'n minuut of 13 doorgaan. Maar Columbia leidt 1-0.
1: 1-0. Dan gaan we weer terug naar Henk van der Put, waar de scheidsrechter een streep door de goal van Robuur zette. Henk.
2: Ja, ik wil de microfoon even aan Jan geven. Maar ik wil toch nog even terugkomen op dat doelpunt wat afgekeurd is. Ja, wat een doelpuntje voor Robuur natuurlijk. Want het doelpunt was prachtig van Steven van Nesma. Het schijnt dus inderdaad buitenspel te zijn geweest. Hoewel ik daar grote twijfels bij heb. Vanaf mijn positie was het misschien wat moeilijk te zien. Maar goed, je bent dan toch een beetje voor de Apeldoornse club in dit verband. En had dat doelpunt graag goedgekeurd willen zien. Het heeft niet zo mogen zijn. Ja, Robuur, er zijn nogal wat mensen die dus op vakantie zijn, of net weer terug zijn van vakantie. Dat betekent ook dat de trainer Eusebio wat moest gaan improviseren om de juiste elf binnen de lijnen te krijgen. We zijn natuurlijk benieuwd hoe het Robuur dit seizoen van gaat afbrengen. Het is een bijzondere competitie met 10 zaterdagclubs en 4 zondagclubs. Ja, dat betekent dus bijvoorbeeld dat Markelo vandaag eigenlijk een zondagclub is, moest afreizen op zaterdag naar Apeldoorn. Ja, dat zal dus even wennen zijn voor ook voor de mensen uit Markelo. Die trouwens dit jaar 90 jaar heeft bestaan. 90 jaar is deze vereniging oud. En daar weet Jan alles van.
3: Ja, ze hebben daarvoor feest gevierd, denk ik. En ze hebben daar ook gevierd dat ze nu weer in de tweede klasse zitten in het district Oost. Nu de aanval van Rover aan de rechterkant van het veld kan zo meegenomen worden. En dat lukt niet, die gaat te ver weg. Daar kan Link net niet bij. Wordt teruggelegd even, kan voorgezet worden, wordt voorge... Gaat achter het... Nee, die gaat niet achter het doel. En wordt die weggewerkt door de verdediging van Markelo. En daar wordt opgevangen door Slotman. Slotman neemt hem aan de linkerkant, neemt hem helemaal mee. En dan kan heel snel Tim Lenderink achteraan. Maar die kan daar niet bij, gaat over de zijlijn. Ik zei net al, Markelo is blij dat ze weer in het district Oost zijn ingedeeld. Want toen ze hier kampioen werden 3 jaar geleden, die wedstrijd waren we ook live bij. En dat vergeet ik niet zo gauw meer. Toen werd het uiteindelijk 3-2 voor Markelo en werden zij kampioen. Toen werden ze nog ingedeeld in de tweede klasse district Oost. En vervolgens hebben ze 2 jaar lang in de... Ja, nu, ja, er wordt gevlacht voor buitenspel. En de keeper is er heel snel uit. Maar de scheidsrechter neemt dat vlagsignaal van de assistent van Robert over. En is het een vrije trap voor Robert. Daarna, maar ze dus 2 jaar lang dat Markelo naar het noorden moest, moesten ze uitspelen. Bijvoorbeeld in Vlachtwedde en bijvoorbeeld in Amsterdam. En dan kun je beter, Henk, een paar zondagverenigingen en een paar zaterdagverenigingen bij elkaar niet hebben. Dan hoef je in elk geval niet zo ver te reizen. Voorlopig hier gespeeld. 26 minuten, stand 0-0.
1: 0-0 daar. Ja, dan gaan we weer naar Woudenberg. Want ja, daar zijn ze inmiddels al iets meer, denk ik, dan 10 minuten bezig. Ja, omdat er natuurlijk 2 doelpunten door elkaar heen vielen, hebben we niet snel naar Denise kunnen bellen. Maar we hebben haar nu aan de lijn. Nou, Denise, kom er maar weer in.
4: Yes, we zitten hier inmiddels in de 54ste minuut. Beide ploegen ongewijzigd begonnen aan de tweede helft. Het enige wat wel is gewijzigd is het spelbeeld in de tweede helft. Want het is echt Woudenberg dat veel beter uit de kleedkamer komt dan CSV Apeldoorn. We zagen eerst een moment dat er 3 man tegenover 1 stond in een moment gevaarlijk van Woudenberg, maar uiteindelijk was het een van de spitsen van Woudenberg die de bal iets te ver voor zich uit tikte. En dat was Van Echtdom, waardoor dus uiteindelijk Jesse Pardon als enige CSV'er die nog in de verdediging.

0: dreiging overbleef ertussen kon komen. Dus daar liep het net goed af. En net zagen we nog een enorme kans voor Woudenberg, waarbij Budel, de doelman van CC Apeldoorn, goed redding bracht. Maar de vlag ging ook omhoog voor buitenspel. Maar twee duidelijke waarschuwingen aan het adres van CC Apeldoorn. Want het begint gewoon niet goed aan deze tweede helft. Het is Woudenberg dat scherper is, er wat korter op zit. Maar nu is toch een gelegenheid voor CSV om eruit te komen met Laurens van den Denk over de rechterkant. Maar zijn voorzet is dus helemaal niet goed richting Jeremy Eilander, waardoor simpel verdedigd kan worden. En is het nu weer Woudenberg dat kan gaan opbouwen, op zoek kan gaan naar meer. Want in deze fase is het echt Woudenberg dat de sterker is. Maar nog altijd de stand hier in Woudenberg bij Woudenberg CSV Apeldoorn van 0-1.
1: Hey Fonsie.

0: Edgy Mella Culpa van Luis Fonsi en Demi Lovato. Zo, daar ging ik even. Goed, we gaan door naar, naar Robert Velocitas, waar Henk van der Put nog steeds voor ons zit. Henk, kom er maar in.
1: Eerst een gele kaart kunnen we noteren. Het is Björn de Jonge van Robert die een gele kaart heeft moeten ontvangen. Lucas Stut, Stout was het, van Marklo, die geblesseerd is geraakt. Gaan wel verder, loopt nog wat te hinkenpotten, maar ik kan waarschijnlijk wel gewoon door. Toch wel aanleiding voor de scheidsrechter om een gele kaart voor te toveren voor Bernd de Jonge. Die wil nog een handje geven als ze directe tegenstander, maar die weigert dat. Nou, dat is allemaal niet zo leuk natuurlijk. Laten we het allemaal wel vriendelijk houden als het even kan. Goed, we zitten in de 32e minuut van de wedstrijd. Terug naar de studio, 0-0, dat wist u al.
0: 0-0, dan gaan we snel door naar Denise, die nog steeds bij CSV Apeldoorn zit.
2: Inmiddels hier de 59e minuut aan de gang. En we zien dat er twee wissels zich gaan klaarmaken om zo meteen in het veld te komen. En onder hen dus Ilias Jadir, waarvan ik al eerder dacht, ja, waarom staat hij niet in de basis? Want ik denk juist in een wedstrijd als deze, waarin het af en toe gewoon een beetje op slot zit, kan hij met zijn creativiteit voor CSV Apeldoorn echt wel het verschil gaan maken. En we zien ook Chengizhan Genç. En dat is een jongen die gewoon een doelpuntje of twee kan meepikken nog in zo'n duel als vandaag. Want als die bal er een keer lekker overheen gaat, dan kan hij echt wel het verschil gaan maken. Dus ik denk twee wissels die het team absoluut beter kunnen gaan maken in dit duel. Terwijl CSV Apeldoorn nu de bal goed verovert via Jorik Meijer op het middenveld. Is het Eilander, die geeft hem mee op links. Is nu het balbezit voor Langendonk. Nu weer terug naar Eilander, die gaat maar een keertje schieten van ver. Maar dat is ook ruim naast het doel. Daar hoeft de doelman Matthijs Kok van Woudenberg absoluut niet wakker van te liggen van deze poging van Jeremy Eilander. En nu dan toch die wissels die daar klaarstaan. En dan gaan we even kijken wie er dan mogen gaan plaatsnemen op de bank. Met dus Ilias Jadir en Chengizhan Genç die erin gaan komen. We zien Marcus van Gelen naar de kant lopen. Dus die gaat er sowieso uit. En dan ga ik even kijken wie nog meer. Norsi Gulli, die loopt ook naar de kant. Dus ook Norsi Gulli mag gaan plaatsnemen op de bank van CSV Apeldoorn met trainer Jan Kromkamp, die ook duidelijk meer aanwijzingen geeft in deze fase van de wedstrijd, waarin CSV Apeldoorn het echt wel wat moeilijker heeft. In die eerste helft gaf het weinig weg, maar creëerde het ook bijzonder weinig, kunnen we wel stellen. Eigenlijk dat schot van Jorik Meijer, wat een 0-1 opleverde in de 12e minuut, dat was de enige echte poging tussen de doelpalen. En dat is toch wel zorgwekkend voor een ploeg die graag zo aanvallend speelt als de ploeg van Jan Kromkamp. Nou, alle papierwerken zijn weer op orde. De scheidsrechter heeft de administratie bijgewerkt. En zo kunnen we weer verder met het balbezit nu voor de doelman van Woudenberg. Hoog druk zetten van CSV Apeldoorn nu. En is het lange bal naar voren. Maar het is toch goed opgevangen door Woudenberg. En nu aan de rechterkant ligt er wat ruimte. Niet goed gegeven, dus zit daar Sam Langendonk tussen. Maar die krijgt de bal niet lekker onder controle. En zo geeft dat Woudenberg weer de kans om op te bouwen. Slordige fase van CSV Apeldoorn, zoals gezegd. Met nu de bal de diepte in. Zoeken naar Van Wolfswinkel. Die vinden ze dan niet. Die blijft er telkens wel veel mee terugzakken. Zien we weinig in de aanval mee aansluiten. En ik zei net al een beetje gekscherend. Hij heeft zich snel aangepast aan het niveau. Oftewel, hij steekt er absoluut nog niet bovenuit in dit duel richting Van Wolfswinkel aan de kant van Woudenberg. CSV Apeldoorn dus zoekende met deze twee invallers naar wat meer grip op deze wedstrijd. Want het is Woudenberg dat duidelijk de bovenliggende partij is in de tweede helft. CSV Apeldoorn leidt desondanks nog altijd met 0-1.
0: Een 0-1 voorsprong voor CSV Apeldoorn. Wij gaan snel door naar Columbia, waar ze tegen de rust aan zitten. Belinda, kom er maar in.
3: Ja, want we zitten al in de blessuretijd. Maar goed, ik had het al aangegeven dat er wel wat tijd bij zou komen. We zien wel steeds meer irritatie bij VVOP. Heeft ook alweer tot een aantal kaarten geleid. En ik vraag me af of als het zo doorgaat, of VVOP wel met 11 man gaat eindigen. En nu dan Joey Koopman in de 16, legt de bal terug. Maar dit schot gaat heel hoog over. En dan denk ik dat de scheidsrechter zo gaat fluiten zodra er afgetrapt, althans de uittrap is geweest. De bal moet nog even worden gehaald. En ik denk dat als de uittrap is geweest, nou ja, hij wacht niet eens op de uittrap. Hij fluit nu al voor de rust. Columbia leidt 1-0.
0: 1-0, daar is het dus nu rust. Nou, dan gaan wij luisteren naar muziek. Naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Wonder dus met Sir Duke. Dan gaan we snel door, want er is een doelpunt gevallen bij Denise. Kom maar in.
1: Ja, het is CSV Apeldoorn dat in de 66 minuten op 0-2 komt. En het is Laurens van den Enk die hem keurig binnentikt. Was nog best een lastige bal. Die werd gegeven door Noel Lawson. En ja, dat Lawson speelt, dat heeft dan wel weer een iets triestere aanleiding. Want zojuist ingevallen Cengiz Ankenc, die greep binnen een minuut nadat hij op het veld stond naar de hamstring. Die zit dus alweer op de bank. Maar zijn invaller Noel Lawson, die geeft dus de assist op de 0-2 van Laurens van den Enk. Dus CSV Apeldoorn in een hele moeilijke fase ziet dan toch de aanvallende kwaliteiten het verschil maken vooralsnog in dit duel. Met nu ook Ilias Jadir die is ingevallen, die maar meteen hoog druk zet. Want CSV Apeldoorn ruikt nu ook dat het kan afmaken natuurlijk in dit duel in deze fase. Want een tikkie is het zeker voor tegenstander Woudenberg. Met nu balbezit voor Jorik Meijer. Geeft hem keurig mee aan Laurens van den Enk. Ligt nu weer wat ruimte aan de linkerkant van het veld. Als Jorik Meijer dat ziet, kiest toch voor door het midden. Nu via Eilander naar de rechterkant voor Laurens van den Enk. Die geeft hem voor. Maar niks of niemand kan bij die bal nu dan die afgevallen bal nog ingebracht. Komt die bal voor de voeten van Kaan Aygun schieten, maar geblokt. Ja, deze fase ineens heeft CSV Apeldoorn Woudenberg bij de strot gegrepen en draait het spelbeeld volledig. CSV Apeldoorn leidt in Woudenberg met 0-2.
0: 0-2, dan gaan wij snel door naar de Ankelaarseweg, naar Robuur et Velostas. Naar Henk.
2: Ja, 41ste minuut, nog steeds 0-0. Maar mag Robben zeker niet mopperen, want de laatste minuten is het toch vooral Markelo wat hier het spel dicteert. Een paar keer over, heel gevaarlijk, met name via de linkerkant. Ja, en Robben zakt dan wel gemakkelijk in. Misschien zijn ze er ook wel toe genoodzaakt, ook wel omdat Markelo aan de bal gewoon even wat beter is van de twee nu. Zijn het meest in balbezit de laatste minuten. Maar aan de andere kant moet je zeggen dat Robben dus gokt op de omschakeling. Probeerde dan met een lange bal via Steven van Es om Luc Boommeester te bereiken. Dat lukt bijna heel weinig, veel te weinig moet ik zeggen. Ook Bernd de Jonge, die al een gele kaart heeft, werd dan een paar keer gelanceerd. Maar kon er verder weinig mee doen, omdat de verdediging van Markelo tot op dit moment weinig problemen heeft met de aanvalslinie van Robuur. Op 42e minuut van de wedstrijd, slotfase dus van het eerste bedrijf. 0-0, dat is het tot nu toe.
0: 0-0 daar. En dan gaan wij naar het nieuws van 4 uur. Want dat zit er natuurlijk ook weer aan te komen. Over na het nieuws zijn we natuurlijk weer terug met het vervolg van de wedstrijden. Tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en 2 politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

0: Ja, welkom bij het tweede deel van Apeldoorn Sport. We gaan gelijk door naar Henk van der Put. Die zit nog steeds bij Robuur en die zit misschien wel tegen of zelfs in de rust. Henk.
1: Op het moment dat jij mij aankondigt, fluit de scheidsrechter voor het rustsignaal. 0-0. Robuur mag daar blij mee zijn. Ja, dat afgekeurde doelpunt, dat zit ze toch wel een beetje hoog. Mij in ieder geval wel. Maar goed, het is 0-0. Robuur heeft het lastig. Hoe langer hoe lastiger tegen Markelo tot nu toe. 0-0. In de tweede bedrijf komen we ongetwijfeld weer bij u terug. Tot straks.
0: Ja, bedankt Henk. En we horen je natuurlijk zo meteen straks voor het vervolg van die wedstrijd. Gaan we snel door naar Denise. Die zit nog altijd bij CSV Apeldoorn. Denise.
2: Ja, hier in Woudenberg. De 75e minuut inmiddels onderweg. Met die voorsprong van 0-2 voor CSV Apeldoorn. Met nu een uitbraakmogelijkheid via Cem Keuze. Maar die kiest er dan voor om de bal wat snel en slordig naar voren te schieten. Terwijl er ruimte lag voor Noël Lawson aan de linkerkant van het veld. Maar die bal komt daar dus niet. En is het nu Woudenberg dat de schrik wel een beetje te boven weer is van die 0-2. Daarna een fase waarin CSV Apeldoorn de tegenstander echt aardig bij de strot had gegrepen. Maar Woudenberg nu wel weer iets beter in het spel gekomen. Ook hoog druk zetten nu van Woudenberg. Geforceerd daarmee een foutje van Aygun. Maar die herstelt dat ook weer en verovert dan uiteindelijk de bal via een inworp voor CSV Apeldoorn. En de scheidsrechter natuurlijk met dat kenmerkende tellen wat er nu gebeurt bij die inworp als je de bal in de handen hebt. Dat gebeurt ook hier nu bij deze amateurwedstrijden. En is het nu Woudenberg daar wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Dus dat gezien wordt, wordt te lang voor mee gewacht voordat die bal komt. En dat is eigenlijk wel iets wat je veel ziet in deze wedstrijd bij Woudenberg. De ruimtes liggen er wel, maar ze nemen toch iets te veel tijd om die bal daar dan te krijgen. Nu aan de rechterkant van het veld, de duels tussen Sam Langedonk en spelend met nummer 7, Joost de Vries, die zojuist is ingevallen. Met nu het balbezit weer voor Woudenberg en weer helemaal terug. Dat doet Laurens van den Enk uitstekend. Zet gewoon veel druk. Heeft heel veel meters gemaakt in dit duel. Het is niet altijd even mooi hoe het eruit ziet. Maar als er altijd iemand een 10 krijgt voor inzet bij CSV Apeldoorn, dan is dat Laurens van den Enk wel. En met een doelpunt vandaag dus ook zeker belangrijk aan de kant van CSV Apeldoorn. We zitten hier dus nog met ongeveer een kwartiertje officieel te gaan. De 67e minuut is aangebroken. CSV Apeldoorn leidt in Woudenberg nog altijd met 0-2.
0: 0-2 voor CSV. Dan gaan we door naar Columbia. Daar is inmiddels de tweede helft alweer begonnen. Belinda.
3: Ja, dat is zo'n 20 seconden geleden gebeurd. En het is DVP die de aftrap mocht nemen, maar ook gelijk een aanval. Maar daar kwam uiteindelijk geen gevaarlijke kans uit. Als ik kijk naar het elftal van Columbia, kan ik zo 1-2-3 geen wijzigingen zien. Of misschien net nog eentje. Ik moet nog even goed kijken. Ja, ik mis Leon de Bok nu op het veld. Dus die is eraf. Dan moet ik nog even gaan zoeken wie er voor hem in de plaats is gekomen. En voor de rest... Nee, Leon de Bok staat er ook nog. Ja, dus dan is het een
0: Belinda, ik moet je heel even afkappen, want er is een doelpunt gevallen bij Denise. Ja, kom maar.
2: Daar is toch wel de beslissing, denk ik dan ook. Want het is Laurens van den Enk die de 0-3 binnenschiet. En wederom een assist van Noël Lawson. Dus die valt ook uitstekend in. Het lijkt hier beslist in Woudenberg met een 0-3 voorsprong voor CSV Apeldoorn.
0: 0-3. Belinda, ga maar verder.
3: Ja, hetzelfde elf dus hier op het veld in die tweede helft. En het is nu toch met name VVOP wat in die eerste minuut probeert de gelijkmaker al op het scorebord te zetten. Zij zijn allemaal in de aanval. Maar nog geen concrete kansen gehad daarin. Proberen ze het nu nog een keer over de linkerkant. Maar dan wordt de bal tegen een Columbia-speler opgeschoten. En gaat via de rug van die speler over de zijlijn. Dus een ingooi ter hoogte van de 16-meterlijn voor VVOP. En dan valt uiteindelijk via een aantal spelers de bal in de handen van keeper Gerko Assis. Pakt even wat tijd om wat rust te creëren. En mag Columbia nu de aanval op gaan zetten. We gaan kijken of Columbia deze tweede helft de voorsprong vast kan houden en liever nog kan uitbreiden. We zijn nu 2 minuten onderweg in die tweede helft. Columbia leidt 1-0. Hoekasa.

0: Ja, je hoorde Hooked on a Feeling. Wij gaan snel door naar Woudenberg. Want daar is de wedstrijd, mogen we wel zeggen, beslist. Ongeveer nog, denk ik, 10 minuutjes te spelen. En het staat daar momenteel 3-0. Denise.
1: Ja, het betekent niet dat Woudenberg zich er al helemaal bij neerlegt, hoor. We zagen net een kopbal over van Nick van Rij. Dat was van behoorlijk dichtbij, dus daar had hij zeker meer uit kunnen halen. En net nog een kopbal, maar die werd gepakt door de doelman van CSV Apeldoorn, Budel. Nu weer een uitbraak van Woudenberg. Maar daar zit Jesse Perdom uitstekend tussen. Die speelt ook gewoon weer een prima wedstrijd centraal achterin bij CSV Apeldoorn. Alsof die nooit is weg geweest, kunnen we wel stellen. Want ook in de voorbereiding en in de beker heeft hij vrijwel alles gespeeld aan de kant van CSV Apeldoorn. Met nu wordt de bal de 16 in gepompt, maar met het hoofd weggewerkt door Jesse Perdom. En vervolgens nog verder weggewerkt door Kaan Aygün, die ook zijn plekje uitstekend heeft verworven, die rechtsback van CSV Apeldoorn, met natuurlijk veel wisselingen van CSV Apeldoorn, dat het centrale duo verloor aan SDV Barneveld. Dat was natuurlijk wel even een bittere pil met Ruben Katenberg bijvoorbeeld als een van de betere spelers, maar ook Pieter van der Straten. Maar ja, het lijkt nu toch ook vrij degelijk te staan in deze wedstrijd, met ook Nizar Messabel, die een prima indruk achterlaat vandaag. Nu ook het balbezit voor Messabel, geeft hem aan Jorik Meijer. Een beetje lastig balletje terug weer van Meijer. Maar dat doet Messabel prima. Geeft dan een lange roei naar voren. Zoeken richting Langendonk. En die bal die komt aan. Nu doorgetikt richting Noël Lawson. Daar ligt wat ruimte. Lawson zoeken naar Van den Enk. Maar daar krijgt hij de bal niet. De bal wordt onderschept. Daar zat wel meer in, hoor. CSV Apeldoorn, dat er af en toe gevaarlijk uitkomt in deze fase. Krijgt in de omschakeling behoorlijk wat ruimte. Maar weet dat nu niet te verzilveren. Desondanks leidt CSV Apeldoorn hier gewoon ruim met 0-3.
0: Ja, dat is CSV Apeldoorn, dus dan gaan we snel door naar Columbia, naar Belinda.
2: Ja, hier nog steeds 1-0, maar de bal lag net achter Gekkel Assis, maar de scheidsrechter zei nee, de bal is over de achterlijn geweest. En ik denk dat hij daar wel gelijk in had. Dus de gelijkmaker van VVOP werd afgekeurd. Veel protest en in het protest leek Columbia er nog even in de counter van door te gaan. Maar uiteindelijk ging die aanval ook verloren en werd daar niet uitgescoord. Dus toch met name VVOP wat de klok slaat tot nu toe. En hebben toch momenteel het wat betere van het spel. Columbia is wat meer op de counter aan het loeren nu. En ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Alleen ze hebben natuurlijk niet meer bijvoorbeeld een Jonathan Martina in het elftal staan. Er wordt nu veel meer wat kort gespeeld, basis, in plaats van alleen maar die lange bal naar voren. Wat natuurlijk vorig jaar met Jonathan Martina in de spits veelal gebeurde. Dus er wordt ook wel heel ander voetbal gespeeld. En ik moet zeggen, ja, het ziet er technisch soms toch allemaal wel wat verzorgder uit. En ja, toch wel leuk om naar te kijken. Dan nu de ingooi voor VVOP. Niet ver van de cornervlag.

van Columbia. Dus proberen de bal richting de 16 te krijgen. De spits gaat op avontuur. Komt de voorzet nu hoog voor het doel. Gerco Assis kan hem wegstompen.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. We gaan snel door naar Denise. Maar de laatste fase van de wedstrijd CSV tegen Woudenberg is aangedringd. Denise.
1: Ja, terwijl hier inderdaad de 88ste minuut loopt, is CSV Apeldoorn in balbezit. Via Kaan Aygün is het over de rechterkant van het veld de ruimte zoeken. Maar daar wordt een overtreding gemaakt door Kaan Aygün in dat 1-op-1 duel. Terwijl we ook zien dat ondertussen Vincent Derksen klaar staat om in te vallen namens CSV Apeldoorn. Maar de scheidsrechter had dat niet helemaal door dat CSV Apeldoorn wilde wisselen. Dus het spel hervat via Ricky van Wolfswinkel, die ondertussen de aanvoerdersband om de arm geschoven heeft gekregen nadat de nummer 4 Aaron de Vries naar de kant is gegaan. Dus het is even wisselen ook aan de kant geweest van Woudenberg. Met nu de ruimte aan de rechterkant voor Woudenberg. Proberen ze toch door het midden heen te spelen. Maar Messabel die zit daar uitstekend tussen en voorkomt dus die uitbraak. Nu dan Ilias Jadir op avontuur. Wordt een beetje vastgehouden. De scheidsrechter laat het toe. Maar in tweede instantie wordt Jadir dan van de bal gelopen. En dan denk ik, ja, scheidsrechter, dan mag je alsnog wel fluiten voor dat moment van vasthouden. Maar dat doet hij dus niet. Nu dan Woudenberg er weer uit over de linkerkant van het veld. Ja, die ploeg blijft echt nog wel pogingen wagen om iets aan die score te doen. Waar CSV Apeldoorn natuurlijk die nul graag wil behouden. Want in de voorbereiding toch ook best wel wat tegendoelpunten opgelopen. Wat te denken in die Apeldoorn Cup wedstrijd waar het met 3-0 voor stond. En het nog weggaf tegen WSV dat het 3-3 werd. Waardoor ook de finale niet gehaald werd. Nu van dichtbij valt die bal voor de voeten van de speler met nummer 15 die net is ingevallen. Van Welderen, maar hij schiet de bal roekeloos over het doel van Budel. En zo langzamerhand zien we dus dat de minuutjes wegtikken. CSV Apeldoorn in de 90ste minuut nog altijd op 0-3 voorsprong.
0: 0-3 voor CSV Apeldoorn. Dan gaan we snel naar

0: Olympia die nog altijd de leiding heeft. Thuis, Belinda.
1: Ja, maar ja, die voorsprong is nog heel krap. 1 tegen 0. En er lijkt zo een dubbele wissel aanstaande. En dan moet ik dat Tom Pleket en Erik Nammensma in het veld gaan komen. En dan verwacht ik eerlijk gezegd dat Dilano Gerritsen en Leon de Bok eruit zullen gaan. Maar dat is puur een gok van mijn kant. Dan zo zien of dat gaat kloppen. Maar er is nu net gefloten voor een overtreding van een Columbia-speler op een speler van VVOP. Wordt ook de gele kaart. Fokker kan zo even snel niet zien wie hem nu gekregen heeft. Filter aan de overkant van het veld was. Maar goed, belangrijkste, VVOP mag een vrije trap gaan nemen. En aan de voor hun linkerkant van het veld. En dan gaat de bal in één keer richting de 16. Maar daar heeft Gerkel Assies geen enkele moeite mee. En gooit hij de bal snel uit. Probeert tempo in het spel te houden. Maar er wordt direct druk gezet op de verdediging van Columbia. En nu dan een vrije trap voor een Columbia-speler. Wordt een overtreding gemaakt. Op, en dat is volgens mij Justin Hogewijk. Ja, moet nog even wennen aan de nieuwe spelers die erbij gekomen zijn. Gaat de vrije trap helemaal naar de andere kant van het veld. Leon de Bok probeert zijn man uit te spelen. Maar die aanval wordt ook weer opgevangen door de verdediging van VVOP. Er wordt nu wel een velduel uitgestreden ter hoogte van de cornervlag. Kijken of Columbia misschien nog iets kan doen. Uiteindelijk komt VVOP eruit. En uiteindelijk is het nu weer Columbia in balbezit. De bal gaat hem een beetje over en weer op de helft van VVOP. Uiteindelijk nu toch Columbia. Proberen ze nog een voorzet te geven. Maar uiteindelijk gaat dan is het een ingooien bij de cornervlag voor Columbia. Wordt snel genomen. Proberen richting de 16 te gaan. De keeper zit er niet helemaal klem vast bij. Uiteindelijk nog een botsing. En krijgt de VVOP de vrije trap. En heeft zo te zien de VVOP even blessurebehandeling nodig. 61 minuten nu onderweg. Columbia leidt met een krappe voorsprong. En 2-0.
0: Ja, dan gaan we door naar Henk van der Put. Want daar zijn ze inmiddels ook alweer begonnen aan de tweede helft aan de Ankelaarsweg. Henk.
2: Ja, de tweede helft is zojuist begonnen. 1 minuutje om precies te zijn hebben ze alweer gespeeld in het tweede bedrijf. Kijk even naar een uitval voor van Robert. Maar wordt goed verdedigd door mensen van Markelo. Robert heeft gewisseld. Luca Hendricks is in ieder geval binnen de ploeg gekomen. Voor de rest kan ik nog geen verdere wissels aanschouwen tot nu toe. Ik geef even de microfoon aan Jan ten Hoven die hier naast me zit nog steeds. Hij geeft even een korte samenvatting van de eerste 45 minuten.
3: Ja, een wisselende eerste helft, waarin beide ploegen de eerste kwartier, de eerste 20 minuten gewoon gelijk aan elkaar gewaagd waren. Terwijl Marco langzaam maar zeker uit zijn schulp kroop en via de linkerkant veelal de lange bal hanterend. Achterin voetballend met 3 verdedigers, 4 man op het middenveld en 4 man voorin, bracht Robert heel vaak in moeilijkheden. En het is maar goed dat de achterhoede en met name de keeper heel goed bij de les was. Anders was het maar zo 0 tegen 1 geweest. Alhoewel, in de eerste helft was er ook een doelpunt dat Robert maakte, dat heeft Henk verteld. Maar dat vond de scheidsrechter achteraf na overleg met zijn assistent aan de rechterkant een buitenspel situatie. En dat doelpunt keurde hij af. Voorlopig zijn we dus nu hier bezig. 48 minuten, stand van 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0. Dan gaan we nog snel even naar Belinda.
1: Ja, de keeper is nu maar net opgelapt. Dus die gaat zo de uittrap nemen. Dus in de tussentijd is er niks gebeurd. Ik zie de heren Pleket en Nammensma nog steeds warm lopen aan de overkant. Dus zij zullen zo wel ingebracht kunnen worden. Dus niks gebeurd. Columbia leidt nog steeds 1 tegen 0.

0: Van Vels, Baby Get Higher. We gaan door naar CSV Apeldoorn, waar waarschijnlijk de wedstrijd al afgelopen is. Maar Denise, is dat ook echt zo?
1: Ja, zeker. De wedstrijd is afgelopen. CSV Apeldoorn wint de eerste wedstrijd in de competitie in Woudenberg met 0-3. En ja, dat zijn allemaal plusjes natuurlijk sowieso. Die winst is fijn. Maar CSV Apeldoorn in een uitwedstrijd op natuurgras, ja, dat was vorig seizoen niet zo'n hele goede combinatie. Dus ook wat dat betreft heeft CSV Apeldoorn daar al van korte metten mee gemaakt voor dit seizoen. Pakt gewoon een goede 3 punten. Heeft zich niet bovenmatig hoeven in te spannen tegen een tegenstander, ja, die het af en toe, zeker in de tweede helft, CSV Apeldoorn wel lastig maakte. Maar CSV pakt gewoon een uitstekende overwinning. En mag volgende week dan gaan aantreden tegen VVOG op eigen veld. Dus ja, leuke wedstrijd ook om te zien. Ploeg die natuurlijk ook op zoek is naar meer. Want VVOG, ja, dat kennen we toch wel als een club die altijd in de top van het amateurvoetbal heeft gezeten. Dus ja, die willen ook zeker meedraaien om het kampioenschap. Dus een mooie krachtmeting volgende week op het Ordebos.
0: Ja, bedankt voor vandaag, Denise. En tot volgende week. Gaan wij door naar Belinda. Die zit nog steeds bij de wedstrijd Columbia tegen VVOP.
2: Ja, nog steeds die voorsprong van 1-0 voor Columbia. De wissel heeft plaatsgevonden, de dubbele wissel. Wie erin kwamen had ik goed, maar wie eruit gingen, daar zat ik wel volledig naast. Want het zijn uiteindelijk Jesper Scherpenzeel en Guido Dijkgraaf die naar de kant zijn gekomen. Vlak daarna een stevige overtreding op Joey Koopman. Dat werd ook met een gele kaart bestraft. De CVOP alweer de nodige gele kaarten. Ja, ze hebben daarin een reputatie. Hebben daar vorig seizoen, schrik niet, geloof ik, in totaal 95 gele kaarten gehaald in het seizoen. Dus ze waren de absolute koploper in. Ze hebben daar een reputatie. Werkt natuurlijk niet in het voordeel, want dan wordt het over het algemeen toch net even wat makkelijker gele kaart getrokken dan wanneer je die reputatie niet hebt. Maar ook vandaag, ja, het zijn af en toe

0: toe toch wel even stevige overtredingen die de heren maken. En dus ook niet vandaag alweer een aantal geefkaarten ontvangen. Nu dan, een vrij schot voor de VVOP, net over de middenlijn. Bal nog even goed gelegd. En dan komt waarschijnlijk de lange bal richting de 16. Ja, gaat in één keer de 16 in. Leek een gevaarlijke kopbal te worden, maar het is weer Gerco Assis die goed staat te keepen en die eigenlijk geen problemen had met die inzet. Dan kan Columbia er misschien aan de rechterkant vandoor. Dan is er wat ruimte, maar de paas is niet goed, kan VVOP opruimen. Maar dan is het balverlies van VVOP en kan Columbia misschien nog een keer. Het is in instantie leek het Lars Bleket, maar die mist. En dan gaat de bal maar net voorlangs. En volgens de scheidsrechter heeft de keeper er nog met zijn vingertoppen aangezeten. Dus mag Columbia zo een corner gaan nemen. Blijven toch best veel Columbia-spelers in die middencirkel staan. Uiteindelijk gaat nu ook toch Stefan Derksen iets mee naar voren. Maar er blijft ook nog drie man achter. Dus ja, dan bij VVOP staat eigenlijk iedereen in de 16 meter. En bij Columbia zijn het er maar een paar. Erik Namensma staat op een meter of 20. Die moest schijnt de afvallende bal op te moeten gaan vangen. De corner. En de keeper zit mis. En dan wordt hij teruggelegd. En probeert een schot. En dan is het uiteindelijk VVOP wat eruit kan komen. Maar kan een van de achtergebleven spelers direct opruimen. Is ook dat gevaar geweken. We hebben nu 70 minuten op de klok staan. Columbia leidt nog steeds, maar de voorsprong is krap. 1-0.
1: Dan gaan wij door naar Henk van der Bed, die nog steeds aan de Ankelaarseweg zit. Henk.
2: Ja, we hebben de 57e minuut, maar ik heb nieuws hier vanaf de Ankelaarseweg. Want we hadden 5 minuten gespeeld in de tweede helft. De 50e minuut om precies te zijn. Een enorme fout in de, binnen de gelederen van Robert de Lositas. Uiteindelijk was het Miguel Schippers die die bal heel simpel kon binnentikken. Hij kwam alleen voor de keeper te staan. Dan heb ik het over Koopmans natuurlijk, Sander Koopmans. Hij kon er helemaal niets meer aan doen. De fout zat in de laatste lijn van Robert de Lositas. Een paar minuten later opnieuw een grote fout. Mickey Schrotman van Markelo kreeg de mogelijkheid om de stand naar 2-0 te veranderen. Voor Markelo nog wat te verstaan. Dat zit hij daar ook al op dat moment. Een uiterste poging door een verdediger van Robben de doelpunt kon voorkomen. Goed, Markelo dus op voorsprong. We hebben in de 57e minuut dit aan u kunnen melden. Ik ben benieuwd of Robben nog kan terugkomen in de wedstrijd. Terug naar de studio.

0: Oerend Hart. Ja, dan gaan we snel door. We gaan Oerend Hart naar Belinda. Want daar is nog steeds de wedstrijd bezig. Namelijk Columbia tegen VVOP. Belinda.
1: Ja, en nog steeds die stand van 1 tegen 0 op het scorebord. Officieel nog 15 minuten te spelen. Zojuist, toch wel Columbia weer een aantal keren in de aanval. Hadden misschien die voorsprong uit kunnen breiden en een iets ruimere marge al kunnen hebben. Maar ook VVOP al een aantal keren gevaarlijk geweest. Nu dan balverlies voor Columbia. En mag VVOP de aanval gaan opzetten. Maar wordt gelijk druk gezet door de aanvallers van Columbia. En we zien nu weer balbezit voor Columbia. Leon de Bok, nou goed verdedigend werk van Erik Nams, maar hij in balbezit. Maar ja, uiteindelijk kan Columbia in balbezit blijven. Nu Dilano Gerrit rond de middenlijn. Wordt even wat vastgehouden. Maar de scheidsrechter zegt, ga maar door. Is Columbia nog steeds een balbezit. Lange bal nu van Jesse Veldhoen naar Complequet. Kan hij de 16? Nee, dat lukt helaas niet. En dan is het VVOP wat er misschien gevaarlijk uit kan komen. Maar uiteindelijk is het dan weer balbezit voor Columbia. Maar dat is maar van korte duur. Wordt eigenlijk weer heen en weer geflipperd. Nu rond die middenlijn. Nu uiteindelijk weer balbezit Columbia. Maar een slordige paas. En kan de VVOP weer gaan overnemen. En ik denk dat we misschien nog wel eens een paar hectische laatste minuten hier kunnen gaan krijgen. Officieel dus nog nu precies 14 minuten te spelen. Gaat ongetwijfeld wat tijd bijkomen. We hebben in de tweede helft een wat langere blessurebehandeling gehad van de keeper van de VVOP. Nu nog goed ingrijpen van Joey Koopman. En kan Columbia er misschien wel gevaarlijk uitkomen nu. Dan lijkt dan is het slordig balverlies aan die rechterkant en is het gevaar weer geweken. Ik zei het al, het kan nog een heftige slotfase worden met die marge van slechts 1 doelpunt hier. Maar Columbia nog wel aan de goede kant van de scoren. Het leidt 1 tegen 0.
0: Nog altijd spannend daar. Dan gaan wij door naar de Ankelaarseweg waar Robuur tegen een achterstand aankijkt. Henk.
2: Ja, doelpunt voor Markelo. 60ste minuut, doelpunt voor Markelo. 2 tegen 0 dus. Doelpunt te maken, volgens mij was het René Kuipers in die bal. Max Thomas Koopmans weet te jengelen. Wat klom, wedstrijd lijkt beslist, moet ik aan de hand zeggen. 2-0 voor Markelo, op nog een klein half uurtje te gaan hier aan de Anklaarseweg. Het ziet er goed uit voor Markelo. Voor Robert daarentegen wordt het natuurlijk donders lastig om nog terug te komen in deze wedstrijd. Ja, en nog een wissel gezien ook aan de kant van Robuur. Het was, even kijken, Steunenberg die in de ploeg is gekomen, speelde onder nummer 5. Nou, die kan nog ook nog geen patten breken tot nu toe. Kortom, Robuur staat achter met 2 tegen 0. Op de klok staan, lees ik, 65e minuut van de wedstrijd.

0: We hebben een verzoekje van Belinda dat ze het even wil. En natuurlijk mag dat. Belinda, kom er maar in.
1: Ja, want de wedstrijd, ik dacht dat van NL heel vroeg in de wedstrijd. Deze wedstrijd gaat niet met 22 man op het veld eindigen. Dat is ook gebeurd. Er bleef maar commentaar komen aan de zijde van VVOP. Uiteindelijk heeft de scheidsrechter weer wat kaarten uitgedeeld. Een gele, een rode. Is ook nog even naar de bank geweest. Dus het belangrijkste nieuws, VVOP staat nu met een man minder. Hebben nog ruim 10 minuten om wat aan die achterstand goed te maken. Dus het is 1-0 nog steeds voor Columbia. Maar ze spelen ook met een man meer.

0: UB40, Red Red Wine. Wij gaan snel weer door naar Belinda, waar we dus net hoorden dat er een rode kaart aan de kant van VVOP is gevallen. Belinda.
1: Ja, en zojuist een duel bij de achterlijn. Uiteindelijk ligt er een speler van Columbia en ligt er ook een keeper bij. En uiteindelijk zegt de scheidsrechter dat de bal voor het laatst aangeraakt is door de keeper van VVOP. Die was het daar niet mee eens, begon ook wat te klagen en ook hij op de bom geslingerd. Dus het aantal gele kaarten, ik ben het tel kwijtgeraakt. Ik denk dat we ongeveer op 5 of 6 staan inmiddels voor VVOP. En nog een rode kaart, dus het gaat nog even door. Maar Columbia mag nu een vrije trap gaan nemen met officieel nog 9 minuten te gaan aan de rand van de 16. Daar staan zowel Joey Koopman als Stefan Derksen bij. Ik denk dat Stefan Derksen hem gaat nemen. En we kunnen allemaal nog die vrije trap herinneren bij Teugen, waardoor hij Columbia veilig schoot. Hij gaat er in 1 keer richting het doel. Maar uiteindelijk gaat de kans verloren. Hij was weer een gevaarlijke vrije trap. Hij ging ook tegen Lars Bloket, of het Tom Bloket, Lars is zijn broer, Tom Bloket aan. En nu ook nog een wissel bij Columbia, Joey Koopman naar de kant. En als ik het goed zie, is het Niels Akster die weer wat minuten kan gaan maken. Ja, uiteindelijk dus die vrije trap leverde niks op en mag nu VVOP gaan uittrappen. Officieel dus nog 8 minuten te spelen. Ik gaf het al eerder aan, er gaat zeer zeker tijd bij komen. En nu dan weer een duel op halverwege de helft van Columbia. VVOP nog steeds een balbezit. Bal kan nu worden weggewerkt. En misschien kan Columbia er dan met een counter uitkomen. Maar dat wordt goed opgevangen door de verdediging van VVOP. En houden zij er zelfs een vrije trap aan over. Ik denk dat we nog 10 hectische minuten gaan krijgen. Columbia leidt nog 1-0.
0: 1 tegen 0, daar altijd nog. Ja, waar het inmiddels alweer 0 tegen 2 staat, is bij Robier tegen Markelo. Henk.
2: Ja, 70e minuut, 2-0 voor Markelo. Ja, ik denk dat ze die wedstrijd gewoon winnend naar zich toe kunnen trekken, de mensen uit Markelo. Die geboren tukker die hier naast me zit, Jan ten Hoven, die zal het wel met me eens zijn, denk ik. Want gezien het spelbeeld van de laatste minuten is het toch Markelo wat voetballer in ieder geval duidelijk de betere van de twee is.

En nu, als ik dat zeg, dan droomde ik 2-1. Het was eindelijk een keer een goede aanval. Via de rechterkant. En ze weten dat het wel ook nog wel de juiste kleur te krijgen. Kortom, het is weer een echte wedstrijd geworden. Zeker de wedstrijd was niet zo heel spannend. Tot 2-0. Nu is de spanning weer volledig terug natuurlijk. Robben komt op 2-1. Nog 20 minuten te gaan.

0: De mooie gitaarklanken van Bamboleo. In mijn geval Bramboleo. Sorry, een beetje slecht. We gaan snel door naar Belinda voor de spannende slotfase van Robuur tegen VVOP. Belinda.
1: Columbia VVOP, Bram.
0: Oh ja, sorry.
1: Ja, het staat nog steeds 1 tegen 0 in het voordeel van Columbia, maar officieel nog 10 minuten te spelen. VVOP probeert het wel, Columbia probeert het ook om die voorsprong uit te breiden. Ja, het is allemaal niet heel erg hoogstaand vandaag, maar spanning maakt nog wel wat goed. Maar je moet ook oppassen dat de wedstrijd nu niet een beetje dood gaat bloeden. Nu dan Columbia met de ingooi. Erik Nammers maar probeert ver te gooien, lukt hem ook. En dan komt Columbia er misschien wel uit. Ja, het gaat zo de 16 meter in, wordt teruggelegd op Leon de Bok. Kan hij dan de trekker overhalen? Nee, dat schot wordt geblokt. Oh, wat zonde was dit. Uitgelezen kans om op de 2 tegen 0 te komen. Het was de ingooi van Erik Nammersma en vervolgens de rush van Justin Hogewij over de linkerkant. Hij wist Leon de Bok te bereiken. Maar nu moet Columbia oppassen dat VVOP niet meer in de tegenstoot. Maar ja, die schieten nu hoog over het...

0: van Gerco als hij zijn... Ja, ik zou zeggen, doe dat de rest van de wedstrijd ook maar. Dan is er geen enkel gevaar. Maar Columbia dus nu net bijna op die 2-0 werd goed teruggelegd. Alleen ja, het schot van Leon de Bok was net niet goed genoeg om de bal dan ook daadwerkelijk in de touwen te schieten en op die comfortabele 2-0 voorsprong te komen. Officieel nog 1 minuut te gaan. Ik stel voor even terug naar de andere wedstrijd en dan kom ik graag terug door de allerlaatste minuten van Columbia tegen VVOP.
1: Dat lijkt me een heel goed plan. We gaan snel door naar Henk, die zit nog steeds aan de Ankelaarsweg.
2: Een kwartiertje nog te gaan hier. 2-1 de voorsprong voor Markelo. 1 goede aanval hebben we gezien van Robert de Logitas. Dat leverde dus een doelpunt op. De doelpunt maker was Luc Bouwmeester. Hij, de man die altijd wel dat doelpunt het doel weet te vinden. Hij was dus ook de man van de 2-1. Ja, wat ik nog zojuist zag, dat was een van die nieuwe maatregelen. Die de
1: Henk, ik moet je afkappen, want er is een doelpunt gevallen bij die spannende wedstrijd bij Belinda.
0: Ja, en dan is het VVOP die langszij komt. Ik zie hier voor me een aantal spelers van Columbia teleurgesteld op de grond zitten. Onder andere Leon de Bok. Ja, ze zullen zich nog even op moeten richten. Misschien kunnen ze nog terugkomen. Of dan beter gezegd nog een keer op voorsprong komen. Het is nog niet gelopen, maar het staat nu 1-1.
1: 1-1. We gaan weer terug naar Henk. Ja. Henk?
2: Ben ik in de uitzending? Oké, prima. Ik wou even het verhaaltje vertellen van die scheidsrechter. Die blessurebehandeling. Het was een duidelijke hoofdblessure bij een van de spelers van Markelo. Voordat het gebeurde dat ook al een keer. Dan roept hij de verzorger binnen de lijnen. En dan is het zo dat bij een hoofdblessure, als de verzorging aan te pas is gekomen vanwege een hoofdblessure, dan mag hij gewoon blijven staan. Maar hij stuurt dat die speler van Markelo voor de eens een keer en nu weer gewoon een minuut naar de zijlijn toe. Dat is een spelregel die deze scheidsrechter dus nog niet goed in de gaten heeft gekregen. In ieder geval, ze zijn nu wel weer met 11-11 bezig. We hebben nog een minuut of 10-12 te gaan. De spannende slotfase met Belinda moet de voorrang krijgen, zou ik gaan zeggen, Bram.
1: Inderdaad, we gaan snel door naar die spannende laatste minuten van de wedstrijd Columbia tegen VVOP.
0: Ja, nog steeds 1-1. 90 minuten zijn verstreken. Spel er even stil. Ik ben benieuwd wat de strijdrechter nu gaat doen. Er gaat een, zo te zien, een ingooi komen voor VVOP. Bij de eigen achterlijn zo'n beetje. En Columbia probeert druk te zetten. Maar VVOP kan ook de bal lang naar voren spelen. En houden zelfs balbezit. Dan moet Columbia op gaan letten. En is het uiteindelijk Stefan Derksen die de bal zo'n beetje in zijn eigen dugout schiet. En mag VVOP nog een keer gaan ingooien. Ja, hoe heeft Columbia dit weggegeven. Ontzettend zonde. Je staat 1-0 voor. Je komt met een man neer te staan. En dan geef je het nog weg. En nu fluit de scheidsrechter weer eigenlijk onbegrijpelijk. Maar goed, in het voordeel van Columbia. Ik moet zeggen, ja, ik snap her en her toch de frustratie van VVOP wel. Maar goed, Columbia heeft ingegooid. En dan gaat die bal naar voren. Dan over de rechterkant. Kan Columbia nog een keer op voorsprong komen. Bal gaat over de achterlijn. Laatst aangeraakt door een speler van VVOP. Dus we gaan zo nog een corner zien van Columbia. Iedereen van VVOP. Alle 9 overgebleven veldspelers in de 16 meter. Ook van Columbia-zijde gaan er nu toch wat meer spelers mee naar voren. Ik zie Erik Nammersma, de verdediger, toch zo'n beetje op de penalty-stip staan. En er blijft slechts 1 speler achterin. Dilano Gerritsen, die staat zo'n beetje op een meter op 20. Komt de corner, gaat over iedereen heen. Kan die uiteindelijk worden opgevangen door Leon de Bok. Die probeert hem voor te zetten, wordt aangeraakt. Dan gaat uiteindelijk de bal over de zijlijn. En gaat aangeraakt door een Columbia-speler. Mag de VVOP gaan ingooien. Ja, zij zullen de rusten daarvoor de tijd nemen. Want ik denk dat zij dat ene puntje zullen koesteren. Maar Columbia natuurlijk deze wedstrijd gaat zien als 2 verloren punten. En niet als een winstpunt. En dan misschien nog Columbia. Leon de Bok ziet de medespeler vrijstaan. Zit in de 16. Het is nu even wat gepingel in de 16. Maar het lijkt VVOP die op kan ruimen. Timo van Lier net ingevallen. Weet de bal te heroveren. En nu is het, ik zou bijna zeggen, vrouwen en kinderen eerst. En worden er toch wat sneller duels nu uitgevochten. En dan nu ook een klein opstootje spelen van VVOP met Timo van Lier. Maar dat wordt gelukkig opgelost. Gaat de bal nog een keer naar de 16. En komt Leon de Bok raak. De grensrechter van VVOP staat te vloggen. Maar de scheidsrechter negeert het. En kent het doelpunt van Columbia toe. Ondanks dat

0: jamsector met de vlag omhoog staat. Vreugde hier voor me. Ik ben enorm ook gek. Assis mee naar voren gekomen om het feestje mee te vieren. En staat Columbia dus nu tot in blessuretijd op 2-1 weer Leon de Bok. Hij tekent voor beide doelpunten. Wat een knap stekkerwedstrijd. En de grensrechter van VVOP loopt boos weg. Die krijgt dan ook een rode kaart van de scheidsrechter. Oh, wat gebeurt er hier van alles? En wat laat VVOP zich hier kennen? Wat staan ze er slecht op? Ik ga eventjes naar iemand die... Nee, die zegt ook, ja, want het buitenspel, het wordt niet te zien, maar de grensrechter van VVOP is dus nu ook weggestuurd. Nu moet iemand anders uit de dugout komen om voor die laatste paar minuten te gaan vlaggen. Maar frustratie onder VVOP, ja, en de blijdschap natuurlijk bij Columbia. Het staat 2-1. Er wordt nog afgetrapt hoe lang we doorgaan, ik heb geen idee. Maar het is spannend hier, dus ik stel voor dat ik gewoon nog eventjes doorga. En dan gebeurt er weer wat. Ik heb geen idee. Wordt er weer een gele kaart gegeven. En dat was de tweede van die speler. Dus er gaat nog een speler van VVOP eraf. Ja, het is hier gek huis aan het worden. En de supporters van Columbia, ja, die roepen elke keer een beetje flauw toedeloe en dat soort dingen. Ja. Dit heeft even niks meer met voetbal te maken. Maar nog een rode kaart van VVOP. Iemand van de begeleiding loopt nu maar richting de scheidsrechter. En ja, wat een anticlimax. Maar ja, voor Columbia is het fijn. Zij staan op 2-1. Het lijkt erop dat ze de drie punten hier gaan houden. En dat VVOP straks de wonden mag gaan likken. En dus ook nog met een aantal rode kaarten. Ik heb er in ieder geval al drie geteld. En... het aantal gele kaarten, ja, ik heb geen telraam meegenomen. En ja, het is echt absurd wat hier gebeurt. Dat is dus weer een speler weg. En ja, de scheidsrechter geeft nu de vrije trap aan Columbia. Dus die laat nog Gerritsen die in één keer naar voren schot. En die kan worden opgevangen door de keeper van VVOP. VVOP gaat nu tempo maken. Misschien dat ze er nog in geloven. Lange bal naar voren. En... nu wel halverwege de helft van Columbia. En het is uiteindelijk nu Dilano Gerritsen en Leon de Bok in balbezit. Die schieten de bal maar gewoon naar voren toe. Niels Axel probeert hiervoor nog wat druk te zetten. Gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. En dan vindt de scheidsrechter het genoeg geweest. Columbia houdt de drie punten. Maar wat een knopsgekke wedstrijd hier. Er zal ongetwijfeld nog veel worden over nagepraat. Maar het belangrijkste is Columbia wint 2-1 van VVOP.
1: Bedankt voor vandaag, Belinda. Ja, een knotsgekke laatste paar minuten. Dat mogen we wel concluderen. We hebben nog even tijd om naar Robuur te gaan. Naar Henk.
2: Ja, hier moeten we nog een minuut of 8 voetballen. 2-1, nog steeds de voorsprong voor Markelo. Ik kan niet anders zeggen dat het wel verdiend is. Voor één goede aanval, dat had ik dus gezegd aan de kant van Robin. Nu kan de Markelo weer de strafschopgebied gaan. En dan komt Koopmans heel goed zijn doel uit. En dan komt die bal nog proberen binnen te werken. Maar dan via een kopbal van volgens mij 7 van net staat die bal over de achterlijn. Een kanne, dat is alles wat overblijft voor Markelo. Het was maar zo 3-1, had het eigenlijk wel moeten worden. Maar goed, het is nog 2-1. Dat betekent ook dat het best wel spanning op deze wedstrijd zit. Columbia doet er wel alles aan. Of Columbia zegt, die wedstrijd hebben we gehad. Columbia doet er alles aan om een vergelijkbaar op een scorebord te krijgen. Maar dat is er tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk een kande. Wordt wel hoog ingebracht, weggestompt door Koopmans. En die wordt nog een beetje dwarsgezeten door een van de aanvallers. Jan, ik geef even de microfoon aan jou. Al met al een terechte voorsprong voor Markelo tot nu toe.
3: Ja, ik vind dat die spelopvatting van Markelo wat beter is dan van Robert. Robert wacht veel te veel af, blijft eindeloos de bal achterin rondspelen. En Markelo is van achteruit steeds de vrije man zoeken. En met name Zwiers, de man die dus bij HC 21 gespeeld heeft. En nu ook weer balverlies voor Robert. En weer naar die Zwiers toe. Kom aan de linkerkant, kan zomaar doorlopen. Zojuist een dot van de kans, wat Henk ook zei, voor Markelo. Die gewoon de doelman uit doel had en... gelukkig van Robben was het de laatste man die nog binnenkwam, die de bal weg kon kopen. Nu Robben in balbezit, raakt ze hem kwijt. Vier man erop, ja, vrije trap voor Robben en Klositas. Geweld. 84 minuten, stand 1-2.
1: Ja, en dan gaan wij ook richting de klok van 5. En

Dan denkt u misschien, oh, dan zijn we na 5 uur dan niet meer. Nee, we zijn er nog even tot aan het einde van die wedstrijd van Robur et Velocitas tegen Markelo, die ook heel spannend is. Tot zometeen dus, naar de klok van 5. Dan zijn we er natuurlijk weer met misschien het laatste half uurtje van Apeldoorn Sport. We hebben natuurlijk net gehoord dat Columbia in een knotsgekke laatste paar minuten won met de grensrechter die eraf werd gestuurd en nog meer veel andere rare praktijken. En natuurlijk CSV, die ook won met liefst 0-3 van natuurlijk Woudenberg. Nou, dat aan straks nog dus het vervolg van die wedstrijd. Tot zometeen, tot zo naar de klok van 5.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

0: bij het laatste, pak een beet, half uurtje van Apeldoorn Sport. Waar wij nog verslag gaan doen met de laatste wedstrijd die loopt vanmiddag. De wedstrijd waar Henk van der Put bij zit, namelijk Robur et Veloces tegen Markelo. Het staat daar 1-2. Henk.
1: Oké. Bjorn de Jonge probeert een actie te maken, maar die loopt zich vast op een van de mannen van Markelo. Het is nog steeds 2-1. We zitten in de 90ste minuut. Dus de extra tijd gaat zometeen beginnen. Oei, oei, oei, wat een kans weer zojuist een paar minuten terug voor Markelo. Ja, stel je nou eens voor dat het hier dan toch nog 2-2 wordt. Dan doet Markelo zichzelf wel heel erg tekort. Want ze hebben zijn kansen gehad, ook in het tweede bedrijf. Daarom geen 3-1, geen 4-1, maar 2-1. En dan, ja, het spelletje is dan zo natuurlijk dat de spanning er volop in blijft. Veel wissels aan de kant van Robert.

0: zijn Knokens in ploeg gekomen en ook Robin van Wendel de Jeune doet nog een paar minuten mee. De trainer van Robin doet er alles aan om verse krachten binnen te brengen. Dat heeft hij dus gedaan. Maar echt gevaarlijke acties heeft dat nog niet opgeleverd. Ze mogen nu een vrije trap gaan nemen in de middencirkel. Of is die vrije trap voor... Nee, zegt de scheidsrechter. Die werd aangezet. De bal kwam tegen de scheidsrechter aan. En dan moet hij die bal dus teruggeven aan de man die het laatste in balbezit was. En dat is de speler van Markelo. Goed, Markelo gaat dus verder. De extra tijd is ingegaan. Jan, blijft de 2-1? Ik denk het wel.
1: Ik heb geen idee, maar je zei het net terecht, als het 2-2 zou worden, dan mag Markloff zich dat zelf verwijten. Want kijk, als je zulke dotten van kanten gewoon laat liggen, en dat heeft ook te maken met het feit dat er over nu weer balverlies. Twee man eromheen en een bal maar zo weg, gaan over de zijlijn. En dan is Markloff natuurlijk heel te snel bij, pakt onmiddellijk die draad weer op, gaat de bal over de zijlijn, mag ingegooid worden. We zitten in de 91ste minuut, stand nog steeds 1-2.

0: Familie waar ik veel van hou. En voor die ik sterven zou.
1: Een doelpunt gevallen bij de enige wedstrijd die nog loopt. Dus bij Henk.
2: Ja hoor, eindelijk. Die wedstrijd helemaal definitief beslist. U voelt hem al aankomen. U hoort hem aankomen. Het is 3-1 geworden voor Markelo. Wij kunnen dus afwijzen. Twente weer in de wetenschap dat ze de eerste competitiewedstrijd winnen kunnen gaan afsluiten. Extra tijd loopt al een minuut of 2-3. Maar Tom, hier zal niet zoveel verandering meer in komen. Markelo gaat winnen van Robin en Velocitas. Inmiddels 3-1. Of het daarbij blijft, u hoort het zometeen nog één keer van mij hier vanaf de Aanklaarseweg.

0: Raccoon en Oceaan. Ja, we gaan snel naar Henk toe voor het laatste nieuws rond de wedstrijd.
1: Een beetje kunnen voorspellen. Het is 3-1, zo bij leven. Wedstrijd is afgelopen. Spelers geven elkaar een handje. Terechte overwinning voor Marco. Ik kan het niet anders maken. Robuur ligt zijn wonden. Ze verliezen deze eerste thuiswedstrijd met 3-1 van Marco. Dat was het wat mij betreft. Graag tot morgen, waar ik afreis naar Loenen. Loenen, Sportclub Reden. Loenen Mark voor de Sportclub Reden. Altijd interessant natuurlijk. Fijn weekend, als u daar aan toe bent.
0: Ja, bedankt Henk. En inderdaad, veel plezier morgen. Ja, dan nog even snel de uitstanden van de drie wedstrijden. We hebben gehoord van Denise Veneman dat CSV Apeldoorn een mooie zakelijke 0-3 overwinning boekte op Woudenberg. Daarna de knotsgekke laatste minuten van de wedstrijd van Belinda Kerkhoven. Die knotsgekke minuten van Columbia tegen VVOP. Waar uiteindelijk Columbia in de laatste minuten van de blessuretijd een 2-1 overwinning sleepte. En we hebben natuurlijk net gehoord van Henk van der Put dat helaas Robi het Velocitas met 3-1 verloor van Markelo. Dan zit het er voor vandaag op. Maar vanaf morgen gaan we voor de zondagsport samenwerken met RTV

0800-1121-794. Nou, wat houdt het nou precies? Nou, concreet, we volgen verslaggevers samen tot één grote groep. En de uitzending komt in de ene week van Heerden en dan de andere week van Apeldoorn. En zo gaan we dan door. Morgen starten we dus bij RTV 794 vanuit de studio in Heerden. We doen verslag van Loenermark tegen Renen. Natuurlijk met Henk van der Put, wat hij net zei. Beekbergen tegen GSV 38, dus uit Giesbeek, met Belinda Kerkhoven. Go Ahead Deventer, dus niet Go Ahead Eagles, maar Go Ahead Deventer, tegen Elms met Herwin Roosendaal. En WNL tegen TKA met Jon Overvelden. Alle wedstrijden starten om 2 uur. Uiteraard bellen we dan ook nog even met Dick van Groen rond het nieuws van bij Achilles. Nou, dan was het zo goed voor vandaag. Dit was het Apeldoorn Sport voor deze zaterdag. Morgen dus vanaf RTV 794. Tot dan en tot de volgende keer bij Apeldoorn Sport. Doei!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan, That's a Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

Pastor Victor Haynes hoort hier in de show. En Let the Loving Start. We gaan terug naar de jaren 80. Hier is uit 1981 Gene Dunlap en Party in May. Flashback.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial. Laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door 2 piloten, 1 voor de bewegingen en 1 voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Kommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Top dat je luistert van de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

wat een prettige track is dit, hè. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is I.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en politici

0: Mexico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaarsel en Texaanse nachten. Miss

0: tequila.
1: We gaan naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

0: every heart to love will come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren.

0: ticketservice nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
4: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt. India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaten, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje.
5: Oh, well.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid.
1: How many times

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getint de track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende

Goedenavond, lieve mensen. En welkom onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken en internet. Het is zaterdagavond 19 september. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carne Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. De techniek wordt verzorgd door Jan Rablink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal en tot slot de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Eolia met zijn Cherish.

Valse vrienden geloven in roddels. Echte vrienden geloven in jou. Zo begint de bijdrage van Mitch Peters. Hier word je toch wel even stil van. Wat zijn nu werkelijk echte vrienden? Roddel of roddels, alles wat niet goed voelt en niet juist is. De betekenis roddel of zogenaamde achterklap is een uiting van een negatief, speculatief, suggestief, onthullend, dan wel tendentieus bericht over iets of iemand zonder dat datgene verteld is. En juist bij deze vriendschap is het van belang recht in mijn gezicht. Juist dat open gevoel is natuurlijk fijn als er over gesproken wordt en dat je er zelf bij kan zijn. En als je er dan niet bij bent, dat er dan met respect en geen rare of onjuistheden over je besproken worden. En overal gebeurt dit, in elke hoek, in elke vriendschap of de verbinding die je hebt. Het belangrijkste is wat het met jou doet. Het gaat om het diepste vertrouwen dat het een goede intentie is, geen fouten of verkeerde. En als het eenmaal geschaad is, kun je dat vertrouwen moeilijk herstellen. En waarom zou je over een ander roddelen?

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya met Watermark. Het artikel Zeg wat je voelt is een bijdrage van Trudy Hekkert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Zeg wat je voelt. Zoveel mensen durven niet eerlijk te zeggen wat ze voelen. En in veel relaties worden langs elkaar heen gepraat in plaats van met elkaar. Het is vaak de angst om de ander niet te willen verliezen of hoe de ander gaat reageren. En vaak wordt er achter de rug om gepraat waar ze allemaal ontevreden over zijn. En dit zorgt ervoor dat je uit elkaar gaat groeien. Laat je echte zelf zien. Klets niet om de hete brei heen. Dit kan zoveel duidelijkheid scheppen. Relaties bouw je op door open en eerlijk te zijn over je gevoelens. Door goed te communiceren.

communiceren met elkaar en maak alles bespreekbaar. Nee, niet om de ander te veranderen, maar door open en eerlijk naar elkaar toe te zijn, kun je vaak alle twee water bij de wijn doen. De ander te leren respecteren, waarover je het samen niet eens bent, want het is geven en ontvangen. En dit is heel normaal in een relatie. Ieder mens is uniek op de eigen manier. Kijk, kan de ander hier niet mee omgaan, of kun jij de ander niet accepteren voor wie hij of zij is, dan mag je jezelf afvragen of dit werkelijk de goede persoon is die bij je past. Maar het belangrijkste is dat je jezelf kunt zijn. Laat jezelf zien. Wees open en eerlijk over je gevoelens. Maak tijd voor elkaar vrij. Kijk de ander werkelijk in de ogen en zeg wat je echt wilt zeggen. En hierdoor groei je steeds dichter naar elkaar toe.

U heeft geluisterd naar muziek van Stephen Rhodes met New Dawn. Een leuk kort verhaal met een mooie boodschap. De auteur ervan is mij niet bekend. Hé, hey, hoe gaat het? Vroeg het gum zachtjes. Ik ben je vriend niet, sprak het potlood. Ik kan je niet uitstaan. Het gum knipperde gekwetst met zijn ogen. Waarom? Omdat je steeds alles wat ik schrijf ongedaan maakt. Ik gum niet alles uit, zei het gum zachtjes. Alleen de fouten. Dat maakt het niet goed, mompelde het potlood. Maar daar ben ik voor gemaakt. Dan is je bestaan zinloos, mopperde het potlood. Schrijven is belangrijker dan uitgummen. Het verbeteren van het foute is net zo belangrijk als het schrijven van het goede, antwoordde het gum. Het potlood zweeg en fluisterde toen.

U heeft geluisterd naar Rainbow Dancer, uitgevoerd door Ellen Dwien. Het artikel De kwetsbaarheid van het leven is een inspirerend artikel van Francisca van Innenbalans uit Deventer. De kwetsbaarheid van het leven. Wanneer je echt ziet hoe kwetsbaar alles is, verandert er iets in jou. Je beweegt niet langer door het leven alsof alles vanzelfsprekend is. Je behandelt momenten niet meer alsof ze vervangbaar zijn. Je begint te begrijpen dat niets hier blijvend is en dat juist dat het leven zo kostbaar maakt. Ieder gesprek is een eenmalig moment dat nooit meer precies op dezelfde manier zal bestaan. En toch leven we vaak alsof alles vaststaat, alsof er altijd nog een volgende kans komt. Daardoor haasten we ons door het leven zonder het werkelijk in ons op te nemen. We jagen op snel plezier, bevestiging en kortstondige voldoening. Alsof het leven iets wat we moeten winnen, in plaats van iets waarvan we getuigen mogen zijn. Want we vertrouwen.

dagen zelden lang genoeg om werkelijk te zien. Maar wanneer je dat wel doet, begint het leven zichzelf te onthullen. Je ziet de subtiele verbindingen tussen gebeurtenissen, de onzichtbare draden tussen mensen, keuzes, timing en toeval. Je merkt dat niet alles willekeurig of vastomlijnd is. Er zit een ritme in het leven, een stille intelligentie, een soort samenspel dat niet schreeuwt, maar zacht onder alles aanwezig in is. En ineens voelt het leven anders, levendiger, kwetsbaar als een vlam, iets wat jouw aanwezigheid nodig heeft om volledig ervaren te kunnen worden. Iets wat vraagt om bewustzijn, niet om controle. En vanuit dat bewustzijn ontstaat vanzelf iets anders. Eerbied voor het leven.

U heeft geluisterd naar muziek van Misha Pepe met Serene Présence. Het artikel Ik geloof meer in mildheid is een waardevol artikel van dokter Juriaan. Dokter Juriaan gelooft meer in mildheid. Je bent een mens en je bent niet perfect. En dat is precies zoals het moet zijn. Het stelt je in staat om te leren en te groeien. Je maakt fouten, maar dat betekent niet dat je een fout mens bent. Je bent namelijk precies dat, een mens. Dus je doet zogenaamde domme dingen en neemt af en toe een verkeerde afslag. Mildheid betekent echter niet dat je je eigen fouten toedekt onder een deken van zelfliefde of omdat je toch vooral authentiek moet kunnen zijn. Mildheid betekent niet dat je fouten onder het tapijt schuift in de hoop dat niemand het ziet en dat je vooral goed bevonden wordt, want het wordt hoe dan ook opgemerkt. Mildheid betekent dat je erkent dat je fouten maakt, dat je de moed hebt om ze op tafel te leggen en te benoemen, dat je beseft dat je lerende bent, een student bent van het leven. En nu komt het, dat je van daaruit resoluut leert bijsturen, de beslissingen neemt die genomen moeten worden, zodat je zuiver en oprecht kunt verschijnen, naar jezelf en van daaruit ook naar je omgeving. Dat gaat uiteindelijk beter vanuit mildheid dan zoals je het waarschijnlijk geleerd hebt met straffen, pushen, doorzetten en jezelf af en toe terechtwijzen. Wees milde naar jezelf, erken je fouten en verkeerde afslagen en stuur resoluut bij.

U heeft geluisterd naar Eenam, Matthew Wings, Touching the Soul. Annelies van Reenen schreef het waardevolle artikel Toegeven. Toegeven, dat betekent dat we iets inzien, ergens vooruitkomen of onderkennen dat het zo is. Het is een vorm van nederigheid om onze eigen beperkingen, onvolkomenheden of fouten in te zien. En om toe te geven dat we onjuist gehandeld hebben, dat we ons vergist hebben of iets hebben nagelaten. Toegeven dat we moe zijn, geen zin hebben in drukte of in een nieuw project. Dat iets heel veel moeite kost op dat moment en dat het even niet wil lukken. Toegeven dat we een onjuiste keuze hebben gemaakt en dat het nu te laat is. Toegeven dat we niet geluisterd hebben naar wat onze ziel wilde vertellen. Dat we op een bepaald moment niet open stonden voor inzichten. En dat we een bepaalde situatie niet hebben gezien als groei of als een levensles. Wanneer we iets toegeven, dan zetten we onze trots en ons ego opzij. We zijn bescheiden en kwetsbaar. En dat is voor de meeste mensen moeilijk, omdat ze het ervaren als zwak of zogenaamd de minste zijn. Toegeven heeft vaak te maken met begrijpen en verbanden leggen. Oude overtuigingen loslaten en onze weerstand opgeven. Maar ook eerlijk naar onszelf durven kijken en onze imperfecties aanvaarden. En het betekent dat we onszelf durven laten zien zoals we zijn.

Wederom heeft u kunnen luisteren naar muziek van Michel Pepe met Larve de Vie, oftewel de levensboom. Het artikel Tot Jezelf Komen is een liefdevol artikel van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels vanuit de ziel. Tot jezelf komen, ergens anders willen zijn, zomaar op een plek waar je geheel tot jezelf kunt komen, alleen of met gelijkgestemden. Opladen en ontladen. Het is soms lastig om in deze overprikkelende wereld je ding te doen. Je wordt meegesleept van hier naar daar en van binnen naar buiten. Overweldigend kan dit soms voelen. Als je jezelf helemaal kunt overgeven aan de rust en stilte, ergens waar de energie prettig aanvoelt, dan voel je ook één met de bron. Dan ben je in lijn met jezelf en jouw ziel. En wanneer je zo gevoelig bent voor prikkels van buitenaf, dan is het van belang dat je voor jezelf zo'n plek creëert. Dat je voor jezelf mensen om je heen verzamelt, waarmee je in stilte kunt zijn. Dan hoef je niet eens per se te praten of iets te doen samen. Gewoon genieten van de fijne energie is al voldoende. Samen of alleen, je bent een onderdeel van een geheel. Jouw eigen energiepeil zal hierdoor stijgen en je kunt er weer tegenaan. Vanuit liefde voor jezelf mag jij jouw leven zo indelen dat je tijd en ruimte voor jezelf inbouwt. Want dat is een groot onderdeel van zelfliefde. Want je hebt dan de mogelijkheid om jouw hart te voelen. Jouw liefdevolle hart dat iedere seconde van de dag klopt voor jou. En je mag dan dankbaar genieten van dit gevoel. En jouw lichaam weer helemaal doorvoelen. En dan kun je de energie weer voelen stromen. Ergens is er voor jou ook zo'n plek. Ga het maar eens ontdekken. En geef je dan helemaal over. En je zult merken dat je eindelijk vanuit rust en kalmte helemaal oplaadt. En dan kun je de hele wereld weer een beetje beter aan.

U heeft geluisterd naar Logos met het Rozenkoor. Wat ook heel belangrijk is, af en toe complimenten geven of te ontvangen. Het is eveneens een waardevol artikel met een affirmatie van Annelies van Reenen. Waardering. Ieder mens vindt het af en toe leuk om een compliment te krijgen. Dat is fijn op zijn tijd en het doet ons goed. Maar bij sommigen is waardering krijgen een noodzaak. Men is afhankelijk van die waardering geworden. Bij het ontbreken van waardering op bepaalde momenten voelt men daardoor een leegte. De angst slaat toe en de wereld lijkt compleet in te storten. De reden daarvan is dat de mening van anderen over hen belangrijker is dan de mening die ze over zichzelf hebben. Als je je eigen waarde in de handen hebt van anderen legt, dan zul je bij de minste geringste afkeuring van die ander meteen diep gefrustreerd of gedeprimeerd zijn. Op zoek blijven naar waardering van anderen om je goed te voelen is een grote valkuil en

destructief patroon. Het weerhoudt je ervan om jezelf te zijn en je op jezelf te leren vertrouwen. Waardering zoekend gedrag is pleasen en steeds van mening veranderen om aan de mening van anderen te voldoen. Angstig worden als iemand het niet met je eens is en je steeds verontschuldigen en sorry zeggen. En je meteen afgewezen of gekrenkt voelen als iemand het niet met je eens is. Steeds laten zien waar je goed in bent. Je conformeren aan de wensen van de groep. En steeds om aandacht vragen. Steeds op zoek naar een waardering is een vicieuze cirkel. Want het verhindert je om jezelf te vinden en je eigen waarde te erkennen. Het is belangrijk om van jezelf te leren houden. En te ontdekken wat je wel en niet wilt. En dan hierbij de affirmatie. Ik laat vandaag alle onware opvattingen over mezelf los en ik vervang ze door positieve en opbouwende gedachten. Ik geef het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele aspect van mijn leven elke dag liefdevolle aandacht. Want mijn welbevinden is niet langer afhankelijk van de mening van anderen.

U hebt geluisterd naar muziek van Deuter met zijn Loving Touch. Ten slotte de wijsheid van de week. Op een dag weet je het gewoon. Je realiseert je wat belangrijk is en wat niet. Je leert om minder te geven om wat andere mensen van je denken en meer om wat je van jezelf vindt. En je realiseert je van hoe ver je al bent gekomen. En je herinnert je toen je dacht dat de dingen zo'n puinhoop waren dat ze nooit meer zouden herstellen. En dan lach je. Je glimlacht omdat je echt trots bent op jezelf en de persoon waarvoor je gevochten hebt om te worden. En met de wijsheid van de week is het ondertussen alweer tijd geworden om afscheid van u te nemen. U gaat luisteren naar muziek van Deuter met Illumination of the Heart. Tot het nieuws kunt u hier nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Ramelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe. Met veel liefde, ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het programma gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn. Uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. De uitzending is dan nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv...